een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon

0: vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: Gideon Roggeveen en ook Femke Kaptein is vandaag aanwezig in de studio. We gaan het namelijk hebben over een heel leuk iets wat gaat plaatsvinden einde van deze maand. Kunst, cultuur, dans, theater, natuur, het komt allemaal samen. Zelfs een kinderprogramma is er georganiseerd in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei. Er komen al die kunstvormen dus samen tijdens het cultureel festival. Onderuit in de polder, zo heet het namelijk. Dit jaar niet in Koudekerk, wel in Haaswoude Rijndijk. Uit mijn hoofd, want daar ligt Spookverlaat en daar gaat het allemaal worden opgebouwd. En ik ga ze verwelkomen, artistiek leider van het festival, Gideon Roggeveen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Femke Kaptein, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jouw rol dan, Femke?
2: Ik help eigenlijk vooral mee met het communicatiegedeelte. Dus een beetje, spread the word.
0: Ja. En vandaar ook dat jullie informatie ook bij ons terecht is gekomen uiteraard. Want en wie hield het al in de gaten, ook via jullie socials. Want er werden al heel wat geheimzinnige posts geplaatst. Ben je daar dan verantwoordelijk voor, Femke? Of heb je daar weer een social media team voor?
2: Zit ik weer niet achter. Nou, we zijn niet zo groot dat we een heel social media team hebben.
1: Was het maar waar.
2: Ja. Nee, dat niet. Dus ik heb vooral veel van de mailtjes verstuurd. Dus het klinkt heel groot nu. Maar... Ik sta er ook wel heel erg achter. Dus ik ben zelf ook heel erg fan van theater. En ik vind het gewoon een super vet concept. Dus leuk om aan mee te kunnen helpen.
0: Nee, dank dat jullie ons hebben benaderd. Want we willen er zeker over praten. Het is echt wel een bijzonder festival ook. Niet voor het eerst alleen, Gideon. Want het werd al eerder georganiseerd. 2 jaar geleden. Want het is namelijk een tweejaarlijks festival.
1: Ja.
0: Waarom niet jaarlijks?
1: Nou, dit hebben we heel erg opengelaten bij de organisatie in 2024. Toen hebben we het eigenlijk voor het eerst geherintroduceerd, moet ik even zeggen. Want het was in 2010, 2012 en 2014 ook al een keer georganiseerd. In de voormalige gemeente Rijnwoude. En toen hebben we het in 2024 nieuw leven ingeblazen. En toen dachten we gaan even kijken hoe dit gaat. Want het is nog een grote opdracht.
0: Ja.
1: Het is een groot festival, er zijn veel vrijwilligers bij betrokken. En het is veel werk. Toen was het net afgelopen en toen zeiden we allemaal, dit doen we nooit meer.
0: Nou, is dat echt, was het zo erg?
1: Nee, we vonden het ongelooflijk leuk. Oh. En het was het leukste wat we ooit hadden gedaan allemaal. Maar het was wel gewoon veel werk.
0: Ja.
1: Dus iedereen was heel erg moe. En toen, na een week of zo, is iedereen natuurlijk net iedereen, kom, we gaan dit nog een keer doen. Maar toen hebben we wel bedacht, okay, het is zoveel werk, dat moeten we misschien niet ieder jaar doen. Maar om de 2 jaar, dat is een mooie frequentie.
0: Dat is het zeker, want een festival wat jaarlijks plaatsvindt... sommige mensen raken dan sneller op uitgekeken. Nu kun je 2 jaar wachten. En wat is er dan weer nieuw georganiseerd?
1: Ja, precies die gedachte. Ja. Het helpt ook mee voor je programmering.
0: Ja, zo is het inderdaad. Nu is het inderdaad eerder opnieuw in het leven geroepen. Onder andere Christine van der Oever. Toen de tijd de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn was erbij betrokken.
1: Ja, het kwam een beetje door haar zelfs. Het was haar idee om het weer terug op de wereld te brengen. Want zij deed voordat zij aantrad in Alphen... of in haar eerste werkperiode... heeft zijn rondje gedaan door alle regiogemeentes en gevraagd van, hey, wat vonden jullie nou hele toffe dingen qua kunst en cultuur?
0: Ja.
1: En heel veel mensen in Hazeswoude Koudekerk liepen allemaal onderuit. Dat vonden we tof, terwijl dat was toch al toen, 6-7 jaar geleden of zo.
0: Ja.
1: En toen dacht zij, nou, als iedereen het hierover heeft, dan moeten we maar eens kijken of we dat niet opnieuw kunnen aanbrengen.
0: Of nog kunnen doen, ja.
1: Ja, en toen is ze bij mij terechtgekomen, want ik ben de regisseur van de toneelvereniging uit Hazeswoude Rijndijk.
0: Ja.
1: Zij waren oorspronkelijk de initiatiefnemer van dit festival. Nou ja, zodoende.
0: Zodoende. En toen werd het nieuw leven ingeblazen. Nou, nu zijn we weer een aantal jaar verder. En krijgt het weer een nieuwe editie. Ik pik even wat namen tussenuit voor dit jaar. Ik zag de naam staan van Ruben Heijn.
1: Ja.
0: Vriendin van de show, Tess Merlo. Ja, dat vind ik persoonlijk heel leuk. Omdat hij ook op mijn bruiloft heeft gespeeld. Ik ken haar van de middelbare school.
1: Nou, dan weet jij hoe magisch dat is.
0: Ja, het is echt de Franse chansons. Maar dan op een weiland. Ik zie niet een betere plek eigenlijk om dat te doen.
1: Ja, je zit op een stroopbaal. Ja. En met een beetje geluk gaat de zon een beetje onder. En dan luister je naar die prachtige liedjes van Tess. Ja.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En de 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al wat drukker aan het worden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: in de voetbalcompetitie van ARC en Alphense Boys is Valk 68 uit Valkenburg afgelopen weekend kampioen geworden. En of naar Bas Siebert, die de vorige seizoenen nog speelde voor Alphense Boys, is een van de spelers van Valken. En ja, we hebben hem toevallig aan de telefoon. Bas, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe was het feest afgelopen zaterdag? Heb je tot in de late uurtjes gevierd?
1: Ja, het is wel laat geworden. Het was echt een fantastische dag.
0: Hoe beleefde je eigenlijk die kampioenswedstrijd? Want hadden jullie van tevoren wel zoiets van, nou, we gaan dit gewoon halen? Of had je van tevoren toch wel een beetje de spanningen voor die wedstrijd?
1: Nou, de spanning die hadden we eigenlijk die week ervoor. Toen merkten we dat we toch wel iets te geconcentreerd waren. En dat hebben we eigenlijk afgelopen week hebben we dat van ons af kunnen gooien. In principe, wij hadden er niet van uitgegaan dat ARC nog zou verliezen dit seizoen. Dus het was de spanning was er eigenlijk voor afgelopen weekend wel af. Dat hadden we eigenlijk verschoven naar volgende week. Maar ja, het mocht zo zijn afgelopen week.
0: Het mocht zo zijn en daarmee zijn jullie dus kampioen geworden. Neem ons toch even mee naar die dag, want wat gebeurde er allemaal na dat laatste fluitsignaal?
1: Ja, na dat laatste fluit, dan sta je eerst nog even te wachten. Is het afgelopen? Is het niet afgelopen? Het was nog niet klaar, maar toen scoorde DSO. En toen met nog een paar minuten te gaan en toen hielden we het eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: En, alle spelers het veld op, de geblesseerden, geschorsten, supporters erbij. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo goed door wat er precies gebeurt.
0: Nee, op dat moment besef je dat nog niet. Maar heb je inmiddels wel het besef dan wat er is gebeurd?
1: Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel.

0: dan aan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg teams of voetbalclubs die zo leven binnen een dorp of stad. Maar deze ervaring, zeg jij, dit ga ik nooit meer meemaken. Hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is een heel apart gevoel, maar je voelt het geluk, zeg maar, met die het hele dorp naar elkaar uitstraalt. En het plezier wat iedereen met elkaar doormaakt, ons kent ons. En dat voel je echt.
0: En voel je je daarmee ook dan thuis bij de club? Want ja, je speelde natuurlijk de afgelopen seizoenen voor Alphense Boys. Je maakte de overstap naar Valken 68. Voor jou ook niet. Ja, het was wel een beetje een mix van basisplaatsen en invalbeurten voor je. Dus ben je uiteindelijk dan wel blij met die overstap?
1: Ja, nee, ja, absoluut. Dit is het beste wat had kunnen gebeuren.
0: Neem ons toch even mee naar het afgelopen seizoen. Hoe was dat voor jou na die overstap? Wat gebeurde er met jou?
1: Nou ja, het idee was eigenlijk om na afgelopen seizoen te stoppen. Op een lager niveau te gaan voetballen. En alleen, ik heb altijd gezegd, want ik had een fantastische tijd gehad vroeger bij Rijnsburgse Boys. Als ik nog één keer richting die kant mag, dan ga ik er nog één jaar voor. En toen kwamen ze vrij laat. En met een hoop oud teamgenoten. Dus ik denk dat het zo heeft moeten zijn.
0: Maar je zegt, ik ga er nog één jaar voor. Betekent dat het na dit jaar is afgelopen of ga je nog een jaartje door?
1: Nee. Nou, dit was het laatste kunstje.
0: Ja, dus je sluit hem echt met de grote apotheose, met het kampioenschap. Sluit je het gewoon helemaal af?
1: Ja, zeker.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, de Ochtendshow voor de donderdag 21 mei. We gaan zo meteen beginnen op Studio Alphen en Kagebrazen. Eerst het nieuws, de NOS.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
10: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
9: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
11: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
9: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
8: En wat er aan de hand is in de regio, krijg je te horen van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Alphen aan de Rijn heeft een nieuw coalitieakkoord. Nieuw Elan, CDA, PRO en D66 gaan de komende 4 jaar samen het college vormen. Ook de kandidaat-wethouders zijn bekend. Gert-Jan Schotanus en Relis Brilsma blijven aan. Nieuwkomers zijn onder meer Yvonne Peters uit Kagen-Brasem namens Nieuw Elan en Maurits de Vries namens D66. De inhoud van het akkoord wordt volgende week gepresenteerd. SV Aarlanderveen viert de komende 2 weekenden het 60-jarig bestaan van de club. Op het programma staan onder meer een feestavond voor de jeugd, een veiling en een voetbaltoernooi. Bij de veiling zijn onder andere Formule 1-kaarten, barbecuepakketten en een gesigneerd shirt van het Nederlands elftal te winnen. De festiviteiten worden op 30 mei afgesloten met een groot feest op het sportpark. In zwembad Kineo in Roelevarensveen wordt in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening, waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er nog een speciale aankleedtafel. Volgens de gemeente ontstonden de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries. Dankjewel.
12: Graag gedaan.
8: Verkeersinformatie dan van de ANWB. 2 files deze ochtend. De A4 Rotterdam richting Amsterdam is er 1 van. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Op dit moment 10 kilometer vertragingstijd is meer dan 1,5 uur. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar een oponthoud van 6 minuten over 4 kilometer... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Hoe is het op het spoor?
12: Ja, vanwege werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam... zijn er vertragingen. Het is dus raadzaam om eventjes de NS-reisplanner te raadplegen... voordat je vertrekt.
13: Goedemorgen. Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
14: Welcome.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Zo, wat een ochtend. Nu al. Ongelooflijk. 6 minuten over 7. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley Hoek hier, studio van Kagen Brazem. Richard Arman is ook weer aanwezig. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Luc, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Zo, als ik naar je ogen kijk, dan denk ik volgens mij had je nog 3 uur langer willen slapen.
2: Ja, alle ochtendshows beginnen een beetje op mijn slaap te werken.
0: Heb je er moeite mee? Is het echt wel vroeg voor jou?
2: Nou, het is wel vroeg, ja. Maar het komt wel goed. Ik overleef het wel.
3: Ja, ochtend het onder mij?
0: Nee, dit is de laatste al.
3: Is dit alweer de laatste?
2: Ja, oh. Ik ben er morgenochtend ook gewoon bij.
0: Oh ja, dat zei je gisteren inderdaad. Ja. Morgenochtend ben je er ook gewoon bij.
2: Alleen daarna moet ik wel gewoon gelijk gaan.
0: Ah. Ja, je gaat morgen een lang weekendje weg. Ja, het Pinksterweekend natuurlijk.
3: Ja, dus, ja, ik ken het.
0: Maar waar ging je nou ook heen?
2: Ik ga naar Noord-Frankrijk.
0: Noord-Frankrijk? Heel jullie. Weet je hoeveel graden het daar wordt?
2: Daar wordt het volgens mij wel lekker weer.
0: Ja, hier wordt ook lekker weer, maar ik weet niet of het daar nog warmer wordt. Want vaker als je naar het zuiden van het land van Europa gaat, zeg maar, dan wordt het nog warmer dan hier in Nederland.
2: Heel koud zou het niet worden, nee. Dus nee. Ik vind het wel prima.
0: Ben je dan iemand die wel naar buiten gaat of juist vanwege de hitte binnen blijft?
2: Nou, ik ga dan wel lekker naar buiten, juist.
0: Ja. Dan heb je even geen truitje aan, maar gewoon een goed t-shirtje, zeg maar.
2: Dan is het iets minder kleding, omdat het dan echt een stuk warmer is. En anders ga ik gewoon helemaal zweten de hele tijd. Daar heb ik helemaal geen zin.
0: Ja. Ben je wel iemand die altijd van het goede goed smeren is, zeg maar? Of vergeet je dat altijd?
2: Nou ja, soms vergeet ik mezelf in te smeren. Ja. Maar ik raak niet zo snel verbrand. Dus dat is dan wel mooi.
0: Oh, dat is beter, ja. Ja, ik ben wel iemand die je heel snel verkleurt. In ieder geval op mijn kopje wel. Ja, ik moet mijn haar weer even gaan scheren. Want er begint weer wat langzamerhand haar op te staan. Maar ja, ik moet het altijd wel ook goed smeren. Want zeker op het kopje, of het puntje van mijn kopje, zeg maar, daar begint het best wel rood te worden. Ja, op het moment dat er een heel klein beetje zon is. Ondanks dat ik al wel een kleurtje daarop heb. Maar ja, altijd goed smeren. Maar ja, de rest van mijn lichaam. Ik heb 2 weken terug of zo was echt lekker weer ineens. Toen zat ik ook even in mijn blote basje buiten. Ja, alles was voor Bassie, want Bassie was ook verbrand meteen. Omdat hij juist een t-shirtje had staan, terwijl hij zijn t-shirtje uit had.
3: Ah ja, ja, ja.
0: Oftewel, ik heb eigenlijk altijd mijn t-shirt aan.
2: Ah.
0: Is dat bij jou ook zo, of niet?
2: Nee, want ik heb vaak ook gewoon geen shirt aan dan als ik buiten echt zon. Dus, maar ik zon eigenlijk niet zoveel, maar dan gewoon buiten. Maar vaak op vakantie ben ik er lekker aan het zwemmen.
0: Nee, precies. Maar dan verkleur je natuurlijk ook wel. Dus op zich, als jij de zon ziet, dan ben je ook wel lekker verkleurd op een gegeven moment.
2: Ja, dat wel. Ik kleur wel snel, maar ik verbrand niet.
0: Nee, oké. Hoe zit het bij jou, Ries?
3: Jij weet het zelf ook wel. Als ik eventjes buiten loop of wat dan ook, dan is mijn nek over het algemeen nog gelijk van leer.
0: Oh ja, wacht even. Ja, nee, inderdaad.
3: Want dat is bij mij altijd. Gewoon onder mijn t-shirt, dan is het gewoon helemaal spierwit. Maar daarboven, dat is dan echt helemaal donker, bruin en soms nog wel eens vuurrood in het begin. En daarom is ook de reden waarom ik eigenlijk altijd wel een pet draag. Want ik begin ook wel een beetje kalend te worden met mijn leeftijd. En ik wil niet die tafereel hebben zoals jij hebt, weet je. Dat je echt zo'n eierdopje hebt en dan helemaal rood.
0: Hey, maar het voordeel is wel

0: Het moment dat ik, want ik heb dan ja, eigenlijk doorgaans geen haar, omdat ik het altijd scheer. Dat ik het gewoon goed kan smeren ook. Op het moment dat je haar hebt, maar op een klein gedeelte niet. Ja, dan moet je het gaan smeren. Ja. Op dat ene kleine, nee, je moet eigenlijk alles smeren. Maar dan zit het ook in je haar en dat ja, is dan weer vettig. Op, ja. En daar word je helemaal gek van.
1: Nee, dat vind ik helemaal niks.
0: Maar je draagt doorgaans dus ook tijdens het warme weer draag je gewoon een pet?
1: Over het algemeen wel. Dan is het misschien wel wat lichter van kleur, maar...
0: Maar is dat niet zweten dan? Dat lijkt me toch heel warm juist?
1: Daarom zit ik ook nooit in de zon.
0: Oh, is dat het?
1: Van een extra bescherming.
0: Ja.
1: Het kan warm zijn inderdaad, ja.
0: En op dat moment dat je dan zeg maar een rode nek hebt, dan is het in ieder geval omdat je dan in de tuin hebt moeten werken of wat dan ook.
1: Ja, of dat ik een keertje op een dak heb gezeten van een flat, weet je, om een antenne van de Studio Alpha te plaatsen.
0: Oh ja, dat was toen de tijd, hè, dat je nek zo erg was verbrand, ja.
1: Ja.
0: Maar je smeert je doorgaans wel in, of dat niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ja, precies.
1: Heel stom.
0: Ja. Maar ja. Ik heb tijdens Van de Dus heb ik vorige keer ook gewaarschuwd.
1: Ja.
0: Want hij werkt nog wel eens ook op het land van zijn vader.
1: Ja.
0: Nou ja, niet van zijn vader, maar wel van het bedrijf van zijn vader. En dan vergeet hij zich in te smeren. Maar dat snap ik op zich ook wel. Want dan ben je natuurlijk continu met aarde, met zand en weet ik wat allemaal bezig. Dan ben je echt aan het schuren.
1: Maar dat is bij mij dus ook. Ik kan dus gewoon niet tegen dat plakkerige gevoel op je huid.
0: Nee, dat, ik herken dat. En zeker ook rondom mijn ogen, weet je wel. Dan gaat dat weer irriteren.
1: Ja,
0: en dan ben ik alleen maar aan het janken de hele dag. En dan niet omdat ik verdrietig ben, maar gewoon omdat dat spul in mijn ogen zit. Daarvoor heb ik dan wel een speciale zonnebrand, zeg maar, voor het gezicht. Mm. Dan moet ik zeggen, ja, dat werkt nog steeds niet. Maar ik vind gewoon, ja, dat vind ik het meest irritante aan dat hele verhaal. Maar belangrijk is wel om te smeren. Niet alleen maar omdat het natuurlijk meerdere problemen kan veroorzaken. Maar dat rooien, jongen, dat wil je toch niet?
1: Nee, ja,
0: je kan op een gegeven moment ook niet meer slapen vanwege het hele verhaal dat je continu moet verliggen omdat het gewoon pijn doet.
1: Nou, ik heb het ooit één keertje gehad. Toen was ik lekker op de camping was ik lekker bezig. Was lekker aan het barbecuen. Stond ik in de volle zon, lekker biertje erbij, weet je wel. Dat, en gewoon ontbloot bovenlichaam. En nergens last van, weet je, ook s'avonds helemaal nergens last van. En 2 dagen later had ik in één keer jeuk op mijn rug. En ik had toen mijn t-shirt aan en ik haal mijn hand over mijn rug heen.
0: Ja.
1: Heel mijn hand nat. Was dus gewoon blaasjes waren die gewoon open waren gegaan.
0: Oh,
1: was gewoon
0: gadver. Echt
1: aan het vervellen was ik op dat moment.
0: Ja.
1: En dat had ik helemaal niet door.
0: Oh jee, maar ook niemand die tegen jou heeft gezegd van joh, Ries, pas eens op, want je bent aan het verbranden.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, maar het was ook helemaal niet zichtbaar, ook wat dat betreft.
0: Oh jee.
1: Het was heel raar. Pas toen het ging vervellen, ja, daaronder zat de hele...
0: Ja, uiteraard. Maar het slecht is al beschiet, zeg maar.
1: Ja, dat het was...
0: Of het kwaad.
1: Het kwaad is al gedaan, ja.
0: Ja, verschrikkelijk, man.
1: Ja, maar ja, sinds die tijd let ik er wel wat meer op.
0: Goed, bij deze, je bent gewaarschuwd, want in de komende dagen wordt het alleen maar erg warm. En ook heel veel zon. Het wordt gewoon rond de 28 tot 30 graden minimaal. Vandaag wordt het ook een warme dag. Ja, die 30 graden gaan we nog niet halen vandaag, maar het begint langzamerhand wel een beetje op te warmen.
1: 20 geloof ik vandaag, toch?
0: Zometeen ga ik het weerbericht aan je vertellen en dan ben je helemaal up-to-date. Maar wees gewaarschuwd. Goed hydrateren en goed smeren wordt er altijd gezegd. Dat zei Jan Smeets ook altijd tijdens... Jan Smeets of Jan Smit? Jan Smeets, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus de directeur van... Jan Smeets. Van Pinkpop.
1: Ja, Jan Smeets was het. Ja,
0: toen de tijd directeur van Pinkpop. En die... Die riep altijd aan zijn festivalgangers, aan zijn minions, van... heb een heel fijn festival en goed smeren en goed hydrateren. En dat goed hydrateren was vooral om de commercie een beetje op peil te brengen. Omdat mensen gewoon drinken moesten kopen.
1: Ja.
0: Toen wilde je zeggen, Luc?
2: Dat dit een beetje voor mijn tijd was.
0: Niet per se voor jouw tijd, maar ik denk wel... voordat jij zeg maar echt wel Pinkpop een beetje in de gaten bent gaan houden.
2: Nou, ik heb eigenlijk nooit Pinkpop in de gaten gehouden. Dus
0: dat was het wel voor jouw tijd, ja, inderdaad. Zometeen in de ochtendshow heb ik zeker wat nieuws voor je. En ook opmerkelijk nieuws, want Hives is terug, was terug. En
1: wat?
0: Ja, iets met Hives. Ken je Hives, Luc?
1: Dat is voor zijn tijd.
2: Dat denk ik ook. Ik heb er wel eens van gehoord.
0: Het is zeg maar de voorloper van Facebook, maar dan van Nederlandse makelaardij.
2: Ja, dus dan heb ik er wel van gehoord, alleen ik heb het natuurlijk zelf niet meegemaakt.
0: Nee, precies. Nou ja, Hives is dus weer terug, maar was terug, want er is nieuws over. En er is ook nieuws over het hele verhaal van Cheerio. Je weet wel, dat nummertje van Justin de Wild. Daar heeft een Nederlandse vrouwelijke DJ heeft daar een cover van gemaakt, samen met Billy Dans onder andere. Maar ja, die was er en die is ook weer weg. Waarom? Dat ga ik je zo meteen vertellen even in de ochtendshow, want er... Ja, we hebben het daar afgelopen week over gehad. Dus daar moeten we ook even een updateje over uitbrengen natuurlijk. Ja. Nou, tot zover hè.
1: Ja.
0: Want we hebben een weerbericht voor je. En dat is goed nieuws. Vanochtend schijnt namelijk af en toe de zon en blijft het droog. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanmiddag zijn er perioden met zon.

0: blijft het droog en de middagtemperatuur die loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot 23 graden in het zuiden. En nu zou je zeggen, ja Wes, hallo. 23 graden is boven de 21 graden, dus de korte broek kan wel aan. Nee, want in het zuiden is het 23 graden en hier is zo'n 20 graden. Dus die 21 graden halen we hier nog niet.
1: Nee.
0: Maar ik kan je vertellen, morgen in de ochtendshow, ja, dan ga je hem zeker horen, want morgen wordt het echt wel boven de 21 graden en kan de korte broek zeker aan. En dan mag ik hem ook draaien, zeg maar. Want dat is een beetje, ja, de grens. 21 graden en dan pas mag het. Dus ja, bij deze.
1: Ja, mooi.
0: En is het ook weer uitgelegd, want ik kreeg van de week kreeg ik wel een boze mail.
1: Ja.
0: Van, ja, maar hallo, het was toch boven de 20 of 21 graden, dus waarom heb je dat dan niet gedraaid? Ja, nee, niet in onze regio. Dus nee, dat geldt niet.
1: Nee, dan mag dat niet. Nee.
0: Goed. Nou, bij deze hebben we dat ook weer uitgelegd. Ik bedoel, we zijn van de openheid in zover. Openheid überhaupt in de ochtendshow, want vandaag hebben we het natuurlijk over hetgeen wat er gisteren naar buiten is gebracht. Je hoorde het net al bij Ries in het nieuws. De coalitieakkoord is geweest, althans, die is naar buiten gebracht.
1: Er is een coalitieakkoord.
0: Ja, dat...
1: En is het coalitieakkoord is... Ja, het is... Het nieuws is bekend geworden dat er eentje is, maar wat het precies inhoudt, dat krijg je pas volgende week te horen.
0: Ja, oké, maar dat er is, dat... Nee, oké, ik moet goed zeggen, inderdaad. Er is een coalitieakkoord. En zometeen in de ochtendshow dan gaan we even bellen met de lijsttrekkers van de partijen die in dat coalitieakkoord mee zouden moeten gaan doen.
1: Ja.
0: Dus daar is straks meer over.
1: Zin in.
0: Heb je er nog wat op toe te voegen?
1: Nee, ik heb even wel eens zitten kijken voor dat hele nieuws over huis. Dat is wel een apart verhaal inderdaad.
0: Ja. Jij nog iets toe te voegen, Luc?
2: Nee, want ik hou me niet bezig met politiek. Want ik ben een jonge Nederlandse jongen.
0: Maar dan nog moet je je interesseren in politiek, want jij bent zo meteen de toekomst en jij moet zo meteen stemmen.
2: Nou, dan ga ik me dan pas interesseren in politiek, want nu boeit het mij niet zoveel.
0: Het duurt nog 3 jaar hè, voordat je mag stemmen, dus
2: ja, daarom. Ja,
1: nee, hij heeft nog alle tijd, dus vandaar.
0: We helpen je vandaag met inlezen alvast, dus...
2: Ja, dat komt.
0: Hele goedemorgen, 7:15 is het, de ochtendshow voor de donderdag. We zijn los hoor. En jij bent ook van harte welkom. Via de app natuurlijk, studio11.nl/WhatsApp. En muziek zometeen voor jou, Bauza en Robert Palmer in de ochtendshow. Wauw.

0: Goedemorgen. 7:30. Je hoort de Bauza en Magnetic in de ochtendshow. Ja, toch wel een van die zomerse plaatjes. Waar we ontzettend lekker op gaan als we kijken naar het weer voor de komende dagen. De zomerse dagen staan voor de deur. Gemiddelde temperaturen 28 tot 30 graden. Vandaag gaan we dat nog niet halen hoor. Maximaal zo'n 20 graden in de regio. En wil je het maximale uit de temperatuur halen, moet je naar het zuiden van het land. Want daar gaat het helemaal goed komen. 23 graden wordt het daar. Hè? Jeetje, de donderdag alweer. Wat gaat die week toch snel, Ries?
1: Nou, erg hè?
0: Ongelooflijk. Maar goed, vandaag
1: is natuurlijk... woensdag?
0: Ja, ik zei in eerste instantie woensdag, maar het is alweer donderdag.
1: Ja.
0: Ja, ik heb me zelf gecorrigeerd. Zeg, in de afgelopen uren natuurlijk veel in het nieuws geweest. Wat in het nieuws is geweest, nou, dat gaan we je vertellen, want we hebben een nieuwsrondje voor je.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 6:30, goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws? De nieuwsservice voor donderdag. 21 mei vandaag. Ries, wat heb jij in het nieuws?
1: In Oostenrijk is een voormalig medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst veroordeeld tot ruim 4 jaar cel wegens spionage voor Rusland.
0: Oh.
1: De 63-jarige man zou gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan de Russische inlichtingendiensten. Onder meer over gevluchte Russen in Oostenrijk. Ook zou hij telefoons en een laptop hebben geleverd aan de Russische geheime dienst. De zaak kwam aan het rollen na onthullingen over rond een Oostenrijks spionagenetwerk. De oud-medewerker ontkent nog altijd dat hij voor Moskou werkte. De affaire die vergroot de druk op de Oostenrijkse Veiligheidsdienst, die internationaal al langer onder vuur ligt vanwege zorgen over betrouwbaarheid en samenwerking met westerse partners. Als je zulke dingen dan leest, dan geeft dat niet veel vertrouwen.
0: Nee.
1: Aan de andere kant, hij is wel opgepakt.
0: Ja, ik vraag me bijna af, want afgelopen week was er ook in het nieuws dat Southampton speelt in de tweede divisie van Engeland.
1: Oh ja.
0: Dat hij ook een spion had afgevaardigd naar de komende tegenstander van dat team.
1: Oké.
0: En had met zijn telefoontje had zeg maar ergens achter de bomen de training gefilmd van die tegenstander. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar uiteindelijk heeft Southampton dus... Ja, die is zeg maar gedisqualificeerd van promotie-degradatiewedstrijden. Vanwege die spionage.
1: Oh ja, ze zijn gewoon zelfs uit de finale gehaald.
0: Ja, exact. Dus het zou bijna kunnen zijn om diezelfde persoon kunnen gaan, zou je zeggen. Maar dat is niet het geval. Er zijn twee aparte zaken in zover. Maar oké. Ja, weet je, dat Rusland heel veel spioneert, dat weten we inmiddels. En dat ze dat ook heel veel online doen, dat weten we ook. En dat ze achter heel veel van die hackzaken zitten, dat weten we ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar we kunnen er weinig tegen. Althans, zeker niet als burger zijnde, maar als overheid zijnde kun je er ook heel weinig tegen.
1: Dat, en over het algemeen, weet je, en volgens mij ook een aantal diplomaten zijn het land uitgezet uit Nederland.
0: Ja.
1: Van Rusland.
0: Ja, maar ook de Nederlandse verslaggevers, de correspondenten, die zijn ook Rusland uitgezet.
1: Dat wordt dan weer, als tegenprestatie wordt dat dan weer geleverd, om het zo maar te zeggen. Ja, het is echt...
0: Bijzonder.
1: Af en toe heb ik wel een beetje het idee alsof dat gewoon dat internationaal niveau, dat het een beetje op schoolpleinniveau is. Weet je, van jij hebt twee van mijn mensen het land uitgezet. Ik ga twee mensen van jouw land uit mijn land zetten.
0: Richard, waarom heb jij geduwd?
2: Ja, omdat hij mij heeft geduwd.
1: Ja, precies zoiets.
0: Dat kinderachtige gedrag, inderdaad. Ja. Je zou bijna zeggen dat de mensen die dit soort dingen nu doen op volwassen leeftijd, dat ze vroeger zijn gepest op.

0: En wat zeggen dus dan?
1: Hebben wij niet gedaan. Weet je, net zoals een klein kind. Was ik niet. Zoiets.
2: Het is af en toe echt om te lachen. Maar het is niet om te lachen natuurlijk. Maar af en toe moet je er wel om lachen omdat het gewoon zo kinderachtig is.
0: Ja, zo
2: is
0: het, ja.
2: Zeg, over kinderachtig gesproken. Vertelde het net al. Hives. Hives. Kennen we allemaal met de dansende banaan. Krabbelen in plaats van even iemand... je had ook poren.
0: Ja, poren had je ook nog.
2: Je had de glitterplaatjes. Nou ja, op een gegeven moment... Het was zeg maar een soort van social media account... voor Facebook bestond. Van de Nederlandse makelaar. Hij was ontzettend populair. En ja, uiteindelijk kwam Facebook en ja, wilde mensen wat nieuws proberen. Ook omdat Hives Nederlands was en dus niet... Ja, wat Facebook heeft, internationaal, dat je daarmee contact kan houden met mensen bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld. Oftewel, als je familieleden hebt in Australië, ja, dan had je ineens contact met die mensen uit Australië. Dat was wel heel gaaf natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar goed, mensen hebben nog steeds hele goede gedachten bij Hives. En daarom dachten ze van, laten we dat weer even terugbrengen. Nou, dat was in eerste instantie bij zo'n Argif-website kon dat al. Ja, kon je in ieder geval je oude Hives-pagina kon je weer terughalen.
0: Er is nog een keertje in, lang geleden was er volgens mij dat Hives 2.0 uit zou moeten komen.
2: Ja, weet ik niet. Maar uiteindelijk is dat ook gebeurd. Want je had dan Hiver, H-Y-V-R-R.
0: Ja, maar dat is weer wat anders.
2: Nou ja, dat is wel eigenlijk dan Hives 3.0. Wat dan terug is gekomen. De dansende banaan. Hiver, heel veel mensen hebben hem gevonden. Werd ook heel veel gehyped. Ook op de andere social media. Er zijn mensen die weer een nieuwe pagina hebben aangemaakt. Of een oude pagina op een of andere manier eraan hebben gekoppeld. Waardoor dat allemaal weer terug te vinden was. Nu heeft Hiver deze ochtend een social media bericht uitgestuurd met het volgende. Wat begon als een nostalgisch avontuur. Tussen drie vrienden om het oude persoonlijke internet terug te brengen... groeide in 4 weken uit tot een onverwacht groot succes... met enorm veel enthousiaste gebruikers. De situatie nu, ja, juridisch is er een melding gedaan vanuit Mediahuis... waar Hives blijkbaar dus nog steeds onder valt.
0: Dus van TMG, toch?
2: Nee, van Mediahuis.
0: Ja, maar Mediahuis is van TMG?
2: Volgens mij is TMG van Mediahuis. Volgens mij is Mediahuis, zeg maar, is het DPG van... Het is gewoon een merk, zeg maar.
0: Oh ja, dat zou kunnen inderdaad, weet ik niet.
2: Dus ze hebben in ieder geval laten weten dat de naam en bepaalde elementen te veel lijken op een merkrechten. Dus Mediahuis heeft dat nog steeds als merk geregistreerd staan, maar doet er verder niks mee. Op het moment dat ze het zelf terug willen brengen, ja, dan kunnen ze dat doen. Daarom hebben ze dat nog steeds onder contract staan.
0: Ja.
2: Maar goed, dat Hiver, dat lijkt er dus te veel op. En daarom hebben ze gezegd, ja, juridisch is er een melding gedaan dat dit dus niet mag. En dat er veel op lijkt.
0: Ach.
2: Nou, er is nu een directe actie ondernomen om verwarring te voorkomen. Neemt het team direct afscheid van de naam Hiver. Omdat het ook weer te veel lijkt op Hives.
0: Ja.
2: De toekomst, ja, platform krijgt de komende dagen een grote update. Een nieuwe naam en een nieuwe domein. De missie blijft ongewijzigd een laagdrempelige, fijne plek creëren voor oprechte verbinding. Het team bedankt iedereen voor de overweldigende steun en houdt jullie op de hoogte.
0: Ik moet ook wel zeggen, ik zit even op die webpagina te kijken. Nu, ik bedoel, Hives is eigenlijk een beetje langs mij heen gegaan, want ik was toen altijd niet zo druk bezig met sociale media.
2: Ja.
0: Maar als je dit nu zo weer ziet, dan is het toch wel weer een beetje de oude pictogrammetjes en de kleurtjes en zulke dingen. Dan ziet het inderdaad wel weer een beetje uit als Hives.
2: Ja, dit was wel echt copy-paste van Hives.
0: Wat is het volgende wat teruggekomen? Wat had je vroeger ook weer, die chat-app?
2: MSN
0: bijvoorbeeld.
2: Ah, nostalgische gevoel. Je hebt de tijdperk MSN niet meer meegemaakt, hè, Luc?
3: Nee, daar was ik ook een beetje. Ik ben het tijdperk Snapchat.
2: Jij bent echt... Snapchat, ja. Daar gaat het aan mij voorbij, zeg maar.
3: Ja.
2: Ik gebruik het wel eens, maar echt niet veel.
3: Ja, ik dus wel. Want ik app alleen mijn vrienden daarop en niet op WhatsApp of zo. Van mijn vrienden heb ik hun nummer ook niet.
2: Nee, dat hoor ik ook heel vaak inderdaad. Dat mensen gewoon überhaupt WhatsApp niet gebruiken. Vooral de jongeren dan, omdat ze dan Snapchat gebruiken.
3: Ja.
2: En ook Snapchat begint een beetje langzamerhand uit te raken. En mensen gebruiken dan weer TikTok of wat dan ook.
3: Ja. Nou, maar voor TikTok gebruik je niet echt om te appen.
2: Nee, dat is waar. Want dan moet je gewoon privéberichten sturen. Dat is ook zo wat.
3: Ja, daar stuur je gewoon dan video's naar elkaar. Dan kan je ook chats naar elkaar sturen. Alleen... Maar heel veel mensen hebben bijvoorbeeld bij TikTok hun melding niet aan of zo daarvoor.
2: Nee, precies. Omdat ze dan anders continu meldingen krijgen van de video's die worden geplaatst.
3: Ja, en dat een video is geliked waar je ook naar hebt gekeken en zo. Die meldingen hoef ik allemaal niet. Dus ik open dan gewoon mijn TikTok en dan kijk ik het maar. Maar ik hoef die meldingen niet op mijn telefoon.
2: Nee. Nee, wij hadden dan... We hadden überhaupt... Ja, later kwam inderdaad WhatsApp dan. Maar we hadden vooral Hives. En daarvoor had je ook nog die buitenlandse website, die Amerikaanse site. Wat was dat ook weer?

0: Er zaten heel veel muzikanten ook op.
1: Ja.
0: Nou, daar komen we nog wel even achter. Maar op een gegeven moment had je Hives, je had Facebook, je had Instagram. Toen kwam WhatsApp inderdaad ondertussen ook nog. Toen kwam Snapchat. Kregen we TikTok. Nou, heel veel jongeren gebruiken nu Snapchat. Terwijl wij dan WhatsApp weer gebruiken als boomer zijnde Ries. Ja, en wat is het volgende is dan MySpace. De vraag, weet je wel. MySpace inderdaad. MySpace, ja. Dat was ook, ook zo'n soort website. Maar goed, Hives is in ieder geval een soort van weer terug in de vorm van Hiver. Maar dat krijgt dan ook weer een andere naam omdat juridisch niet allemaal mag. Nou, tot zover hebben we dat ook weer gehad. Dus, mocht je nou zijn aangemeld bij dat Hiver, wees niet bang dat het ineens allemaal weer verdwijnt. Want het komt weer terug, maar dan onder andere naam. En uiteindelijk, het idee nog steeds blijft hetzelfde.
2: Of andere domeinen en zo.
0: Nou, zo is het.
2: Ja.
0: Goed, dat voor nu. Zometeen in de ochtendshow gaan we bellen met een van de lijsttrekkers van de partijen die mee gaan doen met de coalitie. Althans, dat is in ieder geval het akkoord wat erop is achtergelaten. Gisteren is dat naar buiten gebracht. En ook zometeen in de ochtendshow. Als het lukt, gaan we zeker een ronde doen van waar of niet waar. Want dat vinden we altijd wel leuk om te spelen natuurlijk. Ja, en ik had beloofd, hè, er is nieuws over Cheerio. Althans, de cover daarvan, die ontzettend viraal gaat. En misschien wel tot zomerhit van 2026 gebombardeerd zou kunnen worden. Waren het niet dat ook die is verdwenen?
1: Oh.
0: Wat daar nou precies achter zit, je hoort het zometeen. Eerst het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: En wat een nieuws. Sorry.
2: Wat een nieuws.
0: Ja, bizar hè?
2: Ja, sorry, daar moet ik even op reageren. Dan denk ik bij mezelf, dat kan toch niet jongens.
0: Nee ja, ik ga daar iets te snel overheen inderdaad. Want het is echt wel, ik zit mezelf ook te verbazen. Maar ik weet eigenlijk ook niet heel veel op te zeggen waardoor ik er snel overheen ga. Maar het is inderdaad wel nieuws. Echt belachelijk.
2: Ja. Wat ben je voor moeder als je dat... Ja, ik snap ik echt niet.
0: Nee, ik ga mijn gedachten nog even over.
2: Ja,
0: over
2: ik ga het ook even verder uitzoeken wat er nou precies aan de hand was.
0: Ja, eerst nog even het andere nieuws, Ries, ja. Want daar ben jij van. Het nieuws uit de regio. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De ouders van de 14-jarige Esme Kortekaas uit Hazerswoude-Rijndijk hebben meegewerkt aan een voorstelling over de moord op hun dochter. Esme werd op Oudejaarsdag 2021 doodgevonden in een park in Leiden. In de voorstelling wordt uitgelegd hoe de politie de zaak heeft opgelost. Olivier van der G. werd veroordeeld tot 12 jaar cel en TBS voor het om het leven brengen van Esme. Rolstoeltennister Lizzie de Greef uit Alphen aan den Rijn heeft het toernooi van Rome gewonnen. De Alphense versloeg onderweg naar de finale onder meer de nummer 1 van de wereld, Yui Kamiji en Diede de Groot. In de finale was de Greef in 3 sets te sterk voor Aniek van Koot. Daarmee pakte de Alphense een knappe titel op internationaal niveau. Inwoners in Kaag en Braassem kunnen vanaf volgende maand gebruik maken van nieuwe dorpsbudgetten. De gemeente stelt jaarlijks €80.000 beschikbaar voor projecten die de leefomgeving verbeteren of zorgen voor meer verbinding in de dorpen. De hoogte van het budget verschilt per dorpskern. Zo krijgt Roelevarensveen bijna €16.000 en Bilderdam iets meer dan €1.000. Initiatieven moeten onder meer passen binnen de wet en regelgeving en door inwoners zelf worden uitgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment door een ongeluk een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. En dan loopt het vast tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet. De vertragingstijd is een kwartier. Dat allemaal over 5 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, vertragingstijd 10 minuten. De N11 Leiden richting Bodegraven levert je oponthoud op van 5 minuten. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar staat 2 kilometer. En 4 kilometer op de N44, daarna richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord. Daar is de vertragingstijd een kwartier. Hoe is het op het spoor?
4: Ja, vanwege werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam zijn er vertragingen. Het wordt aangeraden om voor vertrek de reisplanner te gebruiken.
0: Hele goedemorgen, 7:30 is het. De ochtendshow voor de donderdag. Zometeen gaan we bellen met een van de lijsttrekkers die meedoen in het coalitieakkoord.

0: Jealous DJ. En Better Off Alone. Daarvoor ook Sam Fender en Olivia Dean in de ochtendshow. Ream Me In hoorde je hier.
1: Politiek. Het is tijd voor een politiek plaatje.
0: Gisteren werd bekend dat in de gemeente Alphen aan de Rijn een akkoord is bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Zij vormen het college van burgemeester en wethouders voor...

0: de komende 4 jaar. Deze ochtend praten we in de ochtendshow erover met de fractievoorzitters van deze partijen. En van Nieuw Elan is dat natuurlijk Frans Langrak. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een coalitieakkoord. Ja, ik wil eigenlijk bijna vragen, waar ben je het meeste trots op? Dus laat ik dat ook maar doen. Waar ben je het meeste trots op binnen dit akkoord?
1: Nou ja, het meeste trots op ben ik dat we als eerste van de 100.000 plus gemeenten met 4 partijen die toch ook verschillende overtuigingen hebben, een akkoord hebben liggen waarmee wij denken de komende 4 jaar hard aan over te kunnen gaan werken. Daar ben ik het meeste trots op.
0: Dat is dan, nou ja goed, in de praktijk het ding, hè? Dat zien we dan aan de buitenkant. We zien nog niet wat er allemaal aan de binnenkant is afgesproken. Is daar al iets over te vertellen?
1: Nou, daar mag ik eigenlijk nog niet zo heel veel over vertellen. Pas volgende week, maar ik kan er wel 2 dingen uitlichten waar ik ontzettend trots op ben. Dat we hebben gezegd, oké, de woningopgave en de woonbehoefte die blijft groot. En dat we in gaan zetten nog meer op bouwen in elke stad en alle kernen. En waar mogelijk met voorrang voor onze eigen inwoners.
0: Ja, dus dat is wat zeg maar de inwoners in de komende 4 jaar sowieso gaan merken.
1: Dat zeker. En het tweede is dat we ook hebben gezegd, we vinden ons MKB en de bedrijven in onze gemeente belangrijk. Die houden de economie draaiende. We zien dat er een grote groei gaat komen aan. En die is eigenlijk al, maar we groeien door naar wellicht 140.000 inwoners. Daar hoort het dan ook bij. Dat je moet proberen dat er minder mensen iedere dag de N207 af en op hoeven rijden in de N11. En dat we meer banen gaan creëren in de gemeente Alphen. Om dat te bereiken gaan we meer bedrijfstreinen proberen aan te wijzen. En gaan we ook een speciaal ondernemersloket openen. Zodat dat allemaal wat soepeler gaat verlopen.
0: Ik hoor wel 2 punten die ook voorbij komen in jullie partijprogramma. Dus ik denk dat je daar ook wel tevreden mee bent. Dat ook mee is genomen in het coalitieakkoord.
1: Zeker, zeker. En we hadden best een uitgebreid programma. Daar hebben we ook een samenvatting van. En ik ben blij om te zien dat we heel veel zaken die wij in het partijprogramma hebben staan, ook uiteindelijk in het coalitieakkoord hebben kunnen verwerken. En dit is natuurlijk het akkoord. Dat moet dan uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. Dus daar zullen we ook goed op letten. Maar we zijn in ieder geval blij dat we voor onze kiezers en uiteindelijk voor Alf mooie dingen kunnen gaan doen.
0: Ja, Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Dat kwartet partijen vormt deze coalitie. Is dat eigenlijk in jouw ogen dan ook de ideale samenstelling voor een coalitie met de huidige verkiezingsuitslag?
1: Nou, we hebben toen natuurlijk een informateur aangewezen, Kees van der Staaij, met de opdracht. Gezamenlijk namens de fractievoorzitters kun je een stabiele en gedragen coalitie vormen met een aantal partijen uit deze raad. Dit is het advies wat daaruit kwam. En hij heeft ook gezegd, ga dat dan in ieder geval met elkaar verkennen. En dat advies is denk ik goed geweest. Want we kunnen nu concluderen dat we gewoon met vertrouwen met elkaar 4 jaar gaan werken. Niet alleen in de coalitie, maar ook met de andere partijen. Die hebben we namelijk in het proces ook betrokken. Die hebben ook input mogen geven. Hebben er een gesprek mee gehad. Dus we hopen dat breed te kunnen doen met elkaar.
0: Het zijn ook wel de partijen geweest die in de afgelopen 4 jaar veelvuldig Alphen heeft vertegenwoordigd, zeg maar. Veel zich daarmee heeft bemoeid. Gaan we zeg maar heel veel veranderingen merken of gaan we eigenlijk op dezelfde voet door qua politiek?
1: Nou, op dezelfde voet door. Kijk, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen gebeurd de afgelopen jaren waar we wat minder trots op zijn, zeg maar bestuurlijk. Daar is een rapport over geweest, dat heet de Boer en Kroon. En daar zitten de aanbevelingen in hoe je beter met elkaar om kunt gaan. Die aanbevelingen nemen we over, daar willen we aan werken. En we willen ook zorgen dat zowel de raad als de inwoners beter en eerder geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen. En we hebben bedacht dat dat zou kunnen door, niet bij alle onderwerpen, maar bij belangwekkende zaken, te beginnen met een soort startnotitie. Aan de voorkant van een onderwerp wat je gaat behandelen, dat je ergens halverwege met een voortgangsnotitie komt. En aan het eind van de rit dan met een raadsvoorstel. Ja. En we hopen dat je daarmee de raad beter in positie brengt. En dat ook inwoners gewoon beter merken, oké, wat doet de gemeente en waarom? En waarom is dat goed? En niet altijd is alles goed voor iedereen, maar welke keuzes worden waarom gemaakt?
0: Het zijn in ieder geval de 2 dingen die je net noemde, wat er sowieso doorgaat. De rest die mag officieel pas volgende week natuurlijk naar buiten worden gebracht. Toch wil ik je proberen te vragen om misschien het antwoord te ontlokken een van zeg maar, de onderwerpen die je graag eigenlijk ook in het coalitieakkoord zou hebben willen hebben. Of dat zeg maar er niet in is gekomen. Oftewel, waar heeft de partij voor gestaan? Wat staat in het partijprogramma wat bijvoorbeeld niet is doorgegaan? Kan je daar iets over zeggen?
1: Dat is een goeie. Die moet ik dan nog eens even langs het lijstje gaan houden. Ja. Dat kan ik je niet zo 1, 2, 3 zeggen.
0: Nee, dan houden we die nog even te goed van je. Ja. Dan twee vragen over wethouders. Waar het al enorm veel over is gegaan in de afgelopen tijd. Yvonne Peters, hè, woont in Kagen-Brazem. Blijft daar ook wonen, is bekend geworden. Hebben jullie afgesproken ook dat ja, ook mag op die manier?
1: Nou goed, het is uiteindelijk aan de raad. Hè. De wet is duidelijk. Een wethouder wordt in beginsel in de gemeente waar die werkt. Maar nou ja, onze wethouder ruimtelijke ordening uiteindelijk is Yvonne Peters geworden. Dat is een keuze op de inhoud geweest. Mm-hmm. We zien gewoon dat de belangen in de ruimtelijke ordening van de gemeente, dat gaat vaak over veel geld. Dat er dus ook grote missies mee begaan. En wij wilden het niet de inwoners aandoen om iemand op te zetten die dat voor het eerst zou doen of dat het een probeersel zou zijn. We hebben gekeken, oké, als we dan niet een topper van dat kaliber in Alphen zelf nu kunnen vinden, kijken we zo dichtbij mogelijk. Daar is Yvonne uitgekomen, die woont in Hoelevaansveen, 2 kilometer van de grens van Alphen, en die komt op de fiets naar het gemeentehuis. Daar is ze eerder dan vanuit Benthuizen, dus ja, ze woont niet in Alphen, maar goed, als je 60 plus bent, daar een gezin hebt en een huis op de huizenmarkt, dan snap ik ook wel haar wens. Het is de raad die erover gaat. En gelet op de het is een beetje flauw, maar het is ook niet dat ze dan een huur- of koopwoning nu inneemt, waar andere mensen ook heel hard op zitten te wachten.
0: Nee.
1: En ik heb ook zeker het idee dat zij hier gewoon de hele week zal zijn en op zaterdag naar de markt zou gaan.
0: Kijk, het gaat maar over een korte afstand, hè, waar over de grens, hè, zoals je al zei, waarover ze heen woont. Maar ja, dit is dan toch wel iets wat je, denk ik, in zo'n coalitie dan bespreekt en dat je dan een meerderheid probeert te vinden. Of is dat niet per se het geval? Want je moet toch een soort van ontheffing krijgen daarvoor.
1: Zeker, dus je moet dat. Maar goed, wij vinden dat we hier een keuze mee maken, hè, ja. Voor Alphen aan de Rijn op de inhoud. Wij gaan ervan uit dat we in goed overleg met die Yvonne daarnaar kijken. En misschien dat de wereld over een jaar of twee jaar wel weer anders uitziet. Maar voor nu hebben we het idee dat we inderdaad ook die medewerking vanuit de raad hebben.
0: Dan de tweede vraag, want die gaat over jullie algemene ledenvergadering. Aanstaande dinsdag gaat dat plaatsvinden. Gerard van As op social media heeft hij aangekondigd een bommetje te plaatsen. Hebben de leden het recht om via de AALV, oftewel de algemene ledenvergadering, af te dwingen dat jullie als Nieuwerland toch een andere wethouder naar voren schuiven? Want is het mogelijk, zeg maar, dat de AALV dat afdwingt?
1: Het hele korte antwoord daarop is nee. Maar de vereniging gaat wel over de politieke koers en de bestuurlijke visie, zeg maar, naar de komende jaren. Die hebben ook wel ingestemd natuurlijk met de kandidatenlijst. Die hebben ingestemd met het verkiezingsprogramma. En het is vervolgens aan de fractie om daar gewoon voor de vereniging het beste uit te halen. Dat is wat we, denk ik, hebben gedaan. En ja, Gerard is gewoon boekbeeld grondlegger van Nieuwerland. Super belangrijk. Dat is die altijd geweest en dat zal hij ook altijd blijven. Maar het proces van wellicht in een andere rol iets gaan doen is, lees ik gewoon best ook ingewikkeld voor hem. En dat snap ik wel.
0: Ja, maar zou zo'n AOV dat dan wel tegen kunnen houden? Of is dat eigenlijk gewoon überhaupt niet mogelijk?
1: Nee, tegenhouden zeker niet. Nee. We kunnen wel uitleggen welke keuze we hebben gemaakt en waarom. En het is ook niet het forum op de AOV om daar is met elkaar een bommetje te gaan droppen. Maar een discussie op de inhoud is natuurlijk mogelijk. En we gaan zien hoe dat gaat lopen. Ik ga er met de fractie in ieder geval gewoon constructief in. En dat zal best een pittige AOV worden. Er zullen ook best mensen zijn die daar wellicht teleurgesteld over zijn. Of zeggen, wij hebben daar een ander beeld bij. Maar dat is wel het vertrouwen wat wij met elkaar hebben en gewoon willen waarmaken.
0: Ja. En de uitleg die kun je daarin geven. En dat een andere mening daar, of dat een mening anders kan zijn, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar die uitleg die ga je ze in ieder geval geven. Volgende week dan wordt het coalitieakkoord ook daadwerkelijk bekend, inhoudelijk bekend. En de installatie van de nieuwe burgemeester of het nieuwe college, dat is op 28 mei. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Dus daar kijk je al naar uit, neem ik aan.
1: Zeker, dus er komt nog een presentatie wellicht, zeg ik maar even, onder voorbehoud, zeg maar iets eerder dan de 28e. En ik denk dat ook voor externe is. Dan hebben we op 28e presentatie in de raad en installatie wethouders inderdaad. En dan is er de 29e in Theater Castellum met afscheid van de wethouders die niet meer doorgaan. Dat zijn Gert van der Ham, Judith Bokhoven en Geert van Ons.
0: Kijk, dus dat

0: daar wordt ook nog waardig afscheid van genomen.
1: Nee, ja, het wordt nog een drukke week.
0: Ja. Een drukke week en daarna een drukke periode, want dan mag je echt aan de slag. Dan, moet Alfa weer verder in de ontwikkeling. En er valt genoeg te ontwikkelen, dus in zoverre wil ik je heel veel succes wensen daar ook bij.
1: Ja, wordt een mooie periode, maar bedankt in ieder geval voor het gesprek.
0: Ja, ook bedankt Frans en een mooie dag voor vandaag.
1: Oké, van hetzelfde. Hoi.

0: Our Lips Are Sealed van de Go-Go's in de ochtendshow. Ja, zometeen in de ochtendshow gaan we verder praten over het coalitieakkoord natuurlijk. Dat doen we dan met Jeroen van Gol van het CDA. En later deze ochtend de andere twee partijen. Ook zometeen in de ochtendshow proberen we hem nog ergens tussendoor te doen. Namelijk, waar of niet waar. Als Thijs van der Dus op tijd is opgestaan, dan krijgen we die stellingen van hem toegestuurd. En dan hopen we hem zeker te spelen. Studio11.nl/WhatsApp om mee te doen. Dat later, deze ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws van 8 uur.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 8:02. De Ochtendshow op donderdag 21 mei vandaag. Studio Alphen en Karen Brazen. En het nieuws van de NOS.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
10: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
9: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
11: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
9: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Inwoners en ondernemers in Alphen aan de Rijn krijgen vanaf 1 juli te maken met nieuwe beperkingen op het stroomnet. Door overbelasting komen aanvragen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen op een wachtlijst terecht. Daardoor kunnen bijvoorbeeld laadpalen en warmtepompen niet meer altijd direct worden aangesloten. Grote uitbreidingen van het stroomnet worden pas rond 2035 verwacht. Op de N11 bij Hazerswoude is maandagochtend een bestuurder verdwenen na een zwaar ongeval. De auto botste rond 5:30 tegen de vangrail en raakte totaal los. Toen de hulpdiensten aankwamen was de bestuurder nergens meer te vinden. Kort daarna reed een tweede automobilist tegen de verlaten auto aan. De politie onderzoekt wie er achter het stuur zat en roept getuigen op om zich te melden. EMM 21 heeft zich verzekerd van de tweede plek in de derde klasse. De ploeg uit Roelofarensveen won overtuigend met 6-1 van kampioen Olympia. Door die zegen en puntenverlies van FC Oegstgeest is EMM niet meer in te halen. Daardoor wordt de eerste ronde van de nacompetitie overgeslagen en mag de ploeg zich direct opmaken voor de play-offs om promotie. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ik heb een stoel die kraakt.
12: Ja, ik hoorde het net, ja.
0: moet beter op mijn stoel gaan zitten, geloof ik. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, het begint langzamerhand wat drukker te worden. Is meestal wel het geval tot donderdag. Alhoewel, het valt deze ochtend best wel mee. 62 minuten in totaal. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Loopt het vast, 8 minuten vertraging daar. De A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar een vertraging van 6 minuten. Dan de A12, daarna richting Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Bodegraven. Oponthoud van 12 minuten. De A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 10 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar heb je 8 minuten vertraging. En ook oponthoud op de N11 Leiden richting Bodegraven. Want tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 een vertraging van 5 minuten. Tot slot de N44, daarna richting Wassenaar. Tussen Wassenaar Kerkhout en Wassenaar Noord. Daar een vertraging van 6 minuten te melden. Hoe is het op het spoor?
12: Ja, vanwege werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam zijn er vertragingen en kan je reistijd uitlopen. Er wordt aangeraden om voor vertrek de reisplanner te checken.
13: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, vergeet de pareltje dit hoor. You Came van Kim Wilde in de ochtendshow.
1: What music is that I hear? Something to try and make you feel at home.
0: Daarvoor het WK Anthem van Shakira en Burna Boy. Die Die in de ochtendshow. Studio van Karen Bruisem. Goedemorgen. Het is 13 minuten over 8. Donderdag 21 mei. Gisteren werd bekend dat de gemeente Alphen aan de Rijn akkoord heeft bereikt in het vormen van een coalitie voor de komende 4 jaar. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 die vormen het college van burgemeester en wethouders. En deze ochtend praten we erover in de ochtendshow met de fractievoorzitters.
2: Politiek.
3: Het is tijd voor een
2: politiek plaatje.
0: En op dit moment gaan we dat doen met fractievoorzitter van het CDA, Jeroen van Gol. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Wesley. Hi.
0: Jij inmiddels geen lijsttrekker meer, maar echt fractievoorzitter natuurlijk van de partij.
4: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat gaat naadloos in elkaar over. Na zo'n campagne rol je een formatiefase in en dan begint het gewone werk weer. En dan ben je gewoon raadslid, maar met het kroontje van fractievoorzitterschap.
0: Toch, voordat we het officiële gesprek ingaan, wil ik je toch nog even vragen naar de verkiezingsuitslag. Want voor jullie was het misschien wel verrassend genoeg echt succesvol geworden. Hoe lang heeft dat die vreugde zeg maar aangehouden voordat uiteindelijk het echte werk in gang werd gezet?
4: Nou, we zijn redelijk snel weer aan de slag gegaan. Hè, want dat verdient de samenleving ook. Hè. Je moet niet te lang op je lauweren rusten. Maar ja, de stemming was natuurlijk behoorlijk goed. 2 zetels winst, daarmee van de vierde naar de tweede partij gegroeid. Ja, dat geeft wel hoop voor de komende 4 jaar.
0: Ja, en daarmee hebben jullie dus ook zijn jullie de onderhandelingen ingegaan. Er is nu dus een akkoord. Waar ben je het meeste trots op binnen dit akkoord?
4: Ja, ik kan natuurlijk inhoudelijk nog niet al te veel vertellen over het akkoord, want we presenteren dat pas volgende week. Dus ik ga ook me niet laten verleiden om op de inhoud heel erg veel te verklappen. Mm-hmm. Want dan is het volgende week geen verrassing meer. Maar ik kan wel vertellen dat het mooiste wat ik vind, wat we bereikt hebben met elkaar, is dat we de verschillen hebben weten te overbruggen. En vooral overeenstemming op de overeenkomst hebben gevonden. Hè. Dat je moet toch door met elkaar. Je kunt in die campagnetijd is het logisch dat je de verschillen wat uitvergroot. En dat je vertelt van je moet vooral bij ons zijn voor dit of dat. Maar daarna moet je door, moet je aan de slag. En moet je ook compromissen sluiten. En daar zijn we goed in geslaagd.
0: Oké, dus wat dat betreft ligt er echt wel. Is er gewoon wel tevredenheid over alles?
4: Ja, tuurlijk. Er zijn altijd dingetjes die het liefst wat anders had gezien. Het is een spel van geven en nemen. Maar we hebben ook goed geluisterd en gekeken naar wat ook de andere partijen in de raad wilden. We hebben met alle partijen een gesprek gevoerd. En dat was ook wel omdat we de afgelopen periode hebben we toch een roerig eind gehad, om het zo maar te zeggen. En toen zijn we ook op een andere manier aan de slag gegaan met de raad. En we hebben dat nu ook geprobeerd door te vertalen naar de komende periode. Door met alle partijen, maar ook met maatschappelijke instellingen, veel meer te leven vanuit wat er speelt breed in de samenleving. En niet alleen leunen op de meerderheid die je hebt met die 4 partijen.
0: Ja, maar is dat ook zeg maar op die manier zo gegaan in het vormen van een nieuwe coalitie? In die gesprekken, dat eigenlijk hetgeen wat jullie hebben ingezet in de afgelopen periode om wat meer naar elkaar te luisteren, om wat meer van elkaar te accepteren en te respecteren, dat daarmee eigenlijk ook gemakkelijk zo'n coalitieakkoord tot stand is gekomen?
4: Ja, nee, wij hadden als CDA altijd al op motto samen leven is samen doen. En dat staat ons ook na aan het hart. Ook in de raad werken we heel graag samen. Want niemand schiet er iets mee op als je in je eigen schuttersputje blijft zitten. En vooral vanuit je eigen gelijk blijft doormodderen. Nee, je zult altijd ook moeten luisteren naar de argumenten van een ander. En zo zijn we ook die gesprekken ingegaan met elkaar. En ook met de andere partijen in de oppositie. Dus ik verwacht ook echt dat zij dingen herkennen vanuit de inbreng die zij hebben gehad. En ik hoop dat dat ook een mooie voorbode is voor een goede samenwerking de komende 4 jaar. Breed in de raad en met de samenleving.
0: Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Zij vormen dan het college van BMW. Waarom is dit kwart partijen dan in jouw ogen de ideale samenstelling voor een coalitie met de huidige verkiezingsuitslag?
4: Het is een brede coalitie, dus van links naar rechts, van wat conservatief naar wat progressiever. daarmee heb je ook gewoon een brede afspiegeling van de samenleving. We hebben vlak na de verkiezingen hebben we een informateur gehad. Kees van der Staaij was dat, inwoner van het huis, oud Tweede Kamerlid voor de SGP. En die heeft ook dit advies gedaan. Ga nou kijken of je met die vier partijen een brede vertegenwoordiging van de samenleving in de raad kunt realiseren in die samenwerking. En ga ook op een goede manier samenwerken met die andere fracties. En ja, andere helft van jouw vragen, een afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Je hebt nu de drie grootste partijen met de afgelopen verkiezingen in het college zitten. En je had ex aequo, Forum voor Democratie, en D66 met vier zetels. En daar hebben we met D66 de afgelopen vier jaar ook goed samengewerkt. Dus dat was helemaal geen verrassing dat die er nu ook bij zouden kunnen zitten.
0: Nee, maar er is uiteraard ook wel gesproken in in de formatiegesprekken, zeg maar, om ook wel eventueel met Forum voor Democratie samen te werken, neem ik aan.
4: Ja, is
0: er vooral op het gevoel ingewerkt van de afgelopen periode, waardoor dat het gevoel van een goede samenwerking, dat het eigenlijk is meegenomen om juist zo'n nieuwe coalitie te kunnen vormen?
4: Nee, dat is zeker meegenomen in dat advies van der Staaij. Die heeft ons de opdracht gegeven. Ga nu kijken of je er in eerste instantie met die vier uit kunt komen. Dat hebben we gedaan en dat is gebleken. En ook van de afgelopen weken, die toch redelijk intensief was. Hè. Dus we hebben elkaars nieren best wel geproefd. Veel gesprekken gehad. Ieder vrij moment, als dat er al was, werd daarvoor ingezet. Omdat het ook, het is wat waard. Hè. We gaan hier. We proberen hier wel met elkaar de lijnen voor de komende vier jaar neer te zetten. En sterker nog, we gaan gewoon als gemeente fors groeien naar 140.000 inwoners in de komende jaren. Ja, daar moet je nu de voorbereidingen op treffen. En dat is wat we geprobeerd hebben.
0: Je hebt nog niet al te veel over de inhoud kwijt, maar toch de vraag, wat gaat de inwoner van de gemeente dan merken in de komende vier jaar? Natuurlijk die samenwerking waar je het over had, maar wat nog meer dan?
4: Nou, ik denk dat de gemeente ook wel nabijer mag zijn, om het maar in een ouderwets woord te gieten. Dus de gemeente dichtbij, en dat betekent niet alleen dat de dienstverlening toegankelijk is, maar ook dat er zichtbaar wordt gemaakt dat er echt goed geluisterd wordt naar de samenleving. En goed luisteren betekent niet per se dat iedereen altijd zijn zin krijgt. Ik denk dat ook je de komende periode zult merken dat de gemeente ook beter wordt in uit te leggen dat sommige dingen niet kunnen. Want het vertrouwen in algemene zin in de overheid, dat gaat ook richting de Tweede Kamer en zo, is niet heel groot. Maar daar hebben we wel iets aan te doen met elkaar. En volgens mij zijn we er met z'n allen, dus alle partijen in de Raad, bij gebaat als we daaraan werken. Want het is heel makkelijk om het wantrouwen te voeden. En te zeggen, er deugt helemaal niets. Maar we zijn nog steeds een van de mooiste landen in de wereld. En Alphen is een van de mooiste gemeenten in Nederland. En dat mogen we ook zeggen.
0: En dat zeg je bij deze dan ook hardop. Dus dat is, dan mag je dat ook zeggen, inderdaad.
4: Mogen we trots op zijn, toch?
0: Ja, nou ja, zo is het wel, inderdaad. Toch, Jeroen, kan ik toch een keer iets ontlokken in de zin van waar jij als partij dan het meest blij om bent, wat je dan hebt afgedwongen binnen het coalitieakkoord, of iets wat eigenlijk is gesneuveld, waar jij als partij dan wel voor staat, maar wat dan niet is meegenomen?
4: Nou, ik zal een soort teaser doen naar woensdag toe. Wij hebben stevig campagne gevoerd op de vele vrijwilligers die we in de gemeente hebben, als drijvende kracht achter heel veel initiatieven. En we hebben ook aangegeven dat veel vrijwilligersorganisaties ook wel eens last hebben van veel regels, veel hoepeltjes waardoor ze moeten springen voordat je of een evenement of een andere activiteit op poten hebt gezet. Ik verklap je dat we daar de komende vier jaar echt wel de tanden in willen zetten.
0: Ja, dus eigenlijk speel je daarin in op jouw vorige antwoord het toegankelijker maken van voor dingen voor de inwoners, zeg maar.
4: Ja, dat niet de regel leidend is, maar uiteindelijk de bedoeling waarvoor je het doet. Ja. Dat is om de samenleving wat mooier te maken. Zoals Nieuwe Land dat altijd mooi zegt, hè, de lol van de samenleving. Maar ook ja, terug naar waarvoor doe je het. En dat gaat niet alleen om feesten en evenementen, hoor. Dat gaat ook gewoon om andere voorzieningen. Hoe makkelijk het is om bij een gemeenteloket aan te kloppen en een vergunning te krijgen voor een dakkapel. Of een vergunning te krijgen voor andere voorzieningen in je huis of rondom je huis.
0: Ja,
4: of überhaupt het bouwen van een huis of van een tijdelijke woning. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik verwacht dat je bij het lezen mooie dingen gaat zien.
0: Woensdag krijgen we de rest van de inhoud daarover te horen. Nog twee vragen, Jeroen. Want de keuze voor Chantal van den Berg als wethouder, waarom is die gemaakt?
4: Nou, hartstikke mooie keuze, toch? Een geweldige wethouderskandidaat. Waarom is die gemaakt? We zijn als fractie na de verkiezingsuitslag, die inderdaad verrassend goed was, ineens voor de vraag gesteld: oei, wil je een tweede wethouder leveren? Nou ja, dat willen we wel natuurlijk. Ja, dan ga je kijken van wie zouden we daar als kandidaat kunnen voordragen. Daar hebben we een hele procedure op ontwikkeld met elkaar en ook doorlopen. Dus we hadden op een gegeven moment meerdere kandidaten. Die lange lijst hebben we teruggedrongen, ook op basis van gesprekken, tot een wat kortere lijst. En daar is Chantal echt als beste uit de bus gekomen. Ze heeft haar wortels hier ook in dit gebied. Hè. Ze is in de buurgemeente Waddinxveen opgegroeid. Maar ja, heeft heel veel in Boskoop, in Hazerswoude rondgelopen. Dus ze kent de gemeente goed. En is ook heel erg nieuwsgierig en bereid om dat verder uit te bouwen. En heeft gewoon heel veel competenties. Door het werk wat ze altijd heeft gedaan, voegt ze echt toe, zeker op de portefeuilles die ze heeft, aan het college.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, welke portefeuilles heeft zij?
4: Zij heeft onder andere participatie, preventie, WMO, werk en inkomen. Dus dat zit in het sociaal domein.
0: Ja.
4: En zij gaat ook een stukje van het wat meer ruimtelijk domein doen. En dan met name op de toegankelijkheid van straten en wegen. Dat soort zaken. Dus openbare ruimte.
0: Ja, nu...
4: Het groen en dat soort zaken zit daar ook bij.
0: Ja, precies. Oké. Dat is in ieder geval wat zij dan gaat doen in de komende periode.
4: En communicatie en woordvoering uiteraard. Ik zou het haast vergeten.
0: Gaat ze ook nog doen?
4: Ja, en dat is met name zo'n grote opgave waar ik het net over had. De communicatie met de samenleving. Participatie ook met de samenleving. Nou, daar heeft zij eigenlijk haar hele werkzame carrière aan besteed. Dat gaat ze nu ook vooral voor inzetten.
0: Drukke portefeuille krijgt ze.
4: Ja, maar dat geldt voor al die wethouders, hoor.
0: Zo is het, ja.
4: De taken van de gemeente groeien. De afgelopen jaren zijn die echt fors gegroeid. Dat is ook een van de redenen om met een zesde wethouder te komen.
0: Mm-hmm.
4: Omdat het eigenlijk voor vijf wethouders in de gemeente van onze omgang met zo'n groeiopgave niet meer te doen is met vijf man.
0: Nee, precies. Toch nog heel even over Chantal. Want je zei het al, zij woont in Waddinxveen. Doorgaans is het... Sorry?
4: Nee, ze woont in Vijfhuizen.
0: Oh, in Vijfhuizen.
4: Halen maar meer. Ja, ze is daar opgegroeid.
0: Ja, maar nu is het wel zo. Doorgaans is het wel zo dat wethouders dan naar de gemeente waar ze werken moeten komen verhuizen. Is dat voor Chantal ook het geval? Komt zij naar Alphen?
4: Allereerst die regeling, daar is al heel veel discussie over.
0: Ja.
4: Ook landelijk, om te kijken van kunnen we die misschien wel afschaffen? Want... Ja, als bestuurder ben je eigenlijk 24 uur, 7 dagen in de week, ben je gewoon wethouder. Het maakt dan eigenlijk niet uit waar je bed staat, als je maar wakker bent in de gemeente waar je werkt. En dat geldt ook voor Chantal. En ik heb er alle vertrouwen in dat zij er alles aan zal gaan doen om van de hoed en de rand te weten wat er speelt in de samenleving. En zij is ook bereid om te kijken... Ja, om hier eventueel te wonen. Dat is, we kennen allemaal de krapte op de woningmarkt. Dus het is even de vraag, kan ze iets vinden? Ze heeft ook een groot gezin. Kun je die allemaal zomaar verplaatsen? Maar de intentie is er zeker om zich ook hier te vestigen.
0: En ook een beetje afwachten dus of dat er eventueel een verandering plaatsvindt binnen die regel... en dat ook gewoon de wethouders buiten Alphen mogen wonen.
4: Ja, nee, dat mag. Sowieso kun je daar een ontheffing voor aanvragen. Dat is ook wat we zullen doen voor de komende vergaderingen. Die mag je steeds verlengen.
0: Oké, dat ga je wel doen.
4: Dat moet, want die wet is wel verkracht en daar moet je je wel aan houden natuurlijk. En dat zullen wij ook doen. En dan is het even de vraag van lukt het haar om binnen een jaar of net na een jaar om iets te vinden hier. Nogmaals ook met het hele gezin en de krapte op de woningmarkt. Dat is even, maar dat is veel meer een praktische vraag. Mm-hmm. Waar het volgens mij om moet gaan is hoe zij haar rol vervult en hoe zij, ja, ongeacht waar haar bed staat, een goede bestuurder voor onze gemeenschap kan zijn.
0: En dat is natuurlijk hetgeen waar we met z'n allen op hopen, maar waar jullie in ieder geval, daarom hebben jullie haar ook voorgedragen en aangesteld.
4: Ja.
0: Ja, zo is het. Jeroen Vrol, fractievoorzitter van het CDA. Ja, ik moet het echt goed zeggen, hoor. Jeroen Vrol, dank je wel voor je uitleg. En ik wens je heel veel...

0: Hij kreeg van Richard Arman de vraag: hè, is dit de nieuwe van Damiano David? Nou ja, ik moet zeggen, het lijkt er wel een beetje op.
1: Best wel veel, ja.
0: Is het niet? Het is Jonas Love. Ja, ja, ja, heet die plaat. En ja, deed mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is me even ontschoten welk land hij vertegenwoordigde. Maar ik moet zeggen, ja, inderdaad, het lijkt echt wel op Damiano David. Maar het is wel echt ontzettend lekkere muziek. Ja, ja, ja, van Jonas Love hier in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we verder praten binnen dit hele verhaal rondom het coalitieakkoord. We gaan bellen met een andere fractievoorzitter, want we hebben nog twee partijen te gaan. Jeroen van Gool hebben we gehad, Frans Langrak hebben we ook gehad. En Maurits de Vries, die gaan we zometeen bellen, want die is dan aan de beurt. En ook zometeen proberen we nog even waar of niet waar de tussendoor te slepen. Want ja, we willen heel graag dat spel gewoon spelen hier in de ochtendshow. Koop jij ook? Studio11.nl schijnt geen WhatsApp om mee te spelen. En dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.
0: En tot zover de hoofdpunten van de NOS. We gaan naar het nieuws uit de regio en die kreeg van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Alphen aan den Rijn heeft een nieuw coalitieakkoord. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 gaan de komende 4 jaar samen het college vormen. Ook de kandidaat-wethouders zijn bekend. Gert-Jan Schotanus en Relis Brilsma blijven aan. Nieuwkomers zijn onder meer Yvonne Peters uit Kagen-Brasem namens Nieuw Elan en Maurits de Vries namens D66. De inhoud van het akkoord wordt volgende week gepresenteerd. SV Aarlandeveen viert de komende 2 weekenden het 60-jarig bestaan van de club. Op het programma staan onder meer een feestavond voor de jeugd, een veiling en een voetbaltoernooi. Bij de veiling zijn onder andere Formule 1-kaarten, barbecuepakketten en een gesigneerd shirt van het Nederlands elftal te winnen. De festiviteiten worden op 30 mei afgesloten met een groot feest op het sportpark. In zwembad Kineo in Roelevarensveen wordt in juli alsnog een vaste tillift geplaatst. Bij de opening ontbrak die voorziening, waardoor mensen met een beperking niet konden zwemmen. Inmiddels is er een verrijdbare lift aanwezig. Ook komt er nog een speciale aankleedtafel. Volgens de gemeente ontstonden de problemen door miscommunicatie tijdens de bouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, de meeste files die staan toch elders in het land. Want hier in de regio valt het op zich allemaal wel mee. Totaal 12 meldingen. Totale vertragingstijd is 81 minuten. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Rijswijk, Plaspoortpolder en Knooppunt Hoflied. Je vertraging is daar 5 minuten. 7 minuten vertraging heb je op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Hoogmade. Daar staat 3 kilometer. Ja, een flinke wel op de A12 Den Haag richting Utrecht. Komt door een ongeluk tussen Zevenhuizen en Bodegraven heeft er plaatsgevonden. 10 kilometer staat er op dit moment. Je vertragingstijd is 23 minuten. De rechter rijstrook is afgesloten. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar staat ook een file tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 12 minuten vertraging heb je daar. De A20 Hoek van Holland richting Gouda dan. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen 7. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar een vertraging van 6 minuten. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Hoe is het op het spoor, Ries?
3: Ja, vanwege werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam zijn er vertragingen en kan je reistijd uitlopen. Check voor vertrek de NS reisplanning.
0: 8:55 is het. Goedemorgen, de ochtendshow op Studio 11 in Kagen-Brasem. Ja, zometeen gaan we dus bellen met Maurits de Vries en we hopen te spelen waar of niet waar.

0: Gisteren waren de organisatoren van Onderuit in de Polder in de ochtendshow te gast. 30, 31 mei, zaterdag en zondag. Dan vindt er plaats in het Spookverlaat in Hazenwoude-Rijndijk. In de Polder, een groot festival, cultureel kunstend festival... waarin onder andere Spinvis komt optreden. En die muziek hoorde je hier, Oostende. Daarvoor ook nog Debbie Gibson en Shake Your Love. De ochtendshow van Studio Alf en Karen Brazem. Waar we weer verder gaan in het kader van...
1: Politiek.
2: Het is tijd voor een
1: politiek praatje.
0: En mocht je deze ochtend nog niet hebben geluisterd... gisteren is bekend geworden dat er een coalitie is gevormd. Althans, de partijen daarvan zijn bekendgemaakt. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Zij vormen het college van BMW... voor de komende 4 jaar in de gemeente Alphen aan de Rijn. En deze ochtend praten we daarover in de ochtendshow. Dat doen we met de fractievoorzitters van de partijen... en fractievoorzitter van D66 is Maurits de Vries. Maurits, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik vraag het aan iedereen en dus ook aan jou. Waar ben je het meest trots op binnen dit coalitieakkoord?
3: Waar ben ik het meest trots op? Ja, ik denk op de constructieve toon waarin we hebben samengewerkt. Inhoudelijk is er natuurlijk heel veel over te zeggen wat we nog niet doen. Ik denk dat anderen dat ook tegen je gezegd hebben over de specifieke punten die erin staan. Maar ik vind dat we op een hele goede manier hebben samengewerkt. En constructief hebben gebouwd aan een coalitieakkoord voor de komende 4 jaar... waarin we doen wat nodig is en wat beter kan. Maar dat we vooral ook de blik hebben gelegd op 2040... waarin we flinke stap zijn geworden... en er daardoor noodzakelijke dingen voor gedaan moeten worden.
0: Ja, nu ga ik eigenlijk ervan uit dat je er trots op bent. Maar ben je er ook trots op dat dit op deze manier is bereikt?
3: Absoluut. Hè. Dus ik ben een persoon die houdt van samenwerking... En als we dat op een constructieve manier doen, gericht om eruit te komen... dan maken we dat zeker trots. Ook omdat ieder partij heeft natuurlijk gewoon zijn eigen kleur en zijn eigen voorkeuren. Maar als je gedurende die gesprekken dat wel meeneemt... maar vooral gericht bent op wat je bindt... dan ben ik daar zeker trots op als dat dan ook lukt.
0: Ja, Nieuwe Land, CDA, Pro en D66, zij gaan het dan doen in de komende periode. Waarom is dit kwartet partijen dan in jouw ogen de ideale samenstelling voor een coalitie met de huidige verkiezingsuitslag? Want ja, een Forum voor Democratie was natuurlijk groter dan andere partijen bijvoorbeeld.
3: Ja, ik denk dat het een breed draagvlak heeft in de gemeenteraad en in de samenleving. Het dekt het volledige midden zo'n beetje af. Dus ik denk zeker dat het recht doet aan de verkiezingsuitslag... waar Nieuw Elan de grootste is geworden. En CDA 2 zetels won. Pro de derde partij werd. En wij gehandhaafd zijn gebleven op 4 zetels. Daar spreekt een bepaald vertrouwen uit vanuit de kiezer. En dus de bevolking van Alphen aan de Rijn. En ik denk dat...

0: vanuit dat vertrouwen goede gesprekken hebben gevoerd. Forum zit inderdaad niet in dit rijtje, terwijl ze natuurlijk wel ook winst gerealiseerd hebben. Maar ik denk dat we daar in de komende 4 jaar oog voor gaan hebben. Omdat daar wat ons betreft een signaal in zit dat we helderder en beter moeten communiceren en duidelijkere participatie moeten organiseren met inwoners. En ik denk dat we dat goed gaan doen de komende 4 jaar.
1: Ja, en daarmee is zowel de linkse als de rechtse kiezer als de wat meer in het midden vallende kiezer ook gedekt, hè, qua behartigen vanuit de partijen die dit moeten gaan doen.
0: Ja, precies. Het is het brede politieke middenveld eigenlijk met rechtse kiezers en linkse kiezers die er hopelijk zich in gaan herkennen.
1: Ja, dat is een mooie politieke term die eraan aan vast hangt inderdaad. Wat gaat de inwoner van onze gemeente dan merken in de komende 4 jaar? Is daar al een uitspraak over te doen volgens jou?
0: Ja, ik hoop dat ze zich in ieder geval beter betrokken gaan voelen bij wat het gemeentebestuur gaat doen in samenwerking met de gemeenteraad. Wat ik zei, we gaan vooral de komende 4 jaar kijken wat er beter moet. En dat hebben we opgeschreven met ook de blik vooruit richting 2040. Er zijn voor allerlei dingen voor nodig. Als we de Genephoek gaan realiseren, maar ook in andere wijken en buurten in de dorpen is het gewoon nodig om de voorzieningen op peil te houden. Dus dan gaat het over buurt- en dorpshuizen, sporthallen, maar ook gewoon de aanwezigheid van de huisarts en de tandarts. Dat moeten we goed georganiseerd blijven houden met elkaar. En ik denk dat we dat doen met elkaar. En ik denk dat de inwoner dat dan ook gaat merken. En ik hoop dat de inwoner zich gaat laten zien en laten horen bij alle participatietrajecten die we gaan doen met elkaar. En ook als we de gemeenteraad eerder gaan betrekken, zoals we dat hebben afgesproken met in het rapport van Boer en Kroon. Dus met het werk met startnotities en scenario's van nou geef maar aan waar voorkeuren en wens zitten. Om op die manier al aan de voorkant meer draagvlak te gaan organiseren.
1: Ja. Dat kan ik toch bij je ontlokken waar jij als partij, vanuit jouw partij, het meest blij mee bent dat je hebt afgedwongen in dit coalitieakkoord. Want is dat bijvoorbeeld iets nieuws of juist wat behouden blijft dankzij jouw partij?
0: Ja, dus ik wil ook niet te veel verklappen, want we hebben volgende week niet weer te presenteren natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat je, als je het akkoord zo meteen gaat lezen, dat je een heel herkenbaar D66-geluid daarin gaat vinden. Maar ook het geluid van de andere 3... partijen. We hebben op een aantal speerpunten campagne gevoerd, zelfs het behoud van voorzieningen, het versterken van de samenwerking van het onderwijs met de jeugdhulp. En dat ga je allemaal wel teruglezen in het akkoord.
1: Ja, kun je wel iets zeggen over wat er juist niet in komt? Wat jij graag wel vanuit jouw partij erin had willen hebben, maar wat is gesneuveld?
0: Ik denk dat er weinig gesneuveld is, want je vroeg ook, is er veel nieuw beleid ingekomen? Ik denk ook niet dat we heel veel nieuw beleid in hebben gezet. Nee. Maar ik denk dat we vooral bestaand beleid handiger gaan benutten. Kijk, de financiële situatie gaat het gewoon niet toestaan dat we heel veel nieuwe dingen gaan doen. En ik denk dat als we gaan investeren in voorzieningen, grote winst is. Maar of er nou echt heel veel dingen niet in zijn gekomen, ik denk dat dat wel meevalt.
1: Okay. Wat wel nieuw is, is dat jij voor het eerst aan de slag gaat als wethouder. Wanneer was het dan voor jou voor het eerst dat je de gedachte had van, als wij opnieuw in de coalitie komen en de portefeuilles past mij, dan wil ik die wethouder worden?
0: Ja, ik denk dat dat iets, dat ongeveer ging spelen rond het traject ook met het lijsttrekkerschap. En dan daarvoor denk je daar eens over na van, nou, hoe gaat het er de komende jaren uitzien? En wat zijn mijn ambities daarin en wat kan ik voor Alfa aan de Rijn betekenen? En op een gegeven moment denk je, nou ja, daar een bestuurlijke bijdrage aan leveren zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar er moet in die periode natuurlijk wel alles goed vallen. Dus dat begon natuurlijk met de verkiezing van lijsttrekker. Al is het dan geen automatisch gegeven dat je dan ook automatisch wethouder wordt. Want daar hebben we ook gewoon een interne procedure voor. Maar bij de start van de onderhandelingen hebben we in de fractie daarover gesproken. En heb ik aangegeven van, nou, als de portefeuille en de onderhandeling zo loopt, dan zou ik het graag op deze portefeuille gaan doen. En daar heb ik de goedkeuring voor gekregen van de fractie. En toen uit het onderhandelingsresultaat ook de portefeuilleverdeling kwam die wij paste, ben ik ook door de fractie voorgedragen om wethouderskandidaat te zijn.
1: Welke portefeuille ga je doen?
0: Het wordt een brede portefeuille.

0: van onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, voorschoolse educatie, kunst, cultuur, armoedebeleid, schuldhulpverlening, diversiteit en inclusie en jongerenparticipatie.
1: Oké. Nu, vaak wordt er eigenlijk gezegd, hè, dat het college te veel naar de plaats Alphen kijkt. Nu komen alle wethouders uit dorpen en ben je eigenlijk de enige echte Alphenaar die als wethouder aan de slag gaat. Gaat het sentiment dan dat doen veranderen, denk je?
0: Geen idee, hè. Dus ik ben er bewust van dat ik de enige kandidaat ben die in Alphenstad woont. Maar ik hoop, en een boskoper zal het nooit zeggen, dat hij Alphenaar is. Maar we staan wel allemaal voor Alphen aan de Rijn. En ik denk dat we gewoon een groep kundige mensen hebben die het beste voor hebben met de gemeente. En wat het sentiment daaromheen gaat zijn, ja, dat is moeilijk te voorspellen.
1: Ja, maar je kunt wel voorkomen dat het zometeen niet dat je de opmerking krijgt van joh, Alphen stad wordt ondergewaardeerd. Eigenlijk wat voorheen altijd gold voor de dorpen van de Alphense gemeente, de dorpskernen, dat eigenlijk zij zich ondergewaardeerd voelden. Het nu andersom is. Dus dat Alphen stad ondergewaardeerd wordt gevoeld. Kan je daarvoor zorgen? Of gaat dat helemaal niet meer op omdat eigenlijk meer Alphen breed wordt gedacht?
0: Ja, dus ik ga ervan uit dat er Alphen breed wordt gedacht. Dus ik woon in Alphenstad. Ja. Maar ik voel me zometeen, en ook als raadslid, altijd al vertegenwoordiger van de gehele gemeente. Het college gaat overal enorm zichtbaar zijn. En waar je dan woont en slaapt, is in die zin wat minder relevant, denk ik. Omdat je je actief inzet op de dossiers die de Alphense bevolking raakt. En ieder heeft zo zijn eigen binding. Maar het is echt niet zo dat een Boskoopse wethouder of een wethouder uit Benthuizen of uit Haaswoude dorp zich op een andere manier voor de gemeente inzet dan een wethouder die in Alphenstad woont.
1: Nee, exact. Echt Alphenbreed, echt Alphen aan de Rijn, de gemeente en niet de verschillende dorpskernen. Daar zetten jullie op in en daar gaan jullie ook voor. Volgende week wordt het hele akkoord bekend, althans de plannen daarin. En ook worden jullie geïnstalleerd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Jij gaat aan de slag als wethouder. Hoeveel zin heb je erin, Maurits?
0: Heel veel zin. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ben me ervan bewust dat het een zeer verantwoordelijke taak is. Maar ik heb er zin in om dat met heel veel energie te gaan doen. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad. Volle bak aan de slag, willen noemen.
1: Ik ga je heel veel plezier wensen, maar ook heel veel succes. Want het wordt een drukke periode. Maar daar gaan jullie alles aan doen om dat als een succesvolle periode af te sluiten ook uiteindelijk. Eerst te beginnen, want we staan aan het begin daarvan. En nogmaals heel veel plezier en succes, Maurits.
0: Yes, dankjewel.
1: Jou ook bedankt. Mooie dag.
0: Fijne dag. Hoi, hoi.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De ochtendshow.
8: Hallo, kunt u me zeggen hoe laat het is?
9: 8:58, de ochtendshow, Studio Alphen en Kagebrazem. Tijd voor het nieuws. Krijg je van de NOS.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
11: There is a toilet, but you can't take a shower.
12: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
11: Not yet.
12: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
11: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
10: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
13: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
10: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De ouders van de 14-jarige Esmee Kortekaas uit Hazenswoude-Rijndijk hebben meegewerkt aan een voorstelling over de moord op hun dochter. Esmee werd op Oudjaarsdag 2021 doodgevonden in een park in Leiden. In de voorstelling wordt uitgelegd hoe de politie de zaak heeft opgelost. Olivier van der G. werd veroordeeld tot 12 jaar cel en TBS voor het om het leven brengen van Esmee. Rolstoeltennister Lizzie de Greef uit Alphen aan den Rijn heeft het toernooi van Rome gewonnen. De Alphense versloeg onderweg naar de finale onder meer de nummer 1 van de wereld, Yui Kamiji en Diede de Groot. In de finale was de Greef in 3 sets te sterk voor Aniek van Koot. Daarmee pakt de Alphense een knappe titel op internationaal niveau. Inwoners in Kagen-Brazem kunnen vanaf volgende maand gebruik maken van nieuwe dorpsbudgetten. De gemeente stelt jaarlijks €80.000 beschikbaar voor projecten die de leefomgeving verbeteren of zorgen voor meer verbinding in de dorpen. De hoogte van het budget verschilt per dorpskern. Zo krijgt Roelevarensveen bijna €16.000 en Beelderdam iets meer dan €1.000. Initiatieven moeten onder meer passen binnen de wet en regelgeving en door inwoners zelf worden uitgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
9: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 5 meldingen over in de regio. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, de Naag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwmeer staat 7 kilometer. Ja, een minuut per kilometer, want je vertragingstijd is 7 minuten. Dan een kwartier vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Dat is dan tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. En de N11 Leiden richting Bodegraven tot slot. Levert je ook op het auto op, namelijk ook van een kwartier. tussen Alphen aan de Rijn Oost en de aansluiting met de A12. En dat over 4 kilometer. Hoe is het op het spoor, Ries?
14: Ja, vanwege werkzaamheden aan het spoor rondom Utrecht en Amsterdam zijn er vertragingen. Kan je reistijd uitlopen? Check voor vertrek de NS Reisplanner.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Still Going Strong. Als nummer 1 van de top 40. Wekenlang staat hij daar al. Alex Warren en Fever Dream hoorde je in de ochtendshow. En steeds jij een I'm Out of Love. En dat allemaal, 13 over 9. In de ochtendshow. Studio Alphen K gepraat met de luister je naar. Donderdag 21 mei vandaag. Gisteren 20 mei. De woensdag. We hebben bekend dat de gemeente Alphen aan de Rijn een akkoord heeft bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie. Nieuweland, CDA, Pro en D66 die vormen het college van burgemeester en wethouders. En dat allemaal voor de komende 4 jaar. Deze ochtend praten we erover in de ochtendshow. Eerder heb je de andere 3 al gehoord. Namelijk Jeroen van Gol, Frans Langerak en natuurlijk Maurits de Vries. Hebben we er nog eentje over en dat is José Huls. En dat allemaal in het kader van...
1: Politiek.
2: Het is tijd voor een
1: politiek plaatje.
0: José, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, een coalitieakkoord is er bereikt, hè. Pro die gaat daaraan meedoen. Daar ben jij de fractievoorzitter van. Ja, ik heb de vraag aan iedereen gesteld, dus doe ik ook aan jou. Waar ben je meest trots op binnen dit akkoord?
3: Misschien hebben de anderen ook wel verteld dat we nog niet te veel over het akkoord kunnen vertellen, omdat volgende week de presentatie is. Maar goed, ik ben gewoon. Het is echt een heel mooi akkoord geworden. En waar ik gewoon heel erg trots op ben, is dat er ook gewoon punten. Het is een sociaal akkoord. Er zit ook veel mooie duurzame dingen in. En waar ik heel trots op ben, is dat we met dit akkoord ook heel duidelijk stappen zetten richting 2040. En er gaan allerlei ontwikkelingen plaatsvinden, waaronder ook een groei van het aantal inwoners in Alphen aan de Rijn. De dorpen, daar spelen ook allerlei zaken. En hoe ga je daar nou mooie stappen zetten de komende jaren richting die toekomst? En ik denk dat we daar dat hebben geprobeerd om dat in een mooi programma te zetten. En daar ben ik wel heel trots op.
0: Ja, wat iedereen tot nu toe ook heeft benoemd is dat het echt gezamenlijk is gegaan. Dat iedereen zijn en haar wensen daarin weten te vinden. Ook vanuit de partijen die ze behartigen. Ja. Maar ook zowel de rechtse kiezer als de linkse kiezer als de kiezer vanuit het midden. Oftewel breed. Dat het allemaal, dat die zich daar wel in zouden moeten kunnen vinden, zeg maar.
3: Ja, dat hopen wij ook. Het is een akkoord waarin we echt in goede samenwerking hebben gekeken naar allerlei verschillende punten. En soms zijn dingen gewoon niet links of rechts, maar gewoon goed voor de Alphense burger. En daar hebben we gewoon vanuit dat belang hebben we geprobeerd dit akkoord te schrijven. En ik denk dat dat voor een goed deel gelukt is, terwijl. En dat moet ook gezegd worden, er geen makkelijke jaren aankomen. Hè. Financieel gezien gaan we de ravijnjaren krijgen. Dat betekent ook dat er gewoon echte keuzes gemaakt moeten worden. Ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn. Maar goed, dingen op de lange baan schuiven, dat is ook niet goed. Daar zitten mensen ook niet op te wachten. Dus we hebben wel met dit akkoord geprobeerd om in ieder geval de kaders van welke keuzes er gemaakt moeten worden heel duidelijk neer te zetten. En dat zal niet altijd alleen maar jippie-jaje zijn, want de gemeentefinanciën staan er gewoon niet zo mooi voor. Maar goed, we hebben ook afgelopen jaren gemerkt dat er is ook bestuurlijk is er een hoop gedoe geweest. En we hopen ook dat we gewoon wat meer bestuurlijke stabiliteit met een breed middenveld op deze manier kunnen neerzetten.
0: Ja, die intentie is er, maar ook zeker de intentie om dat ook voor te zetten vanuit wat er is afgesproken, ja.
3: Dus daar kijk ik erg naar uit en ik vind het erg leuk dat wij ook dit keer kunnen meedoen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk voor jullie heel gunstig en ook fijn dat jullie mee kunnen doen. Toch de vraag ook van waarom dan deze 4? Ik bedoel, ook als we kijken naar de verkiezingsuitslag, is dan dit de meest ideale samenstelling volgens jou?
3: Nou ja, dat dachten wij wel. En dat denk ik ook nog steeds. Kijk, we zijn op zich de derde partij qua grootte in Alphen aan de Rijn. Dus dan is het niet zo heel erg raar om met de andere 2 grootste en met D66... zeg maar toch te kijken van kunnen we dit met z'n vieren doen? En tegelijkertijd denk ik, we hebben afgelopen jaar toen de VVD uit de coalitie stapte en er echt een bestuurlijke, ingewikkelde periode volgde, hebben wij heel constructief meegewerkt. Hebben we gezorgd dat er een raadsbreed akkoord kwam samen met andere partijen. We hebben gezorgd dat er een onafhankelijk wethouder werd aangesteld, die wel zeg maar van GroenLinks Huizen kwam, maar het zich wel als onafhankelijk wethouder in de wedstrijd heeft gegooid. We hebben goed meegewerkt aan een aantal dingen en ik denk dat die constructieve samenwerking die we hebben laten zien, dat dat ook een van de redenen is dat wij zijn uitgenodigd om met de drie partijen die al aan zet waren, om daaraan mee te doen.
0: Had er eventueel ook nog een andere vorming in jouw ogen kunnen ontstaan met andere partijen?
3: Ja, dat kan natuurlijk altijd, maar ik denk dat dit wel de meest, voor ons was dit de meest logische keuze.
0: Ja.
3: Ja. En je ziet toch, ja, het is een gemeenteraad met een waarin we ook heel veel partijen hebben die maar uit één lid bestaan. Mm-hmm. En daar kan ik me ook goed voor voorstellen dat het daar ook best wel ingewikkeld is om dan aan te haken aan zo'n coalitie.
0: Ja, want dan moet je meerdere partijen eigenlijk eraan koppelen. En dan krijg je eigenlijk een hele grote, heel groot college.
3: Ja. Nou ja, dan is het ook nog meer zoeken hoe je elkaar kunt vinden. Met deze vier ging het eigenlijk vrij soepel.

0: En nou ja, vandaar dat het ook tot een akkoord is gekomen. Nu toch de vraag, José, wat gaat de inwoner dan merken van in de komende 4 jaar vanuit jullie?
1: Nou ja, ik hoop dat de inwoner gaat merken dat keuzes die de afgelopen jaren op de lange baan zijn geschoven, dat daar gewoon nu beweging in gaat komen. Dat hoop ik. Eigenlijk hoop ik dat de burger er niet te veel van de politiek merkt.
0: Ja.
1: Dat het
0: meer rust.
1: Meer rust op het saaie toe af. En ik hoop dat de burger ook gaat merken. En daar hebben we allemaal aanzetten toe gegeven. En ik hoop dat dat gaat lukken. Dat de bewoner ook merkt dat hij wat meer duidelijkheid is van hoe bepaalde processen lopen. En wat zijn nou momenten waarop je kunt inspreken of kunt meedenken. Of waarin ook gewoon heel duidelijk gezegd, dit is de keuze die gemaakt is. Maar dat je als inwoner daar wat meer zicht op hebt hoe dit soort processen lopen.
0: Ja.
1: Want je ziet in het verleden nog wel eens dat op het moment dat een bepaalde verandering in een buurt of dat er iets gaat spelen voor mensen belangrijk is, dan is vaak al een heel proces geweest. En dan hebben mensen het gevoel van ja, nou heb ik er ook helemaal niks meer over te zeggen of te doen. Dus ik hoop dat we de inwoner ook voor een aantal kwesties ook gewoon goed mee kunnen nemen. Wat niet altijd wil zeggen dat iedereen zijn zin kan krijgen.
0: Nee. Inhoudelijk kun je er en wil je er ook nog niet heel veel over kwijt. Volgende week dan wordt het inhoudelijk ook bekend, hè, wat het coalitieakkoord dan inhoudt. Toch kan ik een kleine poging doen om toch te ontlokken, zeg maar, waar je als partij dan het meest blij om bent, wat je dan hebt afgedwongen binnen dat coalitieakkoord.
1: Nou, die zinsnede klopt toch niet, afgedwongen. Want dat is niet de sfeer waarin het is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: We hebben echt geprobeerd om te kijken van wat vinden wij nu allemaal, zeg maar, belangrijk. Vanuit welke visie kunnen we neerzetten? En als je zegt, waar ben ik trots op? Dan is het denk ik toch dat we met elkaar een manier hebben gevonden waarin we zeggen, dit is wel een gezamenlijke visie, een vergezicht waarin we heen willen. En dan denk ik, vanuit pro gedacht, zie ik gewoon hele mooie sociale zaken waarin juist ook mensen die wat minder goed kunnen meekomen ook kansen krijgen om wel gewoon goed mee te komen. Dat noemen we ongelijk investeren voor gelijke kansen. Er zijn nou eenmaal kinderen, volwassenen die om wat voor reden dan ook niet goed kunnen meekomen in de huidige maatschappij. En dan is het wel fijn dat je daar iets meer voor kunt doen dan mensen die het prima redden.
0: Duidelijk verhaal wat dat betreft. En volgende week dan kunnen we daar wat meer inhoudelijk op ingaan. Nog 2 andere vragen, José. Want Judith Bokhoven, naar mijn inziens toch wel geliefd bij heel veel mensen in gemeente. De burger dan, zeg maar. Ik weet niet hoe dat politiek inhoudelijk is gevallen. Maar Judith Bokhoven, zij gaat niet door als wethouder. Daarvoor is de keuze gemaakt. Waarom gaat zij niet door?
1: Nou, toen zij aankwam en toen we haar gevraagd hebben, was heel duidelijk dat dit echt voor een tijdelijke periode zou zijn. Dat heeft zij ook altijd aangegeven dat ze dit graag wil doen voor een tijdje. Ik moet ook zeggen, het is enorm fijn om haar erbij gehad te hebben. Het is een bestuurder met een wethoudster met echt veel bestuurlijke ervaring. Dat is onze als gemeenteraad in zijn totaliteit echt goed bevallen. Dus hartstikke fijn. Maar zij is vanaf het begin af duidelijk geweest dat zij koerste op een tijdelijk wethouderschap. En daarna andere plannen heeft. Daar gaat ze mee aan de slag.
0: Ja, er is wel een andere naam naar voren geschoven als wethouder. Dat is Ernst-Jan Straver. Dat betekent dat jij het zelf niet gaat doen. En ook Erik van Zuylen gaat ook niet als een tweede keer wethouder worden. Waarom is die keuze gemaakt voor Ernst-Jan?
1: Nou, kijk, het is altijd een luxe als je binnen je fractie meerdere goede kandidaten hebt die je eventueel wethouder zou kunnen laten worden. Maar goed, we hebben ook te maken met de politieke realiteit. Helaas hadden nog meer mensen op ons gestemd, dan hadden we ook meer wethouders kunnen leveren. Dus ja, als je 1 wethouder kunt leveren. En binnen deze coalitie was een wethouder van Financiën eigenlijk de grootste wens binnen deze coalitie. Of wij die konden leveren. En dan is Ernst-Jan, zeg maar, de meest voor de hand liggende keuze. Die is echt op het gebied van Financiën. Het is fijn als je die erbij kan hebben als wethouder.
0: Ja, dit is niet van tevoren afgesproken, hè? Omdat hij jou dat zetje heeft gegeven om lijsttrekker te worden.
1: Nee.
0: Dat hij dan de wethouderschap krijgt.
1: Afgesproken. Nee. Mensen kunnen van alles denken, maar ik kan je verzekeren dat dat niet aan de hand is geweest.
0: Nee, precies.
1: Was er een wethouder op een andere portefeuille nodig, dan hadden wij andere kandidaten gehad. Dat zeg ik nogmaals. We hebben de luxe dat we binnen onze fractie gewoon ervaren mensen hebben die wellicht voor verschillende posten in aanmerking zouden kunnen komen. Maar goed, we kunnen er maar één leveren. Dus ja, en in dit geval ben ik heel blij dat het Ernst-Jan is geworden.
0: Kunnen we dat in ieder geval ontkrachten? Toch nog een laatste vraagje over. Want ligt er ook nog een achtergrond, zeg maar? Want ja, GroenLinks, PvdA, het is allemaal samengegaan in pro. Dat zeg maar GroenLinks eerder een lijsttrekker mocht aanleveren. En dan PvdA nu de wethouder. Eigenlijk zoals de vorige vraag. Is daar nog iets in ontstaan dat die twee partijen, dat het daar ergens tussen ligt?
1: Nou, ik ben heel blij dat jullie allemaal daar zo over nadenken, maar dat is echt allemaal niet aan de orde geweest. Nee. We werken al 2 jaar eigenlijk als fracties steeds meer samen. Eigenlijk gingen we het afgelopen jaar, we waren in naam nog 2 partijen, maar deden we al heel erg veel samen. De campagne hebben we echt gezamenlijk opgepakt. De onderhandelingen hebben Ernst-Jan en ik samen gedaan. Met de fractie als achterwacht, die ons steeds van goede informatie heeft voorzien. Dus ik vind echt, in ons hart zijn we allemaal al pro. En dan ga je niet meer denken in termen van hoe zit het met de GroenLinks inbreng en met de PvdA inbreng. Nee. Eigenlijk speelt dat geen rol meer. En zo is het ook, dat is ook goed ook.
0: Echt vanuit het gedachtegoed van pro, de partijen. Ja. Die samen is gesmolten, inderdaad.
1: Ja, we willen echt een progressief linkse beweging zijn. En daar zitten zowel de hele sociale, pragmatische zaken in, die zeg maar wat meer uit de PvdA komen, als ook het hele groene en duurzame vanuit GroenLinks. En dat kan je heel mooi samenvoegen.
0: En zo is het. En dat is dan ook gebeurd. Ja, er rest mij niets anders meer dan te zeggen. Heel veel succes in de komende periode. Want volgende week dan worden jullie geïnstalleerd, 28 mei. En volgende week woensdag dan wordt ook bekend wat het coalitieakkoord inhoudelijk allemaal bekend wordt gemaakt. Maar ook heel veel succes te wensen voor de komende periode. Want het gaat een drukke periode worden, toch, José?
1: Ja, nou, de grootste drukte was even de afgelopen week om tot dit akkoord te komen. Want er is echt vele uren ingestoken. Maar met dat akkoord in de zak gaan we vol energie aan de slag.
0: Nogmaals heel veel succes. Dankjewel dat we je even mochten bellen. En ook heel veel plezier gewenst, José.
1: Dankjewel. Oké, jij ook.
0: José Hils, fractievoorzitter van de Pro. Dag.
1: Doeg.

0: Ik heb ook nieuws voor je, want de zon gaat schijnen. En niet voor het laatst, want gemiddeld 28 tot 30 graden in de komende dagen. Ja, vandaag dan nog even niet, maar the sun is shining, hoor. And so are you. De ochtendshow Studio LVK gebrazen. Ja, zometeen gaat de zon zeker schijnen. Althans, ja, het ligt eraan. Of dat jij hebt gestemd op de plaat die we zo gaan draaien in de ochtendshow. Want zometeen natuurlijk het Rad van Fortuin. Je kunt nog even stemmen. Een kwartier lang heb je daarvoor. Wat is er, Richard Harreman?
1: Jij stuurde mij gisteren een berichtje.
0: Ja.
1: Van, we moeten hem nog een keertje online zetten. We hebben natuurlijk gisteren niet kunnen draaien.
0: Nou ja,
1: ik stond op het punt om op dat moment om weg te gaan. Ik dacht, dat doe ik als ik thuis kom. Maar ik ben het helemaal vergeten.
0: Maar goed, aan de andere kant, je hebt ook nog iets van ons te goed. Dat is namelijk de uitslag van gisteren. Wat betreft het Rad van Fortuin. Stemmen kan dus niet meer. Maar we gaan hem wel draaien. De winnaar die eigenlijk gisteren gedraaid zou moeten worden in de ochtendshow. Maar ja, waren het niet dat we hier twee leerlingen op bezoek hadden van basisschool De Windroos. Groep 6, daar zaten zij in. Kai en Veronica. En zij mochten een uur lang radio maken in het kader van de Week van het Nieuws. Want dat is het deze week. Dus vandaar dat we het niet hebben kunnen doen. Maar vandaag dus dan wel de uitslag van gisteren. En dan vanaf morgen draait het weer allemaal normaal zoals het hoort. En zometeen, nou, laten we dat wel doen. Dan doen we even een kleine ronde van waar of niet waar. Zullen we dat dan afspreken? Doen we dat. En dat allemaal zometeen in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30, want dat is het inmiddels. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.
0: Hij wil de koffie gaan halen, maar we moeten eerst nog even wat anders doen. Richard Harreman, namelijk het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Inwoners en ondernemers in Alphen aan de Rijn krijgen vanaf 1 juli te maken met nieuwe beperkingen op het stroomnet. Door overbelasting komen aanvragen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen op een wachtlijst terecht. En daardoor kunnen bijvoorbeeld laadpalen en warmtepompen niet meer altijd direct worden aangesloten. Grote uitbreidingen van het stroomnet worden pas rond 2035 verwacht. Op de N11 bij Hazerswoude is maandagochtend een bestuurder verdwenen na een zwaar ongeval. De auto botste rond 5:30 tegen de vangrail en raakte totaal los. Toen de hulpdiensten aankwamen was de bestuurder nergens meer te vinden. Kort daarna reed een tweede automobilist tegen de verlaten auto aan. De politie onderzoekt wie er achter het stuur zat en roept getuigen op om zich te melden. EMM 21 heeft zich verzekerd van de tweede plek in de derde klasse. De ploeg uit Roelevarensveen won overtuigend met 6-1 van kampioen Olympia. Door die zegen en puntenverlies van FC Oegstgeest is EMM niet meer in te halen. Daardoor wordt de eerste ronde van de nacompetitie overgeslagen en mag de ploeg zich direct opmaken voor de play-offs om promotie. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel.

0: Dan op de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 3 meldingen over. Je krijgt ze allemaal van me. Want op de A12 de Haag richting Utrecht, daar sta je in een file van 6 minuten. Dat is dan tussen Reeuwijk en Nieuwebrug. Aansluiten geblazen, 3 kilometer. Zo lang duurt die file ongeveer. Of daar overheen staat die file. Ja, maakt het uit. 6 minuten, zo lang duurt die file. Dat bedoelde ik. Goed, de A20 dan. Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Moordrecht. 2 kilometer, 5 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Ook daar aansluiten tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 7 minuten vertraging heb je daar en dat over 3 kilometer. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, vanwege werkzaamheden rondom Utrecht en Amsterdam zijn er vertragingen en kan je reistijd uitlopen. Check voor vertrek even de NS. Reisplannen.
0: Dankjewel.
1: Kom er niet uit.
0: Nou, waar we zo meteen wel uit gaan komen is natuurlijk de winnaar van het Rad van Fortuin. We gaan de winnende plaat van gisteren aan je laten horen. Daar is straks meer over. En ook zometeen, we gaan hem toch nog spelen. Het spel wat rond 7:15 normaliter spelen. Waar of niet waar, wil je meespelen? studio11.nl/WhatsApp. Zet hem alvast klaar. Zometeen ga ik je uitleggen hoe dat spel precies in elkaar steekt.

0: La Luin. Door de zonnestralen heen. It was the summer. The Summer of Love, Shawn Mendes hoorde hier. Daarvoor ook Alesso en Becky Hill, Surrender. Zometeen in de ochtendshow dan hoor je het, de uitslag van het Rad van Fortuin van gisteren. Want ja, gisteren hebben we helaas de plaat niet kunnen draaien. Vanwege het bezoek wat we hadden in de studio. Twee basisschoolleerlingen van groep 6 van basisschool De Windroos waren hier. Veronica en Kai, ze mochten een uur lang radio maken. En dat deden ze met heel veel plezier. Ik kreeg nog een appje van Veronica, Ries.
1: Ja.
0: Hoi, ik ben Veronica. Ik vond het heel leuk. En dan met lachpoppetjes erachter. Dus blij dat ze het als een leuke ervaring heeft ervaren. En dit gaat er altijd bij blijven, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja. Zeg, wat we wel gaan doen is dus zometeen de uitslag van gisteren. Oftewel de platen waar de meeste stemmen op zijn gevallen. En ja, wat we vandaag nog niet hebben kunnen doen, maar wat we nu zeker gaan doen, Luc. Ja, daar is hij dan eindelijk.
2: Ja.
0: Waar of niet waar.
2: Ja.
0: Elke dag rond 7:45. Althans, ja, vandaag dan niet, maar normaal gesproken wel. En dan gaan we hem spelen, waar of niet waar. We krijgen 3 stellingen van Thijs van der Dus, een vriend van de show. En daar kunnen wij op antwoorden met waar of niet waar. Wil je nou ook meespelen? Dat kan. Doe dat dan via de app studio.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar. Dus weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar voor deze donderdag 21 mei. Ben je er klaar voor, Luc?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ries, ben je er ook klaar voor?
3: Natuurlijk. Ja,
0: ik hoop dat jij er ook klaar voor bent. studio.nl/WhatsApp dus om jouw antwoorden door te geven. En dan gaat het om de volgende stellingen. Goedemorgen, Thijs.
4: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1 op deze mooie zonnige dag. Er is een plek op aarde waar je 6 maanden dag en 6 maanden nacht hebt. Poeh.
0: Ja, poeh. Maar is het waar of niet waar? Bestaat er een plek op aarde waar 6 maanden alleen maar dag is en 6 maanden lang alleen maar nacht? Ja. Wat denk jij, Luc?
2: Een vriend van mij genaamd Mustafa, die weet heel veel van planeten en allemaal het heelal en zo. En die heeft dit een keer mij verteld, dus ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is? Nou, iemand die ook heel veel over planeten en het sterrenheelal en dat soort dingen weet, is Richard Harreman. Wat denk jij, Ries?
3: Ja, is waar. Nou, dan ga ik ook. Bijvoorbeeld het Noordpool alleen al. Ja. In de zomer is daar gewoon 6 maanden licht en in de winter 6 maanden donker.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, goed, ik ga er ook maar in mee dan. Ik bedoel, als er 2 sterrenkundigen al dit roepen, dan is het natuurlijk wel waar. Maar goed, misschien hebben we het wel fout, misschien ook niet. Wat denk jij? studio.nl/WhatsApp. Dus voor het eerste antwoord. Het tweede antwoord kun je geven op de volgende stelling.
4: Stelling nummer 2. Ja, diamanten kunnen in de natuur ontstaan uit gewone plantenresten. Waar of niet waar?
0: Oké dan. Zal ik hem nog een keertje doen? Stelling nummer 2, want die klinkt als volgt.
4: Stelling nummer 2. Ja, diamanten kunnen in de natuur ontstaan uit gewone plantenresten. Waar of niet waar?
0: Oké, dus bestaan eigenlijk diamanten ook uit plantenresten is een beetje de vraag. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Luc?
2: Ik denk dat dit niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is?
3: Ja, volgens mij, diamant ontstaat toch uit kool. En als dat dan heel erg samengeperst wordt, dan krijg je diamanten. En plantenresten, dat is eigenlijk ook koolstof. Dus ik zeg waar.
0: Maar je zegt in eerste instantie kool en koolstof. Maar kool en koolstof, ja, dat zijn twee verschillende dingen,
3: koolstof,
0: toch?
3: Koolstof,
0: kool. Oh, je bedoelt koolstof, oké. Ja, okay. Ja. Ja, ik ga met Luc mee. Ik zeg dat het niet waar is.
3: Oké.
0: Okay. Stelling nummer 3 tot slot.
4: En stelling nummer 3. Er bestaan delen van de oceaan waar het water niet mengt met de rest van de zee.
0: Oké, er bestaan delen van de oceaan waarin het water niet mengt met de rest van de zee. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Luc?
2: Dit is waar.
0: Dit is waar. Richard Harreman?
3: Dit is waar.
0: Dit is waar, zegt Richard Harreman. Nee, daar ga ik er ook maar in mee. Het is waar.
3: Wat ben jij toch een meeloper? Zeg, ja, goed, de hele week al.
0: Ja, dan ben ik ook altijd als laatste. Ik kan ook meelopen.
3: Ah ja.
0: Is het waar of niet waar? Wat denk jij? studio.nl/WhatsApp. Gaat om de volgende stellingen.
4: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1 op deze mooie zonnige dag. Er is een plek op aarde waar je 6 maanden dag en 6 maanden nacht hebt. Oeh.
0: Ja, waar of niet waar?
4: Stelling nummer 2. Ja, diamanten kunnen in de natuur ontstaan uit gewone plantenresten. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
4: En stelling nummer 3. Er bestaan delen van de oceaan waar het water niet mengt met de rest van de zee.
0: Waar of niet waar? Ja, dat is de vraag. studio.nl/WhatsApp om jouw antwoorden in te sturen. Zometeen naar Senna Spiro gaan wij de antwoorden doornemen. En daarna krijgen we dan de winnaar van het Rad van Fortuin. We stuur je antwoord in. studio.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 123 dagen waar of niet waar. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar van deze donderdag 21 mei.

0: Senna Spiro en Material Lover in de ochtendshow.
1: Is het Spiro of is het Spyro?
0: Ja, weet ik niet.

0: Geen idee eigenlijk.
1: Spiro. Dus wat meer Italiaans. Want daar komt ze vandaan. Is blijkbaar. Weet ik niet. Maar het is wel lekkere muziek. En je hoorde meer in de ochtendshow. Studio Alphen Karen Brasem. Wat je ook hoorde in de ochtendshow. Was natuurlijk. Waren de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Waar of niet waar is de vraag? We hebben je gevraagd om jouw antwoorden in te sturen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Is ook zeker gebeurd, maar laten we het dan ook even doornemen. Want ja, we moeten wel een dagwinnaar uitroepen vandaag. Ries, je hebt de antwoorden van hier in de studio van zowel Luc als jijzelf als die van mij weten te verzamelen.
2: Ja, ik heb ze allemaal
1: samen. Dus zullen we ze maar even gaan doornemen?
2: Ja, doe maar.
1: Nou, stelling nummer 1 klonk als volgt.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1 op deze mooie zonnige dag. Er is een plek op aarde waar je 6 maanden dag en 6 maanden nacht hebt.
1: Poeh. En waar of niet waar is de vraag natuurlijk.
2: Zes maanden niet slapen, jongens.
1: Ja, zo voel ik wel af en toe wel, ja. Zeg, maar wat hebben wij geantwoord dan? Ja, Luc, wat heb jij geantwoord?
4: Ik had waar.
1: Klopt dat wat je hebt opgeschreven?
2: Ja, we waren één gezin, we zeiden allemaal waar.
1: Oh, we zeiden allemaal waar?
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we er snel doorheen. Is het waar of is het niet waar? Dat is de vraag. Thijs, kom maar door.
3: En dan gaan we door naar de antwoorden. En we beginnen bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, dit gebeurt natuurlijk rond de polen. En dit komt allemaal door de aardas. Ja, en de polen is dus gewoon 6 maanden donker en 6 maanden dag. Ja, bizar.
1: Maar de polen niet in de zin van polen, nee, hè? De andere polen. Nee, de Noord- en de Zuidpool.
2: Juist, ja. En de tegenpool.
1: God. Oké, het betekent in ieder geval eerste puntjes binnen. Ik hoop voor jou ook. Zometeen dan gaan we de antwoorden van de app even doornemen die jij hebt ingestuurd. Maar eerst gaan we naar stelling nummer 2, want die klonk als volgt.
3: Stelling nummer 2. Ja, diamanten kunnen in de natuur ontstaan uit gewone plantenresten. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar? Jij dacht, Luc, dat het...
4: Niet waar was.
1: Niet waar was. Daartegenover stond het antwoord van Ries en die zei...
2: Waar.
1: Ja, en ik ging met Luc mee. Ja. Want ik ben een meeloper. Had ik het niet moeten doen, had ik vooral met Mies moeten... met Ries moeten meelopen. Ja. Of had ik met toch goed door met Luc mee te lopen? We zijn benieuwd. Thijs, kom maar door. Wat is het antwoord?
3: Stelling nummer 2 is niet waar. Ah. Nee, ja, diamanten die ontstaan is onder extreme druk diep in de aarde. En dat heeft niet te maken met plantenresten. Anders zou ik mijn compost ook gaan bewaren. Ga ik er diamanten van persen.
1: Ik weet niet wat voor compost hij bedoelt, maar prima. Antwoord op stelling nummer 2 is dus niet waar. Dus ik heb er goed aan gedaan om met Luc mee te lopen. Lekker, Luc.
4: Maar we hebben bij vraag 3 ook hetzelfde. Dus als ik die ook goed heb, dan zijn we samen dagwinnaar.
1: Lekker.
4: Terwijl jij mij hebt nageaapt.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, want jij bent gewoon de dagwinnaar.
4: Dan ben ik de winnaar.
2: Ja, zie je wel, staat hier gewoon echt letterlijk staat gewoon diamanten kunnen gemaakt worden uit plantenresten. Omdat deze rijk zijn aan koolstof.
1: Ga lekker even met Luc bellen, joh. Met Thijs bellen,
2: met Thijs, ja. Dat is de tweede keer dat hij me gewoon over de winst door de neus boort.
1: Joh, kijk maar even. Stelling nummer 2 was dus niet waar. Stelling nummer 3 dan?
3: En stelling nummer 3. Er bestaan delen van de oceaan waar het water niet mengt met de rest van de zee.
1: Ja, nou, daar kan geen discussie over ontstaan, want iedereen heeft hetzelfde geantwoord. Namelijk het antwoord...
4: Waar.
2: Yes.
1: Nou, is het waar, is het niet waar, Thijs, kom maar door.
3: En stelling nummer 3 is waar. Ja, door verschillen in zout en temperatuur ontstaan lagen die bijna niet mengen in de zee. Ja, vrij bizar.
1: Diep in de zee, diep in de zee.
2: Stond er één vinkje vergeten ergens.
1: Nee, ja. Nee,
2: dus dan zegt plunk, doet.
1: Ja, blijft hij doen. Maar maakt niet uit. In ieder geval, dat betekent... Hé, Luc. Luc.
4: Ja, ik weet het. Ik ben weer de dimwinnaar.
1: Of... Weer gelukt, hè?
4: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Jij was de allereerste stagiair die tijdens de eerste keer waar of niet waar meteen alle antwoorden goed had. Jij bent ook de eerste stagiair die 2 keer waar of niet waar weet te winnen. En daarmee dus de dagwinnaar wordt van waar of niet waar in de studio. Er is ook iemand anders die tot dagwinnaar uitgeroepen kan worden. Dat is namelijk Thijs geworden, maar dan niet Thijs van der Dussen. Ja, je zou bijna denken, het is Thijs van der Dussen zelf. Nee, het is echt een andere Thijs. Die heeft ook meegedaan via de app studio11.nl/WhatsApp. En die heeft de juiste antwoordvolgorde ingestuurd. En dat had moeten zijn, Ries.
2: Zeg je me even voor het blog? Nee, want ik heb helemaal weg. We staan natuurlijk helemaal aan het begin van het draaiboek, staat hij dan.
1: Ja, precies.
2: Dus moet helemaal terugscrollen. De juiste voorwoorden was waar.
1: Waar?
2: Niet waar.
1: Waar?
2: Waar.
1: En daad heeft. Ik had ook hier gewoon kunnen oplezen, maar ik wilde het even controleren.
2: Ja, zet mij weer even voor het blog.
1: Heeft Thijs ingestuurd. Niet dus Thijs van Dussen, maar wel een andere Thijs. Thijs, bij deze van harte gefeliciteerd.

0: dagwinnaar van donderdag 21 mei 2026. Morgen dan gaan we hem opnieuw spelen, maar dan echt rond 7:15 in de ochtendshow. Want dan ja, dat is de normale tijd dat we dit spel spelen. Dus nou ja, dat wil je meespelen. studio11.nl/WhatsApp. Zet je wekker alvast voor 7:15. En wat we normaal gesproken doen rond dit tijdstip en nu ook gaan doen, is bekendmaken wie de winnaar is geworden van het Rad van Fortuin. Dat is dan wel het Rad van Fortuin van gisteren, aangezien we dat niet hebben bekend kunnen maken vanwege het bezoek van Veronica en Kai. Maar gaan we alsnog wel doen, toch? Neem ik aan? Ik bedoel,
1: ja hoor.
0: Heb je dat wel klaarstaan dan? Of moet je nu...
1: Het Rad van Fortuin heb ik klaarstaan.
0: Ja, oké. Okay. Het Rad

0: Ga je gang.
1: Jans, dankjewel. Ja, de winnaar van het Rad van Fortuin van gisteren dus. En gisteren hadden we de categorie...
2: Rock.
1: Rock. Kan niet grunten. Maar daarvoor, ja, je kan rock kan je best wel breed uitmeten. Ja. Want je hebt natuurlijk de gruntrock, je hebt de hard rock, je hebt de, nou, ja, noem maar op, rock, indie rock. Op rock.
2: Korte rok, lange rok.
1: Ja, een rokje zag, denk ik, morgen met die warme temperatuur.
2: Mini-rok.
1: De mini-rok heb je ook nog, ja. Nee, we hebben het nu over de muziekrok. Nou ja, jij had gekozen voor een bepaalde artiest, Ries.
2: Ja, de Beatles en Get Back. Ik vind dat er te weinig de Beatles wordt gedraaid op Studio Alf en Kagebrazen.
1: Jij bent wat dat betreft de Jeroen Kijk in de Vechten die altijd voor de ABBA-muziek strijdt. Ja, ja, jij doet dat voor de Beatles. Ja. Oké. Okay. Er moet meer Beatles op de radio, zegt hij dan, ja. Ik heb voor een andere rockplaat gekozen. Dat is namelijk Status Quo en In The Army Now. Ja, de vraag is wie wilde jij horen in de ochtendshow in het Rad van Fortuin. Daarvoor heb je kunnen stemmen. De afgelopen, nou niet eigenlijk, want dat kon gisteren wel. Maar de winnaar van gisteren, ja, die gaan we nu bekendmaken. Laten we het muntje er maar in werpen. Ik heb wel één dingetje.
2: Nou.
1: Als ik het muntje er nu in werp, gaan wij dan de percentage van gisteren bekend of zien, zeg maar, op het scherm?
2: Ja.
1: Dat wel gewoon?
2: Ja, okay. Ja, dat gaat gewoon goed komen.
1: Dan gooi ik er maar in. Op hoop van zegen.

0: De winnaar van het Rad van Fortuin van gisteren.
1: Ja.
0: In de categorie rock.
1: Het was al heel snel een gelopen race natuurlijk. Hè, met deze twee rockartiesten tegenover elkaar. Met 80% van de stemmen is de winnaar de Beatles.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Get back to the dag van gister. Ja, de winnaar van de Rad van Fortuin in de categorie rock. Get back van de Beatles. Ja, mooie plaat natuurlijk ook om weer terug te horen op de radio. Meer Beatles op de radio volgens Richard Harreman. Nou ja, bij deze is dat dan ook gelukt. Het was de winnaar van gisteren van het Rad van Fortuin. Morgen dan hebben we gewoon weer een normale editie. En daarvoor moet nog wel even aan het rad worden gedraaid. Want ja, vandaag de categorie rock. Althans, nou ja, vandaag en gisteren categorie rock. Wat wordt de categorie voor morgen in...
1: Het Rad van Fortuin.
0: En daarvoor staat Luc weer bij het Rad van Fortuin hier in de studio. Gaat er een flinke slinger aan geven om de categorie te bepalen. Ben je er klaar voor, Luc?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Heb je er een beetje energie voor om een flinke slinger te geven?
2: Ja, hij gaat een hele flinke slinger krijgen.
0: Nou, daar ga jij.

0: zomer.
1: Oh, wel toepasselijk eigenlijk met die temperaturen van morgen.
2: Alsof hij het al bedoelt.
1: Ja, ja. Er staat volgens mij ook alleen nog mijn zomer op het hele rad.
2: Op het hele rad, oké. <Okay. laughs> In ieder geval, twee zomerse platen komen vanmiddag weer online te staan. @studio of op Instagram. En dan is het aan jou om te stemmen. Hè? Jij bepaalt uiteindelijk wie we draaien. Rond 9:15 in de ochtendshow. Dus houd in de gaten, @studio op Instagram. Daar zijn wij dan te vinden. Nou, tot zover. De ochtendshow voor vandaag. Het zit er weer op. Morgen zijn we er weer om 7 uur. Iets minder politiek gaan we het over hebben. Maar goed, vandaag coalitieakkoord. Dus daar moeten we het zeker over hebben.
1: Zeker.
2: Maar morgen gaan we het ook over andere dingen hebben. En natuurlijk morgen ook New Music Friday. En daarvoor krijgen we iemand op bezoek.
1: Oh?
2: Ja. Staat gepland, althans dat is
1: maar aangekondigd. Nieuwe muziek dus van deze persoon?
2: Zoiets. Okay. Ja, nee, je moet wel een beetje teasen natuurlijk, hè, naar morgen.
1: Ja, nee, dus, daarom zeg ik ook deze persoon.
2: Precies, oké. Okay. Dat allemaal morgen. Vandaag nog te lezen op studioalf.nl en ook studiokagenbrazen.nl qua nieuws.
1: Ja, de twee vrouwen krijgen plek in ambitieus college. Keuze op inhoud is er geweest. En nieuw seizoen en nieuwe CEO's. Verstellen presenteert het theaterprogramma 2026-2027. Dat kun je allemaal lezen op studioalf.nl. Studiokagenbrazen.nl. Dorpsbudgetten. Het is echt een heerlijke scrabblewoord. In juni van start. Inwoners krijgen geld voor lokale plannen. En een zwembad krijgt alsnog een vaste tillift na kritiek op toegankelijkheid.
2: Ja, mooi nieuws dat het alsnog gebeurt inderdaad. Yes. Ja, studioalf.nl en ook studiokagenbrazen.nl voor het nieuws dus.

0: Zeg, gisteren had ik een grapje.
1: Oh ja?
0: Nou, eigenlijk de vraag. Wat zegt een kaasverkoper tegen de klant wanneer hij vraagt of hij ook met cash kan betalen, maar blijkt dat hij alleen kan pinnen? Nou, het antwoord daarop was, ja, dat weet ik ook niet. Maar nu opnieuw de vraag. Wat zegt een kaasverkoper tegen de klant wanneer hij vraagt of hij ook met cash kan betalen, maar wanneer blijkt dat hij alleen maar kan pinnen?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Helaas pindakaas. Ja, ik had je door.
0: Is ook echt geen geheim meer, hè, voor die man. Het is ongelooflijk.
2: Ik weet alles.
0: Ik moet zo meteen zijn beoordelingen in gaan vullen.
2: Oh.
0: Maar dit is wel...
2: Oh nee.
0: Een minpuntje, zeg maar. Hij verpest de grap van de... Nee.
2: Ik vind de grap van de dag de grootste grap.
0: Nou, Veronica die kon er gisteren hard om lachen, hoor. Ik bedoel...
2: Dat komt omdat ze in groep 6 zit.
0: Nee, dat komt niet om... Nee, omdat ze gewoon de humor snapt. Zij heeft wel humor, zeg maar.
2: Dus je hebt de humor van een kind van een groep uit groep 6?
0: Ja. Tot zover de ochtendshow. Yes. Morgen zijn we er weer. 7 uur. Luc is er ook bij, hè?
2: Ik ben erbij.
0: Net als jij. Tot morgen. Fijne donderdag vandaag. En vergeet het vooral niet te smeren en te hydrateren. Ja. Want dat is wel erg belangrijk. Maar dat zeggen we morgen nogmaals. Geniet van alles. En tot morgen. Luc, aan jou het laatste woord. Maar dan maar, denk ik.
2: Tot morgen.
0: Was dat het?
1: Zijn er twee?
2: Ja.
0: Eén woord moet je zeggen.
2: Morgen.
1: Doei. En doe dat niet. De knop doe het niet.
0: Het is allemaal jammer.
1: Ja.
0: Ah.
3: Ochtendshow.
0: Had hij toch niet het laatste woord? Nou, nog eentje dan.
2: Doei.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam.
0: Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt ten einde en de rust lijkt weder te keren in de regio. Nu nog wel file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu
9: Studio Alphen, muziek en nieuws.
8: Wij zijn erbij.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Josse Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: Studio Alphen, muziek en nieuws.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
1: Studio Alphen, muziek en nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw.

0: bouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Studio Alphen muziek en nieuws.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofarendsveen heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
10: Dit is is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen heb je een kwartier extra nodig. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Benelux heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
12: Met nu?
11: Dit is de dag.
12: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Politiek.
1: Het is tijd voor een
0: politiek plaatje.
2: José, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley.
2: Ja, een coalitieakkoord is er bereikt, hè. Pro die gaat daaraan meedoen, daar ben jij de fractievoorzitter van. Ja, ik heb de vraag aan iedereen gesteld, dus doe ik ook aan jou. Waar ben je meest trots op binnen dit akkoord?
3: Misschien hebben de anderen ook wel verteld dat we nog niet te veel over het akkoord kunnen vertellen, omdat volgende week de presentatie is. Maar goed, het is echt een heel mooi akkoord geworden. En waar ik gewoon heel erg trots op ben, is dat er ook gewoon punten. Het is een sociaal akkoord. Er zit ook veel mooie duurzame dingen in. En waar ik heel trots op ben, is dat we met dit akkoord ook heel duidelijk stappen zetten richting

0: 2040. En er gaan allerlei ontwikkelingen plaatsvinden, waaronder ook een groei van het aantal inwoners in Alphen aan de Rijn. De dorpen, daar spelen ook allerlei zaken. En hoe ga je daar nou mooie stappen zetten de komende jaren richting die toekomst? En ik denk dat we daar dat hebben geprobeerd om dat in een mooi programma te zetten. En nou, daar ben ik wel heel trots op.
1: Ja, wat iedereen tot nu toe ook heeft benoemd is dat het echt gezamenlijk is gegaan. Dat iedereen zijn en haar wensen daarin weten te vinden. Ook vanuit de partijen die ze behartigen. Ja. Maar ook dat zowel de rechtse kiezer als de linkse kiezer als de kiezer vanuit het midden, oftewel breed, dat het allemaal dat die zich daar wel in zouden moeten kunnen vinden, zeg maar.
0: Ja, dat hopen wij ook. Het is een akkoord waarin we echt in goede samenwerking hebben gekeken naar allerlei verschillende punten. En soms zijn dingen gewoon niet links of rechts, maar gewoon goed voor de Alphense burger. En daar hebben we gewoon vanuit dat belang hebben we geprobeerd dit akkoord te schrijven. En ik denk dat voor een goed deel gelukt is. Terwijl, en dat moet ook gezegd worden, er geen makkelijke jaren aankomen. Hè. Financieel gezien gaan we de ravijnjaren krijgen. Dat betekent ook dat er gewoon echte keuzes gemaakt moeten worden. Ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn. Maar goed, dingen op de lange baan schuiven, dat is ook niet goed. Daar zitten mensen ook niet op te wachten. Dus we hebben wel met dit akkoord geprobeerd om in ieder geval de kaders van welke keuzes er gemaakt moeten worden heel duidelijk neer te zetten. En dat zal niet altijd alleen maar jippie-jajé zijn, want de gemeentefinanciën staan er gewoon niet zo mooi voor. Maar goed, we hebben ook afgelopen jaren gemerkt dat er is ook bestuurlijk is er een hoop gedoe geweest. En we hopen ook dat we gewoon wat meer bestuurlijke stabiliteit met een breed middenveld op deze manier kunnen neerzetten.
1: Ja, die intentie is er, maar ook zeker de intentie om dat ook voor te zetten vanuit wat er is afgesproken, ja.
0: Ja.
1: Nu,
0: dus daar kijk ik erg naar uit en ik vind het erg leuk dat wij ook dit keer kunnen meedoen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk voor jullie heel gunstig en ook fijn dat jullie mee kunnen doen. Toch de vraag ook van waarom dan deze vier? Ik bedoel, ook als we kijken naar de verkiezingsuitslag, is dan dit de meest ideale samenstelling volgens jou?
0: Nou ja, dat dachten wij wel. En dat denk ik ook nog steeds. Kijk, we zijn op zich de derde partij. Qua grootte in Alphen aan de Rijn. Dus dan is het niet zo heel erg raar om met de andere twee grootste en met D66 zeg maar toch te kijken van kunnen we dit met z'n vieren doen. En tegelijkertijd denk ik, we hebben afgelopen jaar toen de VVD uit de coalitie stapte en er echt een bestuurlijke ingewikkelde periode volgde, hebben wij heel constructief meegewerkt. Hebben we gezorgd dat er een raadsbreed akkoord kwam samen met andere partijen. We hebben gezorgd dat er een onafhankelijk wethouder werd aangesteld die wel zeg maar van GroenLinks Huizen kwam, maar zich wel als onafhankelijk wethouder in de wedstrijd heeft gegooid. We hebben goed meegewerkt aan een aantal dingen en ik denk dat die constructieve samenwerking die we hebben laten zien, dat ook een van de redenen is dat wij zijn uitgenodigd om met de drie partijen die al aan zet waren, om daaraan mee te doen.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legde haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markesower. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omwolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde.

0: Overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Josse Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. En van Den Haag naar Rotterdam 20 minuten extra tussen Rijswijk en de Keteltunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Politiek.
1: Het is tijd voor een
0: politiek plaatje.
2: Gisteren werd bekend dat in de gemeente Alphen aan de Rijn een akkoord is bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Zij vormen het college van burgemeester en wethouders voor de komende 4 jaar. Deze ochtend praten we in de ochtendshow erover met de fractie. Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, een coalitieakkoord. Ik wil eigenlijk bijna vragen, waar ben je het meeste trots op? Dus laat ik dat ook maar doen. Waar ben je het meeste trots op binnen dit akkoord?
3: Nou ja, het meeste trots op ben ik dat we als eerste van de 100.000 plus gemeenten met 4 partijen die toch ook verschillende over dingen denken, een akkoord hebben liggen waarmee wij denken de komende 4 jaar hard aan Alphen te kunnen gaan werken. Daar ben ik het meeste trots op.
2: Dat is dan, in de praktijk het ding, hè? Dat zien we dan aan de buitenkant. We zien nog niet wat er allemaal aan de binnenkant is afgesproken. Is daar al iets over te vertellen?
3: Nou, daar mag ik eigenlijk nog niet zo heel veel over vertellen. Pas volgende week, maar ik kan er wel 2 dingen uitlichten waar ik ontzettend trots op ben. Dat we hebben gezegd, oké, de woningopgave en de woonbehoefte die blijft groot. En dat we in gaan zitten nog meer op bouwen in alle stad en alle kernen. En waar mogelijk met voorrang voor onze eigen inwoners.
2: Ja, dus dat is wat zeg maar de inwoners in de komende 4 jaar sowieso gaan merken.
3: Dat zeker. En het tweede is dat we ook hebben gezegd, we vinden ons MKB en de bedrijven in onze gemeente belangrijk. Die houden de economie draaiende. We zien dat er een grote groei gaat komen aan. En die is eigenlijk al, maar we groeien door naar wellicht 140.000 inwoners. Daar hoort het dan ook bij. Dat je moet proberen dat er minder mensen iedere dag de N207 af en op hoeven rijden in de N11. En dat we meer banen gaan creëren in de gemeente Alphen. Om dat te bereiken gaan we meer bedrijfstreinen proberen aan te wijzen. En gaan we ook een speciaal ondernemersloket openen. Zodat dat allemaal wat soepeler gaat verlopen.
2: Ik hoor wel

0: twee punten die ook voorbij komen in jullie partijprogramma. Dus ik denk dat je daar ook wel tevreden mee bent, dat dat ook mee is genomen in het coalitieakkoord.
1: Zeker, zeker. En we hadden best een uitgebreid programma. Daar hebben we ook een samenvatting van. En ik ben blij om te zien dat we heel veel zaken die wij in het partijprogramma hebben staan, ook uiteindelijk in het coalitieakkoord hebben kunnen verwerken. En dit is natuurlijk het akkoord. Dat moet dan uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. Dus daar zullen we ook goed op letten. Maar we zijn in ieder geval blij dat we voor onze kiezers en uiteindelijk voor Alf mooie dingen kunnen gaan doen.
0: Ja, Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Dat kwartet partijen vormt deze coalitie. Is dat eigenlijk in jouw ogen dan ook de ideale samenstelling voor een coalitie met de huidige verkiezingsuitslag?
1: Nou, we hebben toen natuurlijk een informateur aangewezen, Kees van der Staaij, met de opdracht gezamenlijk namens de fractievoorzitters kun je een stabiele en gedragen coalitie vormen met een aantal partijen uit deze raad. Dit is het advies wat daaruit kwam. En hij heeft ook gezegd, ga dat dan in ieder geval met elkaar verkennen. En dat advies is denk ik goed geweest. Want we kunnen nu concluderen dat we gewoon met vertrouwen met elkaar 4 jaar gaan werken. Niet alleen in de coalitie, maar ook met de andere partijen. Die hebben we namelijk in het proces ook betrokken. Die hebben ook input mogen geven. Hebben er een gesprek mee gehad. Dus we hopen dat breed te kunnen doen met elkaar.
0: Het zijn ook wel de partijen geweest die in de afgelopen 4 jaar veelvuldig Alphen heeft vertegenwoordigd, zeg maar. Veel zich daarmee heeft bemoeid. Gaan we zeg maar heel veel veranderingen merken of gaan we eigenlijk op dezelfde voet door qua politiek?
1: Nou, op dezelfde voet door. Kijk, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen gebeurd de afgelopen jaren waar we wat minder trots op zijn, zeg maar bestuurlijk. Daar is een rapport over geweest, dat heet de Boer en Kroon. En daar zitten de aanbevelingen in hoe je beter met elkaar om kunt gaan. Die aanbevelingen nemen we over, daar willen we aan werken. En we willen ook zorgen dat zowel de raad als de inwoners beter en eerder geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen. En we hebben bedacht dat dat zou kunnen door, wellicht niet bij alle onderwerpen, maar bij belangwekkende zaken te beginnen met een soort startnotitie. Aan de voorkant van een onderwerp wat je gaat behandelen, dat je ergens halverwege met een voortgangsnotitie komt. En aan het eind van de rit dan met een raadsvoorstel. Ja. En we hopen dat je daarmee de raad beter in positie brengt. En dat ook inwoners gewoon beter merken, oké, wat doet de gemeente en waarom? En waarom is dat goed? En niet altijd is alles goed voor iedereen, maar welke keuzes worden waarom gemaakt?
2: Studio Alphen.nl.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt. Het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 maal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Penning.

0: boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Burgerveen. En op de A4 naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dan een stukje verderop richting Rotterdam voor de keteltunnel. Daarbovenop ook weer 10 minuten vertraging. A16 naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra. En op de A20 richting Gouda ben je ook 10 minuten langer onderweg bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu

0: Politiek.
1: Het is tijd voor een
0: politiek praatje.
2: En op dit moment gaan we dat doen met fractievoorzitter van het CDA, Jeroen van Gol. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley. Hi.
2: Jij inmiddels geen lijsttrekker meer, maar echt fractievoorzitter natuurlijk van de partij.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat gaat naadloos in elkaar over. Hè. Na zo'n campagne rol je een formatiefase in en dan begint het gewone werk weer. En dan ben je gewoon raadslid, maar met het kroontje van fractievoorzitterschap.
2: Toch, voordat we het officiële gesprek ingaan, wil ik je toch nog even vragen naar de verkiezingsuitslag. Want voor jullie was dat misschien wel verrassend genoeg echt succesvol geworden. Hoe lang heeft dat die vreugde zeg maar aangehouden voordat uiteindelijk het echte werk in gang werd gezet?
3: Nou, we zijn redelijk snel weer aan de slag gegaan. Hè, want dat verdient de samenleving ook. Hè. Je moet niet te lang op je lauweren rusten. Maar ja, de stemming was natuurlijk behoorlijk goed. 2 zetels winst, daarmee van de vierde naar de tweede partij gegroeid. Ja, dat geeft wel hoop voor de komende 4 jaar.
2: Ja, en daarmee hebben jullie dus ook zijn jullie de onderhandelingen ingegaan. Er is nu dus een akkoord. Waar ben je het meeste trots op binnen dit akkoord?
3: Ja, ik kan natuurlijk inhoudelijk nog niet al te veel vertellen over het akkoord, want we presenteren dat pas volgende week. Dus ik ga ook me niet laten verleiden om op de inhoud heel erg veel te verklappen. Mm-hmm. Want anders is het volgende week geen verrassing meer. Maar ik kan wel vertellen dat het mooiste wat ik vind, wat we bereikt hebben met elkaar, is dat we de verschillen hebben weten te overbruggen en vooral overeenstemming op de overeenkomst hebben gevonden. Hè. Dat je moet

0: toch door met elkaar. Je kunt in die campagnetijd, is het logisch dat je de verschillen wat uitvergroot en dat je vertelt van, nou ja, je moet vooral bij ons zijn voor dit of dat. Maar daarna moet je door, moet je aan de slag en moet je ook compromissen sluiten. En daar zijn we goed in geslaagd.
1: Oké, dus wat dat betreft ligt er echt wel, is er gewoon wel tevredenheid over alles?
0: Ja, tuurlijk, er zijn altijd dingetjes die het liefst wat anders had gezien. Het is een spel van geven en nemen. Maar we hebben ook goed geluisterd en gekeken naar wat ook de andere partijen in de Raad wilden. We hebben met alle partijen een gesprek gevoerd. En dat was ook wel omdat we de afgelopen periode hebben we toch een roerig eind gehad, om het zo maar te zeggen. En toen zijn we ook op een andere manier aan de slag gegaan met de Raad. En we hebben dat nu ook geprobeerd door te vertalen naar de komende periode. Door met alle partijen, maar ook met maatschappelijke instellingen, veel meer te leven vanuit wat er speelt breed in de samenleving. En niet alleen leunen op de meerderheid die je hebt met die vier partijen.
1: Ja, maar is dat ook zeg maar op die manier zo gegaan in het vormen van een nieuwe coalitie? In die gesprekken, dat eigenlijk hetgeen wat jullie hebben ingezet in de afgelopen periode om wat meer naar elkaar te luisteren, om wat meer van elkaar te accepteren en te respecteren, dat daarmee eigenlijk ook gemakkelijk zo'n coalitieakkoord tot stand is gekomen?
0: We hadden als CDA altijd al het motto samenleven is samen doen. En dat staat ons ook na aan het hart. Ook in de Raad werken we heel graag samen. Want niemand schiet er iets mee op als je in je eigen schuttersputje blijft zitten en vooral vanuit je eigen gelijk blijft doormodderen. Nee, je zult altijd ook moeten luisteren naar de argumenten van een ander. En zo zijn we ook die gesprekken ingegaan met elkaar. En ook met de andere partijen in de oppositie. Dus ik verwacht ook echt dat zij dingen herkennen vanuit de inbreng die zij hebben gehad. Ik hoop dat dat ook een mooie voorbode is voor een goede samenwerking de komende 4 jaar. Breed in de Raad en met de samenleving.
2: Studio Alphen.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230

0: Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. Op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Politiek.
1: Het is tijd voor een
0: politiek plaatje.
2: José, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley.
2: Ja, een coalitieakkoord is er bereikt, hè. Pro die gaat daaraan meedoen. Daar ben jij de fractievoorzitter van. Ja, ik heb de vraag aan iedereen gesteld, dus doe ik ook aan jou. Waar ben je meest trots op binnen dit akkoord?
3: Misschien hebben de anderen ook wel verteld dat we nog niet te veel over het akkoord kunnen vertellen, omdat volgende week de presentatie is. Maar goed, het is echt een heel mooi akkoord geworden. En waar ik gewoon heel erg trots op ben, is dat er ook gewoon punten. Het is een sociaal akkoord. Er zit ook veel mooie duurzame dingen in. En waar ik heel trots op ben, is dat we met dit akkoord ook heel duidelijk stappen zetten richting 2040. En er gaan allerlei ontwikkelingen plaatsvinden, waaronder ook een groei van het aantal inwoners in Alphen aan de Rijn. De dorpen, daar spelen ook allerlei zaken. En hoe ga je daar nou mooie stappen zetten de komende jaren richting die toekomst? En ik denk dat we daar dat hebben geprobeerd om dat in een mooi programma te zetten. En daar ben ik wel heel trots op.
2: Ja, wat iedereen tot nu toe ook heeft benoemd is dat het echt gezamenlijk is gegaan. Dat iedereen zijn en haar wensen daarin weten te vinden. Ook vanuit de partijen die ze behartigen. Ja. Maar ook dat zowel de rechtse kiezer als de linkse kiezer, als de kiezer vanuit het midden, oftewel breed, dat het allemaal, dat die zich daar wel in zouden moeten kunnen vinden, zeg maar.
3: Ja, dat hopen wij ook. Het is een akkoord waarin we echt in goede samenwerking hebben gekeken naar allerlei verschillende punten. En soms zijn dingen gewoon niet links of rechts, maar gewoon goed voor de Alphense burger. En daar hebben we.

0: Daar hebben we gewoon, vanuit dat belang hebben we geprobeerd dit akkoord te schrijven. En ik denk dat dat voor een goed deel gelukt is. Terwijl, en dat moet ook gezegd worden, er geen makkelijke jaren aankomen. Hè. Financieel gezien gaan we de ravijnjaren krijgen. Dat betekent ook dat er gewoon echte keuzes gemaakt moeten worden. Ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn. Maar goed, dingen op de lange baan schuiven, dat is ook niet goed. Daar zitten mensen ook niet op te wachten. Dus we hebben wel met dit akkoord geprobeerd om in ieder geval de kaders van welke keuzes er gemaakt moeten worden heel duidelijk neer te zetten. En dat zal niet altijd alleen maar jippie-jajé zijn, want de gemeentefinanciën staan er gewoon niet zo mooi voor. Maar goed, we hebben ook afgelopen jaren gemerkt dat er is ook bestuurlijk is er een hoop gedoe geweest. En we hopen ook dat we gewoon wat meer bestuurlijke stabiliteit met een breed middenveld op deze manier kunnen neerzetten.
1: Ja, die intentie is er, maar ook zeker de intentie om dat ook voor te zetten vanuit wat er is afgesproken, ja.
0: Dus daar kijk ik erg naar uit en ik vind het erg leuk dat wij ook dit keer kunnen meedoen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk voor jullie heel gunstig en ook fijn dat jullie mee kunnen doen. Toch de vraag ook van waarom dan deze vier? Ik bedoel, ook als we kijken naar de verkiezingsuitslag, is dan dit de meest ideale samenstelling volgens jou?
0: Nou ja, dat dachten wij wel. En dat denk ik ook nog steeds. Kijk, we zijn op zich de derde partij. Qua grootte in Alphen aan de Rijn. Dus dan is het niet zo heel erg raar om met de andere twee grootste en met D66 zeg maar toch te kijken van kunnen we dit met z'n vieren doen. En tegelijkertijd denk ik, we hebben afgelopen jaar toen de VVD uit de coalitie stapte en er echt een bestuurlijke ingewikkelde periode volgde, hebben wij heel constructief meegewerkt. Hebben we gezorgd dat er een raadsbreed akkoord kwam samen met andere partijen. We hebben gezorgd dat er een onafhankelijk wethouder werd aangesteld die wel zeg maar van GroenLinks Huizen kwam, maar zich wel als onafhankelijk wethouder in de wedstrijd heeft gegooid. We hebben goed meegewerkt aan een aantal dingen en ik denk dat die constructieve samenwerking die we hebben laten zien, dat ook een van de redenen is dat wij zijn uitgenodigd om met de drie partijen die al aan zet waren, om daaraan mee te doen. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam.

0: ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt achter ons, ook bij ons in de regio. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelofarendsveen nog een kwartier vertraging. En diezelfde A4 maar dan verderop richting Rotterdam tussen Knoopend Hofvliet en Den Haag-Zuid. Dat is een vertraging 10 minuten. A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Op onthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
3: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Het is tijd voor een politiek plaatje.
1: Gisteren werd bekend dat in de gemeente Alphen aan de Rijn een akkoord is bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie. Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Zij vormen het college van burgemeester en wethouders voor de komende 4 jaar. Deze ochtend praten we in de ochtendshow erover met de fractievoorzitters van deze partijen. En van Nieuw Elan is dat natuurlijk Frans Langrak. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een coalitieakkoord. Ik wil eigenlijk bijna vragen, waar ben je het meeste trots op? Dus laat ik dat ook maar doen. Waar ben je het meeste trots op binnen dit akkoord?
2: Nou ja, het meeste trots op ben ik dat we als eerste van de 100.000 plus gemeenten met 4 partijen die toch ook verschillende overtuigingen hebben, een akkoord hebben liggen waarmee wij denken de komende 4 jaar hard aan Alphen te kunnen gaan werken. Daar ben ik het meeste trots op.
1: Dat is dan, in de praktijk het ding, hè? Dat zien we dan aan de buitenkant. We zien nog niet wat er allemaal aan de binnenkant is afgesproken. Is daar al iets over te vertellen?
2: Nou, daar mag ik eigenlijk nog niet zo heel veel over vertellen. Pas volgende week, maar ik kan er wel 2 dingen uitlichten waar ik ontzettend trots op ben. Dat we hebben gezegd, oké, de woningopgave en de woonbehoefte die blijft groot. En dat we in gaan zetten nog meer op bouwen in alle stad en alle kernen. En waar mogelijk met voorrang voor onze eigen inwoners.
1: Ja, dus dat is wat zeg maar de inwoners in de komende 4 jaar sowieso gaan merken.
2: Dat zeker. En het tweede is dat we ook hebben gezegd, we vinden ons MKB en de bedrijven in onze gemeente belangrijk. Die houden de economie draaiende. We zien dat er een grote groei gaat komen aan. Die is eigenlijk al, maar we groeien door naar wellicht 140.000 inwoners. Daar hoort het dan ook bij. Dat je moet proberen dat er minder mensen iedere dag de N207 af en op hoeven rijden in de N11. En dat we meer banen gaan creëren in de gemeente Alphen. Om dat te bereiken gaan we meer bedrijfstreinen proberen aan te wijzen. En gaan we ook een speciaal ondernemersloket openen. Zodat dat allemaal wat soepeler gaat verlopen.
1: Ik hoor wel 2 punten die ook voorbij komen in jullie partijprogramma. Dus ik denk dat je daar ook wel tevreden mee bent. Dat ook mee is genomen in het coalitieakkoord.
2: Zeker, zeker. En we hadden best een uitgebreid programma. Daar hebben we ook een samenvatting van. En ik ben blij om te zien dat we heel veel zaken die wij in het partijprogramma hebben staan, ook uiteindelijk in het coalitieakkoord hebben kunnen verwerken. En dit is natuurlijk het akkoord. Dat moet dan uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. Dus daar zullen we ook goed op letten. Maar we zijn in ieder geval blij dat we voor onze kiezers en uiteindelijk voor Alphen mooie dingen kunnen gaan doen.
1: Ja, Nieuw Elan, CDA, Pro en D66. Dat kwartet partijen vormt deze coalitie. Is dat eigenlijk in jouw ogen dan ook de ideale samenstelling voor een coalitie met de huidige verkiezingsuitslag?
2: Nou, we hebben toen natuurlijk een informateur aangewezen, Kees van der Staaij, met de opdracht gezamenlijk namens de fractievoorzitters kun je een stabiele en gedragen coalitie vormen met een aantal partijen uit deze raad. Dit is het advies wat daaruit kwam. En hij heeft ook gezegd, ga dat dan in ieder geval met elkaar verkennen. En dat advies is denk ik goed geweest. Want we kunnen nu concluderen dat we gewoon met vertrouwen met elkaar 4 jaar gaan werken. Niet alleen in de coalitie, maar ook met de andere partijen. Die hebben we namelijk in het proces ook betrokken. Die hebben ook input mogen geven, hebben er een gesprek mee gehad. Dus we hopen dat beter te kunnen doen met elkaar.
1: Het zijn ook wel de partijen geweest die in de afgelopen 4 jaar veelvuldig Alphen heeft vertegenwoordigd, zeg maar. Veel zich daarmee heeft bemoeid. Gaan we zeg maar heel veel veranderingen merken of gaan we eigenlijk op dezelfde voet door qua politiek?
2: Nou, op dezelfde voet door. Kijk, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen gebeurd de afgelopen jaren waar we wat minder trots op zijn, zeg maar, bestuurlijk. Daar is een rapport over geweest, dat heet de Boer en Kroon. En daar zitten de aanbevelingen in hoe je beter met elkaar om kunt gaan. Die aanbevelingen nemen we over, daar willen we aan werken. En we willen ook zorgen dat zowel de raad als de inwoners beter en eerder geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen. En we hebben bedacht dat dat zou kunnen door, wellicht niet bij alle onderwerpen, maar bij belangwekkende zaken te beginnen met een soort startnotitie. Aan de voorkant van een onderwerp wat je gaat behandelen, dat je ergens halverwege met een voortgangsnotitie komt. En aan het eind van de rit dan met een raadsvoorstel. Ja. En we hopen dat je daarmee de raad beter in positie brengt. En dat ook inwoners gewoon beter merken, oké, wat doet de gemeente en waarom? En waarom is dat goed? En niet altijd is alles goed voor iedereen, maar welke keuzes worden waarom gemaakt? Studio Alphen.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 maal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: Politiek.
1: Het is tijd voor een
0: politiek plaatje.
2: En op dit moment gaan we dat doen met fractievoorzitter van het CDA, Jeroen van Gol. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley. Hi.
2: Jij inmiddels geen lijsttrekker meer, maar echt fractievoorzitter natuurlijk van de partij.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat gaat naadloos in elkaar over. Na zo'n campagne rol je een formatiefase in en dan begint het gewone werk weer. En dan ben je gewoon raadslid, maar met het kroontje van fractievoorzitterschap.
2: Toch, voordat we het officiële gesprek ingaan, wil ik je toch nog even vragen naar de verkiezingsuitslag. Want voor jullie was het misschien wel verrassend genoeg echt succesvol geworden. Hoe lang heeft dat die vreugde zeg maar aangehouden voordat uiteindelijk het echte werk in gang werd gezet?
3: Nou, we zijn redelijk snel weer aan de slag gegaan. Hè, want dat verdient de samenleving ook. Hè. Je moet niet te lang op je lauweren rusten. Maar ja, de stemming was natuurlijk behoorlijk goed. 2 zetels winst, daarmee van de vierde naar de tweede partij gegroeid. Ja, dat geeft wel hoop voor de komende 4 jaar.
2: Ja, en daarmee hebben jullie dus ook zijn jullie de onderhandelingen.

0: ingegaan. Er is nu dus een akkoord. Waar ben je het meeste trots op binnen dit akkoord?
1: Ja, ik kan natuurlijk inhoudelijk nog niet al te veel vertellen over het akkoord, want we presenteren dat pas volgende week. Dus ik ga ook me niet laten verleiden om op de inhoud heel erg veel te verklappen. Mm-hmm. Want dan is het volgende week geen verrassing meer. Maar ik kan wel vertellen dat het mooiste wat ik vind, wat we bereikt hebben met elkaar, is dat we de verschillen hebben weten te overbruggen en vooral overeenstemming op de overeenkomst hebben gevonden. Hè. Dat je moet toch door met elkaar. Je kunt in die campagnetijd, is het logisch dat je de verschillen wat uitvergroot en dat je vertelt van, nou ja, je moet vooral bij ons zijn voor dit of dat. Maar daarna moet je door, moet je aan de slag en moet je ook compromissen sluiten. En daar zijn we goed in geslaagd.
0: Oké, dus wat dat betreft ligt er echt wel, is er gewoon wel tevredenheid over alles.
1: Ja, tuurlijk, er zijn altijd dingetjes die het liefst wat anders had gezien. Het is een spel van geven en nemen. Maar we hebben ook goed geluisterd en gekeken naar wat ook de andere partijen in de Raad wilden. We hebben met alle partijen een gesprek gevoerd. En dat was ook wel omdat we de afgelopen periode hebben we toch een roerig eind gehad, om het zo maar te zeggen. En toen zijn we ook op een andere manier aan de slag gegaan met de Raad. En ja, we hebben dat nu ook geprobeerd door te vertalen naar de komende periode. Door met alle partijen, maar ook met maatschappelijke instellingen, veel meer te leven vanuit wat er speelt breed in de samenleving. En niet alleen leunen op de meerderheid die je hebt met die vier partijen.
0: Ja, maar is dat ook zeg maar op die manier zo gegaan in het vormen van een nieuwe coalitie? In die gesprekken, dat eigenlijk hetgeen wat jullie hebben ingezet in de afgelopen periode om wat meer naar elkaar te luisteren, om wat meer van elkaar te accepteren en te respecteren, dat daarmee eigenlijk ook gemakkelijk zo'n coalitieakkoord tot stand is gekomen?
1: Ja, nee, we hadden als CDA altijd al het motto samenleven is samen doen. En dat staat ons ook na aan het hart. Ook in de Raad werken we heel graag samen. Want niemand schiet er iets mee op als je in je eigen schuttersputje blijft zitten en vooral vanuit je eigen gelijk blijft doormodderen. Nee, je zult altijd ook moeten luisteren naar de argumenten van een ander. En zo zijn we ook die gesprekken ingegaan met elkaar en ook met de andere partijen in de oppositie. Dus ik verwacht ook echt dat zij dingen herkennen vanuit de inbreng die zij hebben gehad. En ik hoop dat dat ook een mooie voorbode is voor een goede samenwerking de komende 4 jaar. Breed in de Raad en met de samenleving.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is...

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, het is 7 uur geworden hier op Studio Alphen. Zometeen lekker natafelen. Eerst het nieuws van de NOS.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. En zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
2: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
5: Natafelen.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Na Tafel.

0: 21 mei. En fijn dat je erbij bent, ook Joris.
1: Ja, dankjewel Kevin. Kevin, hele goede avond. Ik ben weer terug, eindelijk.
0: Ja, je was er vorige week even niet bij. Genoot van Hemelvaartsdag. En groot gelijk heb je ook maar. Gelukkig heb ik je maar een klein weekje moeten missen, want hier ben je dan weer.
1: Daarom, ik hoop dat jij ook een beetje genoten hebt van Hemelvaartsdag.
0: Nou, de analyse was wel dat ik dus heel de dag tegen niemand had gesproken. En dat ik toen hier in de studio kwam, toen dacht, oh ja, dit zijn de eerste woorden die ik hardop uit mijn strot ga brengen. Dus het was een enerverende dag.
1: Ja, toch pijnlijk om te horen eigenlijk zo.
0: Ja. Maar goed, fijn dat je er weer bij bent. We gaan vanavond gewoon weer lekker natafelen. Straks een heel fout bakkie koffie. We eindigen met een toetje en alles daartussenin. Het wordt gewoon een feestje. Bijvoorbeeld met deze van Shepard. Ken je hem nog? 2014 gaan we naar terug. Jeron.

0: Serial Lover. En daarvoor hoorde je Shepard Geronimo allemaal. Hier na het tafel, goedenavond, van The Devil Wears Prada 2, dit liedje.
1: Ah, en, jij dacht het al.
0: Ik weet dit gewoon, ik voel dit aan. We kennen elkaar nu sinds 2022, dus dat is dan ongeveer 4 jaar. Ik weet zeker, jij hebt die film helemaal gezien, hè? Je hebt er echt van genoten, hè?
1: Ja, tuurlijk, Kevin. Dat heb jij heel goed ingeschat. Ik heb alle 5 delen gezien.
0: Vijf?
1: Oh, wacht. 2?
0: Welke acteur of actrice vond je het beste eigenlijk uit deze...
1: Clint Eastwood, denk ik. Clint Eastwood of Waldemar Torenstra.
0: Oké.
1: Ja, dat is gek, hè? Ja, dat weet ik gewoon. Weet
0: ja, maar dat vind ik wel leuk dat je even wat andere namen noemt die ik dan eerder nog niet heb gehoord.
1: Ja, ik kom graag verrassend naartoe. Okay. Je kent me nu een beetje, sinds 2022 al.
0: Ja, precies.
1: Nee, Kevin, ik ken je ook al sinds 2022. Goeie film?
0: Ja, waanzinnig.
1: Waanzinnig. Nou, dan ga ik hem een keer kijken. Oh, ik bedoel, ik heb hem al gekeken natuurlijk. Maar dan nog een keer kijken.
0: Ja, ik ga hem ook dan even kijken.
1: Oké.
0: Goed, in ieder geval, dat was Sienna Spyro. Ja. Over culturele dingen gesproken, dat mag je toch wel zo'n film noemen. Later vanavond moeten we het daar ook nog even goed over hebben.
1: Ja, zeker. Later vanavond hebben we eventjes een cultureel uitstapje. Los van onze cultuuragenda.
0: Oh, zo, dat is dubbel.
1: Je krijgt nu echt iets extra's. Die cultuuragenda die krijg je elke week van ons. Ja. Maar nu krijg je nog even een klein beetje extra. Dus blijf zeker hangen. Ergens tweede uur. We hebben nog wel even. We zijn pas net begonnen.
0: Ja, ergens rond 8:30. Dus ga er goed voor zitten. Doe dat dan ook direct tijdens het natafel. En het komt vanzelf helemaal goed.

0: nu alweer de derde week op rij. Charlotte en Scattered to Dust. Het is een Nederlands talentvol zangeresje.
1: Ja, mooi. Het begint bij mij te groeien, Kevin.
0: Oh, heel goed. Gelukkig maar. Want over binnenkort de tijd is het alweer nieuwe natafelen goedgekeurd. Dan is er weer een nieuwe plaat waar we enorme fan van zijn. Maar uiteindelijk komt er daardoor op die manier altijd wel heerlijke favorieten komen. Oké, laat maar.
1: Ja. Nee, ja. Oh, gaan we weer.
0: Ja, oké. Okay. Zeg maar waar we mee te maken. Ik ben wel weer benieuwd. Het zal wel weer.
2: Koffie,
0: ja, natuurlijk.
1: Daar is die.
2: Koffie aan. Eenmaal weer zakken.
0: Nee, joh.
3: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Ja, het is tijd voor een heel fout, stout bakkie koffie. Deze kan echt niet.
1: Heftig. Heel heftig.
4: Nee, maar... Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
1: Ja, tijd voor koffie verkeerd. Tijd voor koffie verkeerd. Het is dat punt dat je denkt van... Goh, die after dinner dip die begint er een beetje in te komen. Maar niet getreurd. En een fout bakje koffie. Echt een heel romig fout bakje koffie. Kan je wel aardig wegspoelen. En dat in de vorm van een plaatje. En Kevin, deze... Ik weet eigenlijk niet eens zo goed... hoe die in mijn systeem is gekomen.
0: Ja, want jij kwam hiermee.
1: Ik kwam hiermee, ja. Ik denk van, jeetje, dat is fout. En toen kwam ik daarmee. En Kevin, ik wist eigenlijk wel dat jij fan was van deze artiest. Maar ook, weet je ook, we hebben vorige week gaan uitzenden. Ik was er vorige week niet. En dan gaat er wat tijd overheen. En denk je toch van, ja, weet je, ik kan dat toch wel meenemen. Hoe erg zou het zijn? En dan hoor jij dat. En dan gebeurt er wat met je.
0: Ja, ik word hier gewoon zielsgelukkig van. Van deze man, van de muziek die hij in deze periode maakte. 2005 tot en met 2010. Ik zou willen zeggen dat toch wel hoogtijdagen zijn... waar niemand ooit meer overheen gaat komen. Die Jan Smit heet dan.
1: Ja, de hoogtijdagen van jouw bestaan ook trouwens. Gezien je 2004 ben geboren.
0: Zeker. Ja, dat waren gewoon de mooie jaren... waarin ik het heerlijk vond om hierop mee te zingen. En ik moet ook zeggen... je moet het muzikaal niet onderschatten.
1: Nee?
0: Nee, want kijk. Er gebeurt wel gewoon, iets tropisch in je oortjes als je dit aanzet. En vervolgens moet je het ook verbaal, zeg maar... de lyric, de tekst, moet je ook niet onderschatten. Want nee. Ik vind het een vrij filosofische gedachte. Maar moet jij eens even nadenken wat het allemaal betekent, die titel bijvoorbeeld? Alleen daar al.
1: Nou ja, op zich, je zou kunnen beredeneren dat, de liefde van het bestaan en de kunst van het bestaan zit hem meer eigenlijk nog in de fysieke connectie dan in de verbale connectie.
0: Ja, dat dacht ik dus als de driejarige Kevin ook.
5: Koffie verkeerd.

Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172-515153. Studio Alphen.

0: bluf en dansen aan zee. Aan de goede kant van de Nederlandse talige muziek.
1: Ja, prachtig. En daarvoor hoorde je Jan Smit met Boom Boom Bailando. Om maar even het contrast te schetsen.
0: Juist. Goedenavond. Het is bijna 19:30 op deze donderdag 21 mei. Ja, het is ook allemaal lachwekkend.
1: Het is allemaal lachwekkend,
0: hele programma. Goed, ja. En je luistert naar Natafelen. Fijn dat je erbij bent. Ik hoop dat je een lekker plek aan je keukentafel bijvoorbeeld hebt gevonden. Dat je er relax met een kopje koffie achter de kiezen. Ondertussen bij je bent onderuit gezakt. We gaan het even hebben over wat er in het nieuws van het voorbij kwam allemaal in de gemeente. Want het was een drukke weekje eigenlijk, hè?
1: Nee, ja, zeker inderdaad. Er is een tipje van de sluier van het coalitieakkoord. Voorrang op eigen inwoners. Voorrang eigen inwoners op huizen. Minder regels, behoud voorzieningen en kans krijgen om mee te komen. Het klinkt allemaal in elk geval veelbelovend.
0: Ja, het zijn D66, Pro, CDA en Nieuw Elan die er met elkaar uit zijn gekomen. Dat kwam gisteren naar buiten. Ze hebben een coalitieakkoord gesloten. Zij gaan het college van burgemeester en wethouders vormen. De komende 4 jaar is in ieder geval het plan. En er zijn ondertussen ook al wat namen van wethouders gelekt. Alle informatie daarover, in ieder geval bekendgemaakt, die kun je vinden in die informatie op studioalphen.nl. Dan word je helemaal bijgepraat en dan blijf je op die manier op de hoogte.
1: Ja,

0: Net zoals van het sportnieuws.
1: Ja, ook van het sportnieuws inderdaad. Lissy de Geef wint een rolstoeltennistoernooi in Rome. Dat is natuurlijk mooi nieuws. De Alfse rolstoeltennister. Die heeft afgelopen weekend het rolstoeltennistoernooi van Rome gewonnen. Dat heeft verder ook geen bijzondere naam, als ik het zo zie.
0: Nee,
1: in geval.
0: Het heet gewoon het rolstoeltennistoernooi van Rome. Ja, dat is
1: ja, lekker duidelijk toch? Want, inderdaad. Ja.
0: Uiteindelijk, na een paar spannende partijen, kwamen ze in de finale terecht. En de schakelden ze ook Diede de Groot uit. En die kennen we natuurlijk ook uit de regio.
1: Nee, absoluut inderdaad. Ja, ze was in de finale van drie sets met van 2-6 en 6-1 te sterk. En even kijken, ze was ook nog te sterk voor Annick van der Koot. Die ken ik dan weer niet eigenlijk. Goed. Oh, dat is de nummer 4 van de wereld. Nou, wat knap. Ja, goed. Lekker bezig, Lizzie.
0: Tot zover. Ja, rolstoel tennis kennis.
1: Sorry, ik ben zo slecht in cijfers lezen. Dat is ongekend.
0: Goed, en dan nog even, toch wel wat, hoe zeg je dat? De lachende gevangenis van Nederland, want er is altijd wel wat hier en je denkt altijd, hoe kan het nou weer? Nu is er een gevangene in de PI hier in Alphen aan Rijn, die brand heeft gesticht en het gevangenispersoneel trok hem uit de cel die vol rook stond. Dat was weer een hele happening daar.
1: Ja, precies. De brand is vervolgens geblust. De gevangene is in de ambulance nagekeken. Of er verder iets of die iets aan hoofd heeft overgehouden, is verder onbekend.
0: Ja, zo zie je maar weer, hè. Wat een toestand, hè?
1: Een toestand, ja. Het is altijd hobbelen zien.
0: Ja, inderdaad. Ja.

0: XX Julia Noah Lauren. Het is allemaal een beetje onbekende artiestennamen. En dat snap ik helemaal als je nu denkt... Wat is dat nou weer? Dat is dus in de categorie ken je deze al. Even wat onbekende muziek.
1: Ja, ik kende ze nog niet.
0: Nee, precies. En dat is dan waar het voor bedoeld is. Dan maak je kennis met het liedje Too Much in dit geval. Dan stellen we dat op die manier even aan je voor.
1: Mooi.
0: Zometeen moet ik het even hebben met je over, Joris, over wat ik dinsdagavond ben gaan doen. Want ik heb het theaterzaal op een manier ontdekt zoals ik dat nog nooit eerder heb gedaan.
1: Spannend.
0: Ja, het was echt heel bijzonder. Na de Eagles en Desperado.

0: clap your hands now.
1: Voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
2: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen.
3: Uiteindelijk zit je in een situatie.

Gregory Porter en Liquid Spirit in een Clapton remix. Je hoort het allemaal hier in natafelen. Goedenavond en fijn dat je er ongelooflijk bij bent. En

0: Hopelijk, ja. Zit jij een beetje lekker, jongens?
1: Heerlijk, ik zit er heerlijk in. Vooral naar Gregory Porter net. Heerlijk.
0: Ja, oké. Okay. Goed om te horen. Dinsdagavond.
1: Ja.
0: Was ik in Brussel.
1: In Brussel.
0: In de Munt Schouwburg daar. En dat is een waanzinnig mooi theater.
1: Ja.
0: Met zo'n enorme kroonluchter in de theaterzaal. Maar echt dat je denkt, kon dat niet nog groter, zeg maar?
1: Ja, precies. Dat je denkt van, je zou maar handmatig al die kaarsjes aan moeten steken.
0: Ja. Ja. Ja, gelukkig hadden ze tegenwoordig de echte kaarsen vervangen voor elektriciteit. Maar ja,
1: ook fijn.
0: Voor de rest,
1: omtrent de brandveiligheid.
0: 100%. Voor de rest, prachtig beschilderde plafonds. Per loge of per verdieping. Losse zalen waar je wat drinken kon halen. Waar er mannetjes, obertjes in kostuum stonden om je een champagne aan te reiken.
1: Oh, ja, mooi, mooi. En ik moet ook zeggen, Kevin stuurde mij, om het te bevestigen, Kevin stuurde mij een foto hiervan. En ik zei, de Sixtijnse kapel is er niets bij.
0: Ja, het is echt.
1: Het is prachtig.
0: Het is prachtig. En wat ik ook cool vond, was dat er echt van, dat zie je vaak in die oude schouwburgen natuurlijk, dat je extra versierde plekjes hebt, waar dan vroeger de koning of de koningin alleen mocht zitten, zeg maar. Nou goed, dat was dus een prachtige situatie. Dan moet je je voorstellen dat ik naar niet iets zeer gangbaars ging.
1: Nee?
0: Ik ging naar de opera.
1: De opera?
0: Ja. En als je nu zit te luisteren en denkt, wat is dus toch ook een houten metoot, zeg. Hè, met zijn opera en zijn, wat een verwend nest. Met zijn elitaire linkse hobby's en zo.
1: Elitair teringventje.
0: Dat klopt ook. Dus op zich heb ik dan wel helemaal gelijk. Maar het is echt iets waarvan ik altijd dacht, dat wil ik gewoon een keer gezien hebben en beleefd hebben.
1: Nou, nu heb je het gezien.
0: En het was het 100% waard, want het was zo ongelooflijk mooi.
1: Okay.
0: Het is zo, dat is eigenlijk namelijk de bottom line en de boodschap die ik wil meegeven. Probeer het gewoon een keertje. Want ben jij ooit bij in zo'n setting geweest?
1: Nee, ik totaal niet.
0: Zou je er voor openstaan?
1: Als mijn schema het toelaat. Nou, laat ik zeggen, ik zal het niet 1, 2, 3 opzoeken. Maar ik ben er ook niet zo uitgesproken over. Maar als het een keer op mijn pad komt, dan sta ik er voor open.
0: Ja, precies. En, nou ja,
1: zo ben ik dan wel.
0: Ik zou zeggen, ja, dat is dan toch ook gewoon een mooie gelegenheid om, als je het dan een keertje voorbij ziet komen, te denken, ik doe het gewoon.
1: Nee, daarom. Ik vind wel eigenlijk dat je alles een keer moet proberen om er echt een mening over te hebben. Maar elitair, nou goed, in wat je nu allemaal beschrijft. Ja, als je niet houdt van. Kijk, ik zie er ook wel een soort iets moois in. Omdat als je in een omgeving bent waar je dan jezelf even mooi hebt aangekleed, pakkie, dat soort dingen. Ja, en iedereen heeft, loopt er ook zo bij, dan denk je toch van, goh, lopen we met z'n allen even partij mooi te wezen.
0: Leuk,
1: dat is toch heerlijk?
0: Ik hou er echt van om lekker netjes gekleed te gaan. En dan, en dan heb ik mijn pak aan. Ik dacht nog, en ik had helemaal in zo'n kledingzak mijn pak meegenomen en over. En dus ik denk, nou, komen eraan, zou je zien. Iedereen in zijn kloffie en in zijn spijkerbroek. Nou, ik zag, dat was een beetje verdeeld, maar ik zag ook allemaal mensen, gewoon oude mannen, dat is wel, allemaal oude mannen, die dan gewoon een stropdas om hadden. En toen dacht ik, nou, dat had ik zelfs ook nog kunnen doen.
1: Oké, maar wel belangrijke nuance om te plaatsen. Je kan er ook gewoon in je relatief, in je normale alledaagse kleding heen, in principe.
0: Ik zou zeggen, als je dan toch eens een keer wil beginnen en je hebt ook geen zin om je helemaal netjes aan te kleden, ga er dan gewoon lekker laagdrempelig naartoe en probeer het. Daag jezelf uit.
1: Maar dan ga ik iets zeggen en dan moet je even zeggen wat wel niet zo is. Je kan het beste misschien wel je trainingspak thuis laten.
0: Nou ja, behalve als je echt heel graag wil sporten in die zaal, dan moet het vast helemaal goed komen. Want dan kun je wel direct aan de gewichten aan zo'n kroonluchter gaan hangen. En dan kun je jezelf optrekken. En dan ben je ook nog eens fit na die avond.
1: Kijk, dat lijkt me nou echt een leuke opera.
2: Hoe gaat het hier?
3: Helemaal naar de tering. Ik ben echt kapot.
4: Studio Alfa.
2: Het is toch wel de mooiste, toch?
3: Ja, flikker op, man. Nee, echt niet.
5: Je luistert naar Nata.

0: Ja, die koffie van net.
1: Oh, dat had... Right here waiting. Right here waiting. De koffie voor zometeen ook na 8 uur. Nou, weet je wat ook right here waiting is? Ik heb hem hier alvast opgehangen. De agenda, de cultuuragenda.
0: De cultuuragenda, die komt eraan inderdaad. Die krijgen van ons allemaal iets over 8.
1: Ja, na het nieuws. En na de nachtwacht. En Cederhout.

0: Zit je gezellig te eten? Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond.
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alve.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het is 8 uur geworden op Studio Alve. Fijn dat je er nog altijd bij bent. We gaan nog even door met natafelen. Na het nieuws van de NOS.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Er werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
5: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
4: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu?
8: Met nu?
6: Natafelen.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
6: Studio Alphen.

0: Zondag 21 mei, 7 over 18. We zijn nog eigenlijk lekker aan het natafelen.
1: We zijn zeker lekker aan het natafelen op deze donderdagavond. Het wordt al een beetje warmer. We staan aan de vooravond van een hele warme periode.
0: We hadden het er net heel kort over. Ik denk dat ik... Zullen we het gewoon aankondigen?
1: Ja. Vooruit.
0: Okay. Volgende week.
1: Een bijzondere uitzending. We gaan namelijk...
0: Als het lekker weer blijft.
1: Ja, en daar gaan we wel een klein beetje vanuit.
0: Gaan we op locatie iets doen?
1: Ja,
0: gaan we al verklappen waar? Nee.
1: Dan moeten we misschien nog... Dat staat nog niet helemaal vast. Maar
0: we moeten nog even wat telefoontjes plegen.
1: Ja, zeker. Maar we gaan er maar vanuit dat we opnemen vanaf een locatie. Of dat we live zijn vanaf een locatie die de zomer ademt, zeg maar. Die het warme weer beter tot z'n recht komt dan deze gloedhete studio.
0: Ja, en daarvoor gewoon nog even tot 9 uur gaan we door vanavond. En blijf er lekker bij.

0: Wat een koortsdroom van Lady Gaga, The Edge of Glory. En in ondertussen ook gewoon lekker meezingen, meedansen geblazen hier op Studio Alphen. Goedenavond.
1: De cultuur.

0: Ja. Het is tijd voor de cultuuragenda. Wat gaan wij doen dit weekend? En wat kan jij eventueel ook gaan doen dit weekend? Denk aan leuke uitstapjes op cultureel gebied. Een tentoonstelling, een cursus, een rondleiding, een concertje, een voorstelling. Het kan eigenlijk alle kanten op. Kevin, wat ga jij doen dit weekend?
1: Nou, ik heb eigenlijk iets dat volgende week is.
0: Oh.
1: Volgende week woensdag.
0: Zal ik dan eerst gaan?
1: Nou, dat wilde ik net vragen.
0: Ja,
1: want ik heb echt iets heel leuks, maar ik weet zeker dat het dat jij ook...
0: dan ga ik even eerst. Want voor mij is zaterdag al. Zaterdag 23 mei van 2 tot 4. Podium Aarkade heb je piratenband Plankenkoorts. Zet koers naar avontuur. Want Plankenkoorts meert aan bij het ponton. Deze als piratenband, winnaar van het Straatmuzikanten aan de Rijn Festival 2024, neemt je mee op een muzikale zeereis vol energie, dynamiek en stevige piratenklanken.
1: Ja.
0: Verwacht theatrale flair, meeslepende muziek en een optreden dat je niet snel vergeet. Ik vind het spannend, maar ik ga er wel heen.
1: Oké, ja, dat klinkt ontzettend spannend inderdaad. En ook een beetje angstaanjagend. Ik zou er wel met je ooglapje gaan staan, dan... Nee, ja, dus voor de helft minder angst in jou.
0: Nee, ja, zeker. En gewoon netjes klappen en ze niet te veel tot last zijn. Anders, voor je het weet, sta je in het kraaiennest en hang je zo aan het touw onder die boot. Word je zo gekiel gehaald, zeg maar.
1: Ja, precies. Daar moet je voor uitkijken.
0: Ja, precies. Wat ga jij doen woensdag?
1: Dit is echt iets bijzonders. Want op de ligweide van Zwembad De Hoorn...
0: Ja.
1: Is het laten we het zo zeggen. Dat is het decor van een van de hoogtepunten van het jaar. Van een van de meest gezellige evenementen die we hier in Alphen hebben. Ja. Op een van de gezelligste plekken van heel Alphen. Want op die ligweide van Zwembad De Hoorn is woensdag vanaf 5 uur, of vanaf 2:30 tot 5 uur. Het wijkfeest van De Hoorn!
0: Hey, wijkfeest! Ja, dat is leuk.
1: Dat is echt waanzinnig. En is het is bedoeld voor wijkbewoners, zwemleskinderen en hun ouders en of grootouders. En toen dacht ik, nou, dan ben ik niet welkom. Want ik woon helemaal niet bij De Hoorn. En ik heb ook geen zwemles meer. En ik ben nog geen ouder en ook al helemaal geen grootouder.
0: Nou, Kevin, in dat geval kan je gewoon mee naar de Piratenband.
1: Nou, er staat dus ook... Ik ging even verder op onderzoek uit. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
0: Hey! Wijkfeest! Ja, dat wordt
1: dus,
0: leuk.
1: Je kunt creatieve workshops doen met bierveeltjes door cultuurcoaches. Er is een voorleeshoek. Er is een educatieve kraam van Avifauna. Houtbewerkingsworkshop. Vers schep ijs. Een duo fiets van fietsmaatjes Alphen. Daarmee kun je over de weide fietsen. Over de mensen heen of zo, weet ik veel.
0: Ja,
1: activiteiten van de buurthuis Aquarijn. Een creatieve workshop van Welcrea. En een spetterend optreden en clinic van D-Beats. Dus het wordt ook nog eens feestelijk geopend met een bijdrage van het kindercollege.
0: Mooi.
1: En weet je ook, entree? Gratis?
0: Hey!

0: En waar je denkt dat het misschien een songfestivalnaam is, hebben we dat even flink geboycott. Dus dat is het zeker niet. Ze komen uit Nieuw-Zeeland en het is even een bandje dat gewoon stiekem 5 miljoen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify. Hey man, niet zo bekend is in Nederland. En dus met Sideways even in de spotlights mocht staan vanavond.
1: Ja, zeker. In Nederland niet heel bekend, maar in die scene mondiaal doen ze het gewoon hartstikke prima. Het eten is op. De borden
2: zijn leeg. De avond is jong. Nick niet. Dus
0: wat je ook deed. Ja, dat is eigenlijk maar één optie. Gezellig. Kom er lekker bij, man. Want Kevin en Joris
2: komen eraan. Oh yeah.

Want zometeen hebben we nog even een leuke beller aan de telefoon. Moet ik sowieso zeggen dat bellers vaak aan de telefoon hangen. Maar in dit geval is het een interessant en ook wel een mooi onderwerp. We spreken zometeen een regisseur over iets dat in Castellum staat zaterdagavond. Alles na Alex Warren. En die enorme hit van hem in de top 40. Hartstikke lang al.

0: Alex Warren en Fever Dream, je hoort het allemaal op Studio Alpha. Een hele goede avond.
1: We hebben een beller.
2: Tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, telefoon, telefoon, telefoon.
0: Ja, want komende zaterdag 23 mei, dan staat Erik Kortom met de voorstelling Pa in Castellum, hier in Alphen. En precies daarom hebben we vanavond Benno Hoogveld aan de telefoon. Goedenavond, Benno.
3: Goedenavond.
0: Want jij bent regisseur van de voorstelling Pa.
3: Correct.
0: Laten we even beginnen met iedereen die denkt, oké, nou, leuk voorstelling, wil ik misschien wel naartoe of ik heb een kaartje gekocht. Maar waar gaat het nou precies over?
3: Ja, ik zal je meteen een lange geschiedenis geven, maar wel heel kort. Een aantal jaar geleden hebben we de voorstelling Ma gemaakt. En het was een verhaal gebaseerd op het boek van Hugo Borst over zijn moeder die Alzheimer kreeg.
0: Ja.
3: En nou, die voorstelling heeft gewoon gelopen. Inmiddels is de vader van Erik overleden aan Alzheimer. Mijn vader is overleden aan Alzheimer. En de tante van Mark Veerkamp, dat is onze tekstschrijver, is overleden aan Alzheimer. En hij was daar de eerste mantelzorger voor. Mm-hmm. Dus we hadden opeens het gevoel van, we hebben best wel veel te vertellen sinds Ma, om nog eigenlijk een voorstelling te maken vanuit onze eigen ervaringen.
0: Ja, dus ja.
3: En die verhalen die hebben we eigenlijk een beetje bij elkaar gegooid in een soort van blender. En daar is een nieuw verhaal uitgekomen wat dus verder fictief is, maar natuurlijk wel heel erg onze verhalen in meegenomen. En het is dus een verhaal over een vader die Alzheimer heeft en een zoon die daarmee om moet gaan. Mm-hmm. Maar waarbij Ma het heel erg ging over het standpunt vanuit de zoon die naar zijn moeder keek, is bij Pa het veel meer over het standpunt vanuit een man die Alzheimer heeft. En hoe kunnen we nou iemand in zo'n situatie zoveel mogelijk in zijn waarde laten?
0: Ja, het klinkt als een bijzondere voorstelling.
3: Ja.
0: Kun je misschien iets meer, als je dat wil, vertellen over dan die eigen ervaringen die jullie hebben. Wat dat dan voor invloed heeft als je zo'n voorstelling gaat schrijven?
3: Nou, dat is natuurlijk wel grappig, want toen we bedachten dit te gaan doen, had ik ergens ook wel het gevoel van, moet ik dat nou wel gaan doen? Want mijn vader is inmiddels nu bijna 2 jaar geleden overleden en komt het dan niet allemaal te dichtbij? En, maar het maakt het daardoor ook een heel stuk persoonlijker. En wat je merkt is dat ieders verhaal binnen de ziekte Alzheimer is eigenlijk toch echt best wel een heel individueel verhaal. Als je kijkt bijvoorbeeld het verhaal van Eriks vader of mijn vader, dat zijn 2 totaal verschillende verhalen.
0: Mm-hmm.
3: En toch merk je dat er het verdriet dat wij als mantelzorgers en familie en alles daaromheen hebben en hoe we daarmee om moeten gaan, dat er best wel heel veel gelijkenissen in zitten.

0: zitten en de processen die we door moeten gaan. En daar hebben we eigenlijk heel erg naar gekeken van hoe ga je nou om met iemand met Alzheimer? En moet je iedere dag weer zeggen, nee, je woont niet meer thuis, je woont nu in een tehuis? Of geef je iemand die het gevoel heeft, omdat hij een Mexicaans muziekje hoort, dat hij op een salsafeest is? Ja. Moet je daar niet gewoon zeggen, we zijn op een salsafeest, laten we dansen?
1: Ja.
0: En ik snap dat ik het nu een beetje simplistisch uitleg, maar dat is wel waar we heel erg naar gezocht hebben. Hoe kan je iemand in zijn waarde laten zonder hem eigenlijk alleen maar voor te moeten liegen?
2: Ja, wat mooi.
1: Ja, precies. Mooi inderdaad, ja. Goed, ja, als ik het zo hoor, dan was het dus ook wel een best wel een twijfelgeval of je

0: horen. En als ik over mijn vader nadacht, dacht ik eigenlijk ook alleen maar over de periode in het tehuis. En eigenlijk heeft de voorstelling weer wat meer ruimte gegeven om na te denken over hoe hij voor die tijd was. En de dingen waar ik met hem om kon lachen. En de grote verhalen en de grote monden die hij ook altijd had. En dat zit overigens ook weer in de voorstelling. En dat heeft er ook voor gezorgd dat de voorstelling best wel een lichte, grappige voorstelling is geworden, ondanks een zware thema.
1: Grappig, ja. Mooi om te horen. En is eigenlijk die iets meer lichte kant ervan ook iets wat jullie willen bijbrengen eigenlijk bij de bezoekers van de voorstelling?
0: Ja, zeker. Kijk, er kan natuurlijk hartstikke gelachen worden als je niet alleen maar... Kijk, en ik snap dat er niet alleen maar gelachen kan worden. En als je echt bij de grote droevige gebeurtenissen... Die zijn gewoon natuurlijk ook heel vervelend als het gaat over persoonlijke dingen of incontinentie of weet je, al dat soort dingen. Ja. Die zijn allemaal heel erg verdrietig. Maar als ik met mijn vader over vroeger kon praten, dan verzon die soms ook wel de grootste verhalen over wat er allemaal gebeurd was. Terwijl, ja, niet alles zal waar geweest zijn. Maar om maar in zijn fantasie mee te gaan, maakte ervoor dat we eigenlijk een heel mooi moment hadden waarin hij groots met grote, fantastische ogen dingen kon vertellen. Waarbij ik helemaal niet meer hoefde af te vragen, is dit wel of niet waar geweest? Maar op dit moment, in zijn hoofd, is het waar. En laten we daar met z'n allen van genieten.
2: Ja, het is best een verdrietig ziektebeeld, maar als je het dan zo vertelt, dan zit er ook iets lichts in wat je erin kan vinden. Even vanuit mijn persoonlijke ervaring, ik zie het ook in nabije omgeving. Hoe is het als je familie hebt met Alzheimer, hoe is het om dan naar deze voorstelling te gaan?
0: Wij krijgen echt van heel veel mensen terug. Ik heb toevallig deze week weer een mail van iemand gekregen die zich zo getroost voelen door deze voorstelling. Omdat ze, of als ze zelf in het proces zitten, ik wil niet zeggen tips krijgen. Want nogmaals, iedereen heeft een eigen proces. Ja. Maar wel een soort van inzicht krijgen van laveer een beetje mee in plaats van hakken in het zand en constant maar zeggen, nee, ik ben niet je zus, ik ben je vrouw of nou ja, whatever. Ja. Nee. Maar dus de troost en de warmte die de voorstelling geeft, daar halen mensen heel veel troost uit in deze voorstelling.
2: Ja, fijn om te horen. Benno Hoogveld, regisseur van de voorstelling Pa van Erik Kortom in het Castellum, Theater Castellum, zaterdag. Fijn om dan toch ook een beetje die positiviteit zo met elkaar te kunnen belichten en ook zaterdag te zien.
0: Zeker. En dat is echt het belangrijkste. Dat merk je ook als mensen naar buiten lopen naar de voorstelling, dat ze daarover napraten. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil met theater.
2: Ja, nou, goed om te horen. Bedankt dat we je even konden spreken vanavond.
0: Heel graag gedaan.
2: En veel succes zaterdag natuurlijk in theater. Als je er nog naartoe wil, kijk even op de website van Theater Castellum en dan kom je er vanzelf uit. Echt een aanrader van de voorstelling.

0: Radiohead en Exit Music voor een film. En het blijft zo ongelooflijk mooi.
1: Ja, als je mij vraagt, een van de mooiste nummers van OK Computer. Wat een album, wat een plaat. Wat, ja, is goed. Gewoon het moment dat het begint al. En je hoort, het is zo simplistisch, zo klein wat je hoort. Maar ja, het raakt gelijk de juiste snaar.
0: Ik zou willen zeggen dat in 1997 bij het uitkomen van dit album de muziek is veranderd. Het is zo impactvol ook geweest. Er staat zoveel goeds en zoveel moois op. Dat is niet normaal. En het heet voor een film omdat het daadwerkelijk voor een film is. Maar eigenlijk hoef je die er niet bij te zien om alsnog een verhaal mee te krijgen. Dat is wat bij deze plaats gebeurt. Radiohead hoorde je.
1: Prachtig.
0: Hier in natafelen, goedenavond. Bijna 20:15 betekent ook dat we nog een klein kwartiertje met elkaar relaxed van gaan maken. Tijdens het natafelen zo. Zometeen, ik had net even contact met Feline. Want ze is onderweg, maar ze is aan het haasten. Dus we gaan even kijken, want ze zit in de auto. Maar het zit allemaal niet mee in de auto.
1: Nee, oké, ik weet niet precies wat er gebeurt in die auto. Maar lang verhaal kort, ze is er dus wel.
0: Ze
1: dus,
0: is er zeker.
1: Ja, dus bereid je voor op een onrustige uitzending
0: dat
1: wordt, van Feline.
0: Het is altijd gezellig met haar. Dus,
1: nee, daarom.
0: En ik ben benieuwd, moeten we eigenlijk, want we hebben al altijd generatiekloof natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat we ook toch even uitzoeken, de generatiekloof tussen haar en ons. Heb jij al iets in gedachten om mee te nemen, om even aan haar voor te schotelen?
1: Ik heb al iets in gedachten, Kevin. Maar misschien is het leuk voor de luisteraar als die ook nog eventjes verrast kan worden straks.
0: Als je zelf suggesties hebt aan de andere kant van de radio, je kunt even naar Instagram gaan, @natafel.radio. Voor al je suggesties natuurlijk.
1: Ja, voor een liedje of voor dit.
0: Voor zo'n miempje.
1: Ja, voor zo'n miempje, ja.
0: Dat
1: of bel naar 0172515153.
0: Precies, dat is helemaal correct. Waarom hoor ik nu niks? Dat wilde ik horen.
1: Ja, lekker.
0: The Boxer Rebellion. Ooit nog in de top 33.

0: Japanese Breakfast en Mega Circuit. Ja, het is echt een, ken je deze al, weet je wel. Helemaal niet zo bekend, maar we stellen het graag aan je voor. Hier na tafelen. Het is even in spanning afwachten of we nog überhaupt de generatiekloof kunnen bespreken met Feline. Je hoort het zo meteen. Eerst nog even muziek van Joshua Peter. Over onbekend gesproken.
1: Ja, ik ken het niet zo goed, maar we gaan luisteren.
0: Hij is wel een klein hitje geweest. Maar goed, dat was onlangs was het een beetje zo half wel niet op 40.
1: Mag ik de titel zeggen?
0: Ja.
2: Bones.

0: Het kostte het leven, maar er is hoor. Goedenavond, Feline.
1: Goedenavond. Net afgelet, hè?
0: Ja, waanzinnig. Ja, wat een prestatie.

0: Dank je wel.
1: Je hebt echt een gerend en gevliegd, maar ik ben blij dat je er bent. Dan kunnen we toch weer genieten van Feline zometeen. Want zo heet je en zo heet je programma ook.
2: Ja, gelukkig onthouden, hè?
3: Ja, absoluut. Nee, geweldig inderdaad, ja. Maar we gaan eventjes de generatiekloof bespreken. Want wij zijn op papier een soort van die jongeren. Ja, precies. Nee,
1: weet je hoe oud hij volgende week woensdag wordt?
2: Ja, maar ik gok dit altijd fout. En je hebt het ooit gezegd, maar ik heb het niet onthouden.
3: Nee, dat maakt niet uit. Ik ben laatst 34 geschat. Dat klopt niet, trouwens.
2: Ik gok jou 24.
3: Zo. Nou, niet gek. Alleen volgende week ga ik eentje omhoog, zeg maar.
2: Oh, je bent oprecht 24?
3: Ja.
2: Ik neem allemaal woorden terug. Ik ben hier heel goed
3: uitstekend.
2: In.
3: Uitstekend. Ja, heel goed gedaan inderdaad. Ja.
1: Dus wij zijn stokoud en jij bent hoe oud?
2: 18.
3: Ja, jeetje. Dat is dus, ja, er zit een verschil tussen.
2: Bijna 19.
3: Kevin is bijna 22.
1: Ja. Maar eigenlijk zou je zeggen, er zit geen verschil. En toch hebben we het idee van wel. Omdat wij hele oude lullenmuziek draaien. En jij hele jonge lullenmuziek. En
3: ja, precies.
2: Mooi.
1: En dus de vraag. Ken jij het volgende? Goed luisteren. Dit is voor ons echt jeugd, hè? Jeugdsentiment.
4: Ja, ik doe de boodschappen. Okay. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een kilo kaas.
3: Ja, mooi.
1: Waanzinnig.
3: Gaan we klappen? Oké.
2: We horen er gewoon bij.
1: Ja, dat is echt, wat een overwinning is dit toch weer. Ik voel me ineens heel erg jong.
2: Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Veel plezier zo meteen. Hallo, veel plezier zo meteen.
2: Oh, dat was tegen mij, sorry. Ja. Ik dacht tegen de luisteraars.
3: Nou,
2: dank
3: dat
2: is
3: ook trouwens. Ja, ook voor de luisteraars.
1: Ook aan de andere kant van de radio. Ja. Enjoy.
2: Ik zit echt dat ding te kijken, joh.
1: Ja, maar dat is ook zo. En zoals ze dat dan mooi zeggen, enjoy en fuck the system. Tot volgende week.
3: Hey. Doei.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Blooistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd.

0: per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu.
2: Vrienden. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Hallo allemaal, een hele goede, fantastische avond. Zo wat sta ik hard. Mijn naam is Feline Valen en welkom terug bij alweer de 11e editie van Feline. Het programma speciaal voor jongeren en ouderen die stiekem nog even jong willen zijn. Zometeen beginnen we met de Rap Door Je Week. Dan gaan we verder met een nieuw rubriekje, namelijk Wie van de Drie. Misschien heb je het al één keer eerder voorbij zien komen, maar vorige week hebben we het niet gedaan. Want ik ben een beetje aan het experimenteren met wat ik wel en niet leuk vind. Maar deze week is hij er dus wel. En daarna sluiten we het uurtje alweer af met inkakken is bijpakken. Kortom, er staat dit uur weer van alles op de planning. Het wordt een superleuk uur. Maar dit alles hoef ik niet alleen te doen. Want ja, ook deze week zijn ze er weer in de studio. Mijn twee beste vriendjes, Floris en Mees.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het met jullie heren?
1: Ja, gaat aan de ene kant stabiel, aan de andere kant onstabiel. Ik zit er een beetje tussenin.
0: Wat dan?
1: Het is lekker weer, ik ben vrij. Maar ja... Ik heb dinsdag wel nog één examen, jongens. Dat is gelijk mijn 5 van de week. Ik heb nog één examen te gaan, dan ben ik klaar. Ik denk, voeg er me gelijk in toe. Dus,
3: Gelijk het feitje van de week.
0: Ja. We doen elke week, voor als je nieuw bent, doen we het feitje van de week. Zodat je ons een beetje kan leren kennen. Inmiddels denk ik dat je ons wel een beetje kent. Maar dankjewel voor het feitje, Floris.
1: Ja, graag gedaan.
3: En Mees. Zo, nou moet ik er ook mee eentje komen.
0: Nou, moet je er ook met eentje komen, schat.
3: Dat is even een hele goede vraag. Feitje, ik heb bloedfysieke tijd.
1: En hoe gaat het met jou, Feline?
0: Ja, je hoorde het net ook al in het uurtje van Kevin. Ik was echt overal heen aan het vliegen en aan het springen. Want ik had vandaag een hele drukke dag. Maar ik ben hier 10 minuutjes geleden, misschien iets meer geleden aangekomen. En ik ben inmiddels een beetje geland, dus het gaat weer goed. Ik had vandaag gewoon heel veel te doen. Maar feitje van de week, ik ben vanaf nu vrij. En morgen ga ik naar Parijs. Dus ik heb niks meer te vragen. Yes!
3: En dek.
0: Dus dat is wel lekker, hartstikke man. Gezellig. Dus vanaf nu kan ik lekker uitrusten. Stakjes lekker naar bed en dan morgen naar Parijs.

0: En met wie ga je dan?
1: Met mama.
0: Alleen met mama?
1: Ja, gezellig hè?
0: Serieus?
1: Lekker met de meiden, helemaal met de meiden, helemaal gezellig.
0: Met de meiden, meid.
1: Ja. Dus dat vond ik, ja, daar heb ik wel zin in. Ik moet alleen mijn koffer nog inpakken, dus...
0: Vanmorgen.
1: Dat is iets minder, ja, en ik moet 6 uur op, dus dat moet alsof ik doen.
2: Alsof jij nog je koffer de avond tevoren inpakt.
1: Ja, nou, mijn planning liep een beetje fout vandaag.
0: Ja, oké, fair. Nee, de ochtend.
2: dezelfde dag gewoon nog even alles inpakken.
1: Ja, mama. Maar dat heb ik ook vaak gehad. Doordat ik die dag zelf gewoon dacht van... Oh, fuck, ik moet straks gewoon weg.
0: En soms heb je geen keuze. Want kijk, dan gooi je zoveel mogelijk broeken de was in, weet je wel. En de volgende ochtend zijn ze pas droog.
1: Gooi je zoveel... Ja, maar dat moet je ook gewoon niet doen. Hè. Je moet gewoon voorbereiden.
2: Ja, meis. Voorbereiden.
1: Zeg ik. Mag dat zeggen. In elk geval, je hoort het. We gaan weer allerlei leuke dingen doen. Maar eerst ga ik jullie eventjes een heerlijk nummertje laten afspelen. Voor als je nieuw bent, ik speel altijd het eerste uur alleen maar hiphop en Nederlandse shit. En al die teringzooi. En het tweede uur... Zo, dat was heel duidelijk. Sorry, je moet een beetje op mijn taal letten. En het tweede uur gaan we lekker housen. In elk geval zien we je zo terug.
0: Mag ik niet meer doen.
1: Nou, je hoort ons zo meteen terug. Hier is Freaky Girl.

0: je hebt geluisterd naar Freaky Girl en daarna It Was Tough. En dan is het nu, het is tijd voor... Ja, welkom bij alweer de Rap Door Je Week. De rubriek waarin ik jou al rappend bijpraat over alles wat er is gebeurd de afgelopen week in Alphen. Dan hoor ik je denken, waarom gaat dat blonde tutje nou rappen? Ja, lieve schatten, niemand heeft enig idee. Nou, ik heb wel een idee, want tegenwoordig, het generatie Z... Wat gebeurt er?
1: Niks.
0: Generatie Z... Wij dus hebben een hele korte spanningsboog, dus wij hebben geen zin om urenlang naar het saaie nieuws te luisteren. En daarom dacht ik, we gaan het even wat leuker maken door mij te laten rappen. En inmiddels kan ik zeggen dat ik ervaren ben en supergoed ben geworden. Nee, dat is niet waar. Ik heb een harde maand niet gerapt. Maar dat maakt niet uit. Ik heb vandaag wel een rap battle gedaan. En ik
2: heb je een maand geoefend?
0: Ik heb een maand niet
2: gedaan. Oh, jij bent echt zo goed.
0: Maar ik heb vandaag een rap battle gedaan. Shoutout Liam. En ik heb zeker gewonnen.
2: Dus je bent al verbeterd.
0: Ja.
2: We gaan het zien.
0: Nu ga puur goud horen. Ja? Yeah? Oké, okay, even kijken.
1: Ook op deze beat of niet?
0: Nee, want daar heb ik de verkeerde kleur voor. Anyways.
1: Kleur.
3: Oh, wat bedoel je daarmee?
0: Ai.
1: Alright.
3: Hé?
1: Succes.

0: precies.
1: Alright.
2: Hey.
0: Okay.
2: Feline op de beat, dus je weet je geniet. Voor alle dames die luisteren. Normaal gesproken ben ik wel beter, toch? Voortaan fix ik het. Maar ja.
0: Mag jouw vrouw afrekenen bij mannelijke cachère?
2: Mooie vraag. Hele goede vraag.
0: Nee, dat sowieso niet.
3: Mag jouw vrouw bij een mannelijke barber?
0: Hele goede vraag. Mooie vraag dat je het vraagt. Nee, dat sowieso niet. Ik wil niet dat een andere man aan mijn vrouw zit. Dat sowieso. Ze mag het huis eigenlijk ook niet verlaten zonder mij, toch?
2: Hi. Dankjewel voor
0: alleen aan een alleen aan een hondenlijn. Hey, wat?
2: Wat gebeurt hier? En nou, dankjewel. Jongens, wat vonden we ervan?
0: Op een schaal van 1 tot 10. Ja. Of van 1 tot 20.
2: 3. Doe maar 1 tot 20.
0: 1 tot 20, want dan kan ik iets meer gedetailleerd zijn. 3. Vond je het echt een 3?

0: Vond je het zo? Ah, zo.
1: Ik zag jou hartstikke dansen, Mees.
2: Op een schaal van 1, door de muziek.
0: Op een schaal van 1 tot 20.
1: Ja, jij doet het niet meer, hè?
2: Nee. Want bam! Ik er zin meer in heb.
0: Nee, omdat je bang bent.
2: Hoe bedoel je bang, bro?
0: Ja, jij durft gewoon
2: hoe
0: niet
2: vaak heb jij het gedaan, hoor?
0: Ja, maar ik heb vanaf begin dag 1 gezegd dat ik het nooit van mijn leven ga doen.
2: Dat dacht
0: ik. Jij ging,
2: omdat je bang bent. Omdat je bang bent.
0: Nee.
2: Je weet dat je nooit meer over je angst heen komt.
1: Ja,
2: een diepe
1: gesprek ineens.
2: Maar ik vond het redelijk.
0: Ik vond het
1: redelijk.
0: Een 15 punten uit de 20.
1: Nou, ja. Dat is op zich best goed, toch? Nee. Ik kan niet zo goed rekenen, maar...
0: 14.
2: 6 min.
1: 6 min?
0: 14, nee, dat is een... Dat, ja.
1: Maar haat jij mij? Of?
2: Hoezo? Dat kan een voldoende zijn.
0: Liever een 6 zonder slecht dan een 7 zonder levens. Dat heb jij me ooit geleerd.
1: Oh, dat is zeker waar, ja. Daar zijn we nog steeds achter. Nee, we zijn nog
2: gelijk.
1: Achter.
2: En heb je nou nog een leven of niet?
1: Ik hou altijd net aan voldoendes. Nee, dat is niet waar. Ik hou nu allemaal 9's. Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan, maar ik hou allemaal 9's. Ik heb eindelijk
2: dan doe je
1: iets
2: niet het juiste niveau, denk ik.
1: Nee, ik heb eindelijk iets gevonden waar ik echt goed in ben. Dat is ook wel een soort bijzonder.
0: Oké.
1: Ja, maar dat is wel mooi. In elk geval, waar ik niet zo goed in ben, zoals je hebt gehoord. Maar we blijven het wel proberen. Dus volgende week ga ik het zeker nog een keer doen.
0: Wat dacht je van een keer een andere beat proberen?
2: Ja,
1: wat dacht je van, zolang jullie niks durven, houden jullie back. Anyways.
2: Willy, zeg ze dat tegen mij. Willy.
0: Goed.
1: Anyways.
0: Okay.
1: We gaan door naar mensen die wel kunnen rappen. En dan heb ik het natuurlijk over mijn schatje, mijn man. Niet over Tijn. Tijn, I love you. Na jou, Leeuw Kleine.

0: Jacques Chirac.
1: 50 koppen cash en 50 koppen pas, dat is 100 huggen voor mijn klok. Al die mannen plus ik weg, want al die mannen plussen pas. Dus ik ga je nu niet gunnen.

0: Ja, je hebt geluisterd naar 100 ruggen, daarna No Days Off van Kevin en daarna Broskies van Frenna en Moula B. Sorry, ik heb denk dyslexie.
1: Heb je dat echt?
0: Ja, soms twijfel ik er wel aan.
2: Ik wil mijn water terug.
0: Er wordt hier flink hard water gestolen, kan ik jullie zeggen, mensen. Anyways,
3: jammer, joh.
0: Ik heb net verteld dat er een nieuw rubriekje is ontstaan, jongens.
2: Echt?
0: Weten jullie nog welke dat was? Wie van de drie? Gaat er dan een belletje rinkelen? Of,
3: nee.
0: Nee, niet?
3: Jawel, soort van. Half.
0: Nou, in wie van Bart. De drie gaan wij dus sturen mensen stellingen op en dan moeten wij beslissen met z'n drieën
3: wie van de drie
0: inderdaad het
3: is. Dat niet vorige week al gezegd?
0: Je gaat even het samenvatten of niet, meest?
3: Ja,
0: ik ben blij dat je het even samenvat voor de luisteraars. Ik ben er veel aan het praten. Dat is inderdaad wat we gaan doen. Dan moet ik alleen even kijken, want ik had mijn stellingen hier allemaal staan, maar... De lader weet ik niet. Studio Alphen, willen jullie investeren in een goed wifi-netwerk?
3: Hoezo? En mag ik ook wifi?
0: Hij verbindt het gewoon niet.
3: Ik zit nooit op deze wifi.
0: Zit je
3: mag
0: niet
3: ik
0: op
3: ook
0: de
3: wifi,
0: schat?
3: Ik ook wifi.
0: Nee, dan moet je eerst...
3: Hou op, hoor. Hou je eigen water.
1: Ik haal zo meteen nieuwe voor jou.
0: Heb je wel eens dat je je eigen wachtwoord niet meer weet?
3: Hoe bedoel je?
0: Heb je dat wel eens dat je je eigen wachtwoord niet meer weet en dat je dan... Dat je naar je notities gaat, waar ook een wachtwoord op staat. En je dan ook dat wachtwoord niet meer weet.
3: Hou op. Is dat echt?
0: Ik heb dat dus wel eens gehad.
3: Oh, ik denk je pascode van je telefoon om je telefoon open te maken.
0: Nee, alleen maar om het draaiboek te zien.
3: Waarom heb je überhaupt een pascodes op je wachtwoorden op je telefoon staan?
0: Nou, omdat de laatste keer dat iemand in mijn documenten zat, heeft hij alles genakt. Dus dat vond ik niet zo leuk. Toen dacht ik, misschien...
3: Hoe werkt dat?
0: Ja,
3: iemand steelt jouw telefoon en die...
0: Ja, die had gewoon screenshots gemaakt daarvan. Ik vond het echt niet leuk.
3: Oh, maar die screenshots staan op je eigen telefoon?
0: Nee, hij had mijn draaiboek opgezocht en toen screenshots gemaakt met zijn eigen telefoon ervan. Ik vond het niet zo leuk. Dus heb ik er een wachtwoord op gezet, zodat hij niet meer in mijn draaiboek kon.
3: Ik begrijp het niet.
0: Maakt niet uit, mensen. We gaan door. Ik heb de
1: stellingen.
3: Waar staat het draaiboek op?
1: Maakt op de
0: uit,
1: telefoon!
3: Ja.
1: En iemand anders ging in haar telefoon het opzoeken en foto's maken met zijn telefoon ervan.
3: Dat is toch geen screenshot?
1: Een screenshot. Weet je wat een screenshot bestaat? Schermafbeelding. Je maakt toch een afbeelding van een scherm, of niet?
3: Dan maak je toch gewoon een foto.
1: Jezus man, ga terug naar de basisschool.
3: Dat is toch een foto?
1: Ga terug naar de basisschool of zo.
3: Dat is een foto, een screenshot maak je op je eigen telefoon. Een screenshot maak je op je eigen telefoon.
1: Nee.
3: Een foto is... Het is een foto.
1: Het is een schermafbeelding is hetzelfde als een...
3: Nee, een schermafbeelding en een afbeelding van een scherm is iets anders.
1: Nee, het zijn gewoon dezelfde twee woorden, vriend.
3: Nee, de volgorde is wel anders.
1: Veranderd.
0: Jongens, klaar. We gaan beginnen met wie van de drie. Stelling nummer uno. Wie van de drie zou het snelst beroemd worden door iets gênants?
3: Oh, nee.
1: Mees.
0: Ik?
1: Nee, verliezen door talent. Mees door iets gênants.
3: Ja, oké, fair enough.
0: Oh,
3: hoezo?
0: Dat is echt gemeen.
3: Hoezo? Jij wordt toch gewoon rechtgezet hier ook?
0: Ja, jij niet.
1: Kijk naar je.
0: Oh.
3: Kijk naar mij. Naar mij. Ah, ja, toch.
0: Volgende. Wie van de drie heeft de grootste kans om zijn pinpas kwijt te raken?
1: Feline.
0: Ja.
3: Ja. Dat is niet eens een vraag.
1: Dat is een inkoppertje.
3: Ja.
0: Wie van de drie doet het meest volwassen, maar is het minst volwassen?
1: Feline.
3: Nee, wacht.
1: Hé, hey, jongens, nee. Er staat trouwens 0-0 Heerenveen Utrecht.
3: Nee.
0: Nee.
3: Jij, Floris is het. Hij is het minst volwassen. Hij is het jongste namelijk.
1: Ja, maar ik doe niet volwassen. Dat is een probleem. Oh, ik doe niet volwassen.
3: Jawel.
0: Nee, het probleem is dat jij denkt dat je volwassen doet, maar je doet eigenlijk niet volwassen.
1: Dus ik doe niet volwassen.
3: Okay.
1: Dat is toch de vraag?
3: Nou. Ik vind het niet.
0: Inkoppertje.
3: Nee, juist niet. Nee, dit is juist geen inkopper. Wat? Nee.
1: Ga dan die mensen corrigeren.
0: Oh, ik heb hier een knopje voor.
3: Ik denk dat...
0: Nou, we gaan door.
3: Wat is dit nou? Waarom word ik nou weer uitgezet?
0: Sorry. Volgende vraag. Wie van de drie geeft het meeste geld uit aan eten?
1: Mees, 100% mees.

0: gebruikt.
1: Ja, dat is lekker, jongen. Dat is heerlijk.
2: Boost van alleen die.
0: Soms is ook droog.
1: Deze niet, man. Deze was lekker.
0: Sompig.
1: Nou, niet sompig. Sompig. Maar hij was. Nee.
0: Vochtig.
1: Ja.
0: Joh. Klaf. Beetje klammer.
3: Beetje klef.
1: Dat zal wel. Maar hij was lekker.
3: Lekker?
1: Hij was lekker.
0: Hoe lekker?
1: Hij was heel lekker.
0: Beschouw van 1 tot 20?
1: Hè?
0: Op een schaal van 1 tot 20, hoe lekker?
1: Ik moet zeggen, in de categorie van suikerbrood.
3: Oh, die gaan we ook echt op in nu, hè, jongens.
1: 17,89.
3: Die gaan we gewoon echt op in.
0: De afgerond 17,9.
3: Nou, klaar, volgende vraag.
0: Bijna 18.
3: Ja, wie van
1: inderdaad.
3: De drie?
1: En daarbij had ik... Kijk, wat ik echt heel jammer
3: vind. Volgende vraag. Wie van de drie heeft de meeste schermtijd? Mag ik nog meedoen, zeg.
0: Sowieso Mees.
1: Ik?
3: Ja, Joesje.
0: Zeg maar, Mees zit nooit op zijn telefoon, maar wel altijd op zijn iPad. Weet je, die
1: brawler. Mijn iPad is kapot, man.
3: Wat zit hij op zijn iPad te doen?
0: Brawler.
1: Mijn iPad is kapot.
3: Echt?
1: Ja.
0: Mijn broertje is op zijn iPad gaan zitten en nu is hij doormidden.
1: Oké. Hij is doormidden?
0: Ja. Hij zag hem niet liggen, zei hij.
1: Kan hij niet werken, kan hij niet op zijn rug kijken? Hè?
0: Huh?
1: He, dat hij niet voorbij zijn kont kan kijken.
0: Kan jij dat wel?
1: Ja, natuurlijk.
0: Laat het zien. Grapje, blijf maar gewoon zitten.
1: Wou nog iets zeggen, maar ik ben het vergeten.
0: Nou, mooi zo.
1: Oh ja, wat ik dus echt heel jammer vind, is dat de Hoogvliet, die heeft dus zeg maar die pepper...
3: Wie van de drie zou per ongeluk iets verkeers in de groep zeggen?
1: Feline. Die zou nudes sturen daar.
0: Facts.
3: Nou, fijn dat we dit programma nu voortzetten alleen.
0: Er alle twee uit.
3: Oh. Anyways,
1: en dan, die eigenlijk voor tuin bedoeld zijn. En dan, hè? Huh?
3: Nou, fun fact, ik doe niet aan nudes.
1: Alleen voor
3: We gaan door naar de volgende. We gaan door naar de volgende.
0: Zo snel hoor.
1: Je bent wel snel.
3: Volgende vraag.
1: Snel,
3: ik ken jullie. Door naar de volgende vraag. Wie van de drie maakt de meest impulsieve keuzes?
0: Feline.
3: Oké, Feline. Wie van de drie is het snel jaloers?
0: Feline.
3: Nou.
0: Holy shit, zeker.
3: Oké, prima, fine. Fucking hell, man. Wie van de drie heeft Feline, de slechtste... Wie van de drie heeft de slechtste muzieksmaak? Mees.
1: Zo ik.
3: Geitje.
0: Ik niet.
3: Ik vind 100%
1: Zal ik eventjes trouwens, mag ik een verzoeknummertje doen?
3: Ik weet niet of die in het systeem staat.
1: Doe Peso Pluma. Peso Pluma.
0: Nee, doe Giant
1: Peso
0: van
1: Pluma,
0: Calvin
1: dat is een
0: Harris.
1: Artiest. Ja, en die is echt goed. Die is echt goed.
3: Ja?
1: Ja, nee, Peso Pluma.
3: Wat dat maakt hem zo goed dan?
1: Ah, dat is gewoon van die Mexicaanse muziek, weet je. Met die trompetten. En dat is echt, dat vind ik leuk om naar te luisteren, man.
0: Zeg zo. Ja, zeg.
1: Moet je zo even naar luisteren.
0: Okay.
3: Zit er ook een zang in?
1: Ja. We kunnen zo meteen wel eventjes luisteren. En dan kan jij zeg maar kijken of je dit in je programma wil doen of niet.
3: Nou, gelukkig
1: dat de rest
3: heb
1: van
3: hem...
1: de mensen er ook naar kunnen luisteren.
3: Gelukkig heb ik hem hier klaarstaan.
1: Laten is je bloemen?
3: Nee, Putacana.

0: hebt geluisterd naar Punta Cana van Ronnie Flex en daarna After Party van Chavante. Ik moet zeggen, wat een bangertje. Brengt me helemaal in de zomervibes. Maar we hebben inmiddels het nummer klaarstaan wat Mees net bedoelde. Want ik voelde me toch een beetje schuldig, moet ik je eerlijk nageven. Maar de lieve man is naar de wc gerend volgens mij. Ja, want wat gebeurde er net?
1: Nou, Mees ging een glaasje water voor me halen. En toen had hij heel veel suiker in mijn water gedaan. Dus dat was niet lekker. Dus ik ging nu Mees een flesje vullen. En toen heb ik er dus heel veel zout in gegoten.
0: Dus om terug te komen op de vraag, wie gedraagt zich het meest volwassen?
1: Mees en Floris.
0: Komt het toch uit dat ik het ben, blijkbaar. Anyways, moeten wij wachten op Mees eigenlijk om dit te gaan luisteren? We kunnen ook vast gewoon gaan luisteren.
1: Ja.
0: We gaan het waarschijnlijk toch niet helemaal luisteren, want ik ben niet zo fan van Mees' muziek.
1: Ik ook niet.
0: Daar komt hij, dit wordt echt verschrikkelijk.
2: Oh.
0: Wat is dit nou? Mocht je het goed vinden, het heet Daniel Peso Pluma. En het is van Tito Double P.

0: Mees, je staat er inmiddels bij. We zijn er even aan het luisteren.
1: Ik
0: zie
1: jou
0: helemaal vrolijk staan hier.
1: Toch geweldig.
0: Maar ja, jammer dat jullie niks zien, maar hij staat zelfs te dansen inmiddels.
2: Ja, is erg schattig.
1: Dat hoor ik. Ja, je wordt toch gebeld?
3: Kijk hier eens.
0: Het zit in het nummer.
1: Nee, dat hoort niet. Oh, jawel.
4: Ik heb maar één keer geluisterd.
0: Heb je maar één keer geluisterd?
2: Nou.
0: Oké, we luisteren hem al af.

0: helaas was dat het einde alweer. Nee. Helaas, helaas. Mees, mag ik jou bedanken dat je dit nummer even aan ons hebt laten horen.
1: Ja hoor.
0: Wat een verrijking.
1: Je mag mij zeker bedanken.
0: Wat een verrijking.
1: Doe
0: van
1: het nog maar een keer.
0: Ik ben nog steeds een beetje zoekende naar wat ik er nou precies van moet vinden. Maar,
1: nee, moet je meer liedjes luisteren van die artiest.
0: Van die artiest. Nou, ik moet zeggen, het viel op zich wel mee. Ik vond het vooral leuk dat jij ervan ging dansen.
1: Ja. Maar, kijk. Nee, laat maar.
2: Precies.
0: Nee, ja, precies. In elk geval, wij gaan even lekker een nummertje luisteren. Ik heb hier klaarstaan voor jullie. KM met Italy. En nu...
1: mooi.
0: Oké.
2: Echt zo.
0: Met nu meteen.

Ben ik niet met je, ja girl, ik mis je en geloof me. Gifts on the regular, die be net Christmas. Yo, wat heb je nodig? Ik stuur money voor je business. Ja, we slapen samen, maar we liggen op een distance. Dan zeg ik wil je love en daarom doe

0: ook niet.
1: Mag je ook niet met jouw vrouw naar een mannelijke kapper, naar een barber? Oh, dat vind ik een hele mooie vraag. Gelukkig ben ik zelf een barber. Dus dat hoeft niet.
2: Goed, anyways. Heel erg bedankt voor dit weer, Mees. Je hebt geluisterd naar Langa met Helaas. En daarvoor Niet Genoeg van Cho. En
3: wat is die naam?
2: Ik ga Cho even wat zeggen. We hebben nog maar 2 minuutjes, dan is de uitzending alweer voorbij.
3: Echt?
2: Ja, nou de uitzending, dit eerste uur bedoel ik. Ik ben nog niet van ons af.
3: Tijd vliegt.
2: Dat meen je zo niet.
3: Nee, klopt. Ik heb het echt snik heet hier. De tijd gaat heel traag.
2: Ja, het is hier wel heel warm, vind ik. Nou, ik vind het dus wel heel snel.
3: Weet je hoe dat komt, Vlien?
2: Nou?
3: Met zo'n hottie in de kamer zit als Mees.
2: Ja, hou me tegen hoor.
3: Dit heeft hij niet gehoord, hè? Kijk, hij is helemaal even...
2: Nee, hij is helemaal
3: Mees invested.
2: Mees kan soms helemaal in zijn eigen bubbel
3: zitten. Zeg maar, Mees kan gewoon naast jou zitten en je kan in zijn oren schreeuwen en hij heeft zich gewoon niet door.
2: Letterlijk.
3: Of negeer je ons dan?
4: Nee, ik was eventjes deze leuke TikTok aan het kijken. Maar stel je voor...
3: Nee.
2: Gewoon, daar gaat het weer.
4: Stel je voor, ik was geen barber.
2: Dus wij hadden ooit het idee dat we Alex Sosa elke week gingen bellen. En dat was echt een fucking goed idee, want hij kan het fucking goed nadoen. Maar hij had geen zin meer. Dat is zo...
3: Jammer.
2: Zo jammer. Dat is echt een waste potential gewoon.
3: Niemand hoort zo meer.
4: Wie ik?
2: Ja.
3: Doe of Alex
4: Sosa niks zeggen als ik je vraag stel. Ik?
3: Doe Alex Sosa.
4: Maar dan moet ik iets ver van de microfoon, anders dan krijg ik mensen
2: ja,
4: pijn.
2: Ja, doe dat.
3: Oké. Okay.
2: Ja, vanaf daar is goed.
1: Tring, tring.
2: Jawel.
1: Matja. Matja, ik wil geen matja. Ik wil cola. Ook heb ik cola. Matja is mijn vrouwen. Mijn vrouwen.
2: Kun jij even de uitzending afsluiten?
3: Als je hebt nog iets dichterbij.
2: Je hebt 30 seconden de uitzending
1: afsluiten. Dankjewel voor de luisteren. Hey. En we zien jullie volgende keer weer. Hoi hoi.
3: Alles kan kapot.
4: Oh nee. Ja.
1: Alles kan kapot. Maar ik niet. Hoes.
2: Zeg even tot zo.
1: Tot zometeen allemaal.
5: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
8: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
7: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver...

0: niet nuchter meemaken.
1: Ja, leuk toch?
0: Nee, hartstikke leuk. Ik heb heel veel zin om met mijn moeder te gaan. We gaan
1: lekker eten,
0: lekker wijntjes doen. Een beetje in Parijs rondwandelen.
1: En zitten jullie in een hotel of zitten jullie in een appartementje?
0: Hotel.
2: Lekker.
0: Zellie.
1: En hoe lang ga je eigenlijk?
0: Ik kom maandag thuis.
1: Maar je gaat een weekendje?
0: Ja.
1: Lekker hoor.
0: En dan maandag zie ik eindelijk mijn vriend.
1: Geweldig.
0: Ik ben helemaal hyped, hè. Het slaat helemaal nergens op. Hij was vorige week weggegaan ergens toen. Ik hou het niet meer bij, het duurt gewoon te lang. En toen dacht ik al, jezus, dit wordt echt lang. En nu komt het eindelijk in zicht, jongens. Maandag komt hij gewoon thuis, dus dan ben ik een stuk gezelliger en ben ik niet meer zo chagrijnig en gestrest. Het wordt tijd.
3: Fijn, het wordt echt fijn tijd. Dat je het zelf toegeeft.
0: Ja, ik ben gewoon heel erg overal nergens. En nu mis ik een beetje dat hij tegen me zegt, Flink, kom eens even hier. Even rustig doen, meisje. Even rustig doen. En dat hij gewoon even met me meedenkt. Want nu moet ik dat zelf doen en dat kan ik niet zo goed. Ik ben nu gewoon constant hyped.
3: Je was nog een independent woman.
0: Ja, was inderdaad.
3: Was niet meer.
0: Nou, dat is niet helemaal meer.
1: Je bent dependent on Tijn.
0: Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar ik vind het wel fijn als hij erbij is. Ja. Ik maak vaak wel beslissingen met hem. En nu moet ik het alleen doen. Dat is
1: fijn dat hij je zodanig mentaal support.
0: Ja, zeker. Even maar we gaan straks verder over de liefde. Want eerst gaan we even lekker luisteren. En zijn we zo meteen bij jou terug met de cancelpolitie.
1: Daaraan.
0: Hier is Rossi Palmonkey met Moments With You. Heerlijk nummertje trouwens.

0: snel.
1: U hoort het, de cancelpolitie is terug. En dit is de rubriek waarin jullie ons stellingen opsturen. En wij dan beslissen of je daarom gecanceld moet worden voor de boomers onder ons. Wat betekent cancelen? Floris, geef eens een voorbeeld.
2: Lil Kleine met zijn vrouw in de auto tussen de deur.
1: Ja,
3: auto kan tussen de deur.
1: Auto tussen de deur.
2: Hoofd tussen de deur. Epstein met zijn faals.
1: Heel goed, jongen.
2: Cancelen houdt in iemand openbaar publiekelijk boycotten. En voor mensen die niet weten wat boycotten betekent, naar beneden halen en
1: script voor je?
2: Nee.
3: Gewoon zo vaak gehoord. Ja.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Gewoon, oh my god.
2: Eigenlijk wat het doel is van cancelen is gewoon iemand uit de maatschappij zetten.
1: Oké.
2: Okay. Marco Borsato en Ali B. Dat is echt hardcore cancelen.
1: Juist. Ja.
2: En cancelen kan om geldige redenen en ook om ongeldige redenen. En dat gaan wij dus
1: Kijk. En precies daarom gaan wij nu kijken.
2: Yes, yes.
1: De allereerste stelling. Omdat je zegt dat je niet jaloers bent, maar wel alles continu checkt.
2: Ja, gelijk. Direct gecanceld. Feline, wat vind jij hiervan?
4: Ah, nu is het opeens stil.
2: Mees.
5: Dat was de stelling.
3: Wat was de stelling?
2: Echt, jongen.
1: Klaar, Mees. Let godverdomme op. Omdat je zegt dat je niet jaloers bent, maar wel alles checkt.
2: Okay. En jij, Feline, wat vind jij daarvan?
1: Weet ik niet. Door naar de volgende.
5: Heel veilig.
1: Omdat je doet alsof je chill bent, maar alles overdenkt.
5: Nee, want dat doet echt heel veel mensen.
1: Ik geen cancelreden, want je kan uit...
2: Je kan er gewoon een overtinkertje zijn.
1: Ja, dan hoef je niet per se gelijk te delen en hoef je niet gelijk gecanceld voor te worden, toch?
2: Nee.
1: Er zijn genoeg mensen die gewoon overthinking doen de hele
3: avond. Ben jij een beelddenker?
2: Soms gelukkig wel en soms gelukkig helaas niet. Helaas wel.
3: Ja,
2: ik ben een beelddenker.
1: Ik ben een beelddenker, ja.
3: Ik vind, zeg maar, kan het eigenlijk dat je niet een beelddenker bent?
2: Ja.
1: Ja, dan denk je dus oprecht in woorden.
2: Heel veel mensen zijn dat.

0: Ja. Ik heb dat op school gehad, want wij hebben verschillende acteermethodes. En dan moesten we wel eens gaan zitten en dat voor je gaan zien. En sommige mensen zien dan oprecht bijvoorbeeld tafel in letters staan. In plaats van, ik zie een tafel, en zij zien het dan in letters.
1: Mees,
2: hoe kan je dan een boek lezen? En zeg
0: ja,
2: maar,
0: me echt fucking
1: Mees. Je weet toch wel, op school heb je bij wiskunde, of bij O&O bijvoorbeeld. Dan kan jij je toch al helemaal inbeelden hoe iets gaat zijn.
2: Ja.
1: Dat is beelddenken. Maar ja. Heel veel mensen, ook of bij wiskunde van... Hoe ziet het? Dan hebben ze een plaatje of zo. En dan moet je bedenken hoe dat dan in elkaar zit. Heel veel mensen kunnen dat gewoon niet. Die kunnen dat gewoon niet. Die hebben gewoon niet die mogelijkheid om iets in te beelden voor zichzelf.
2: Dat vind ik wel...
0: Ik vind dat altijd een soort sneu.
1: Ik ook, man.
0: Dat is een soort sneu,
1: ik wil die school erbij betrekken te veel. Maar bij wiskunde moest je dan iets inbeelden van een vierkant of zo. En sommige mensen die konden gewoon heel die opdracht niet maken. Omdat ze het gewoon niet konden inbeelden. En ik denk... Ben je mijn gol gewoon?
0: Ja, maar echt. Ja, ik snap dat ook nooit. Maar ja, je hebt of je hebt het niet, hè?
1: Ja.
2: Mm-hmm, ben ik blij dat ik wel een beelddenker ben.
0: Ja, ik ook. Lijkt me echt.
2: Alhoewel, leuk. Soms...
1: Soms kijk. Denk je überhaupt niet. Sorry. Nee, nou, lullig.
0: Lullig.
1: Ik hou van jou eens.
0: Volgende. Omdat
1: hij is heel
0: je,
1: stil.
0: Omdat je, we moeten echt afspreken, zegt, maar nooit een datum prikt.
1: Ja, dan kan je lekker... Ik ben zo boos van.
0: Ik ook. Zeg dan gewoon
2: je kan niet gecanceld worden. Ja.
1: Nou, maar
2: gewoon een keertje. Gewoon, zeg maar, het moet gewoon vallen, snap je? Op het moment dat je bijvoorbeeld... stel je voor, hè, Floris. Wij zijn aan het chillen en iemand... Ik heb ooit gezegd tegen iemand van... kom, we gaan een keertje chillen. Dat we dan gewoon op een kleine sidequest gaan. En uit het niets, weet je. Uit het niets is juist grappig. In plaats van dat je echt die maanden van tevoren of zo gaat afspreken.
1: Ja, maar
2: dat
1: jij... Ja, maar die snapt de stelling inderdaad helemaal niet. Echt, joh.
2: Je moet een keertje afspreken en dan geen datum prikken.
1: Ja, maar jij zegt gewoon... Jij gaat opeens vertellen dat je iemand tegenkomt en dan op sidequest gaat. Dat is iets totaal anders.
2: Jawel, dan spreek je toch af.
1: Ah, oh, maat.
2: Ja, nou, leg jij het uit dan.
0: Schat,
1: zeg maar, de stelling is dat je dus... stel, ik app jou van, yo Mees, kom eens weer een keertje chillen. En dan allebei zeggen we niet van, oké, kom nu chillen. Of ik, ja, snap ik bedoel?
0: Stel je voor, ik zeg tegen jou, Mees, ik heb je gemist, kom een keer chillen. Jij zegt, ja, is goed, wanneer? En ik reageer niet meer.
1: Ja.
2: Oh.
0: Jezus, jongen, we zijn een minuut bezig.
2: Nee.
0: Nee.
1: Nou, dat vind ik wel. Ik vind wel dat je dan... Ik vind, ja,
0: ik
1: ja.
0: Deze. Ik kan niet
2: als andere mensen het doen, dan kan je wel.
0: Ik ben hier zo klaar mee.
1: Deze fans, jongen.
0: Ik ben hier zo klaar mee. Volgende stelling.
2: Waarom ben je er klaar mee?
1: Stel niet zoveel vragen.
2: Nou, ik weet de volgende stelling, dus jij moet hem oplezen.
0: Omdat je om 3:00 s'nachts ineens diepe gesprekken wil voeren.
1: Nee.
2: Ga gewoon naar bed.
1: Gewoon diep. Nee, gewoon lekker deep talking, eerlijk.
0: Ik vind deep talking soms wel fijn.
1: Ja?
2: Maar wel, moet dat per se om 3:00 s'nachts?
0: Nee, ik heb het liefst
1: overdag. Gewoon een voorbeeld.
2: Oh. Nee. Er wordt toch specifiek gezegd 3:00, anders wordt het toch gewoon geen 3:00. Ja.
0: Oké, we zijn klaar met de stelling.
1: Echt, deze
2: stel je
1: man.
2: Voor, je belt mij om 3:00 s'nachts. Okay,
0: zo, dat is even lekker zeg. ja, jij ook, Floris.
2: Ik ook.
1: Hoezo ik ook?
0: In elk geval. Jongens, ik wilde het ergens over hebben.
2: Maar ja, ik ga niet opnemen om 3:00 s'nachts.
0: Nou, ik ga goed. Ja.
2: Dan lig ik al te slapen.
0: Oh, oké. Okay. In elk geval...
2: Ik vind wel fijn dat je gelijk weer aanzet.
0: Ja, ik ben lief voor jou, hè? In elk geval... We gaan... Oké. Okay. Ik heb een nummer neergezet.
2: Zo, zijn dat alle stellingen?
1: Stop nou mee.
0: Ik heb een nummer neergezet. En dat heet My Madonna. En het is van Charlie Gere. Ik vind dat een hele unieke artiest. Ik vind zijn beats heel cool. Waarom? Dat hoor je zo meteen wel. Het is gewoon heel uniek. Maar ik heb dit nummer ontdekt door TikTok. Want ik kreeg continu TikTok edits.
2: TikTok? Op.
0: Sorry, ja, dat klonk heel kut. Ik kreeg
2: TikTok?
1: Lekker voor.
0: Ik ben zo zat. Ik kreeg continu TikToks op mijn For You van Euphoria. Nou is de vraag, hebben jullie Euphoria gezien?
2: Ben eruit.
0: Hebben jullie Euphoria...
1: Nee, niet gezien.
0: Niet gezien?
2: Nee.
0: Dat verbaast me echt heel erg.
2: Furry.
1: Euphoria?
0: Euphoria.
2: Euphoria.
1: Wat is dat? Is dat een film, een serie?
0: Is Kees Sidney Sweeney?
1: Ja. Sidney Sweeney, bro! Ja.
0: Die gaat naakt in die film continu.
2: Gewoon, gaan we die kijken?
1: Ik ga die vanavond
0: naakt.
1: Kijken.
0: Het is geen film, het is een serie en ze is gewoon continu naakt.
1: Sidney Sweeney met die hele grote
0: ja,
1: airbag.
0: Ja, er is één scène dat ze zo met haar blote tieten zo door het glas heen gaat. En dan staat ze zo in dat flatgat als een soort reus. Ik zweer het je.
2: Oh, dat heb ik gezien op TikTok. Ja.
1: Ik ga dat
2: en dan barst je zo erin.
0: Ja, ik zweer het je.
1: Ik ga dat nu kijken.
2: Ik denk het zijn reclame.

0: Ik denk,
1: ik wil het helemaal niet weten. Ik wil het helemaal niet weten. In ieder geval.
0: Jij bent toch naar de Michael Jackson film gegaan? Of heb je dat vorige week al verteld?
1: Ik ben nou niet aan het... Ja, dat heb ik vorige week verteld. Maar in ieder geval. Ik ben Euphoria aan het kijken.
2: Nee,
1: en ik zeg het je, tot seizoen... Tot de laatste seizoen, voordat dit seizoen was uitgekomen...
0: Welke
1: was
0: aflevering,
1: alles
0: welke minuut gebeurt dat?
1: Was alles echt heftig. En het was echt goed in elkaar gezet. En het ging gewoon over een drugsverslaving. En zij heeft een bipolaire stoornis, dus...
2: Wie? Sydney Sweeney?
1: Nee, de hoofdacteur. In elk geval. Dat was super interessant. En toen het laatste seizoen kwam uit, is het gewoon pure porno. Is gewoon, sorry dat ik het zeg, maar het is gewoon de hele tijd
2: zo meteen even
1: Sydney Sweeney die naakt is. En continu, de eerste scène die ze aan het doen was ook voor de OnlyFans. Omdat ze zich verkleed als hondje.
0: Doet Sydney Sweeney OnlyFans?
1: Nou, inmiddels kan ze dat wel doen. Ja, ze is al helemaal fucking naakt geweest, man.
0: Wow, dus nou, nu bekijken.
1: Ik dacht van...
2: Heb je een OnlyFans-account?
1: Maar ik vind het gewoon... Godver, jongens, hè. Ik vind het, om even mijn punt te maken voor degenen die nu luisteren. Ik vind het zo jammer dat er dus zo'n goede storyline was. En Labyrinth, die regelde de muziek. En de muziek was echt heel goed. Was echt dik. Het paste echt goed bij de serie zelf. En toen heeft Labyrinth dus besloten om er niet meer mee samen te werken. Want hij stond... als ik het goed zeg, was hij het niet mee eens met hoe het verhaal ging aflopen. Dus met Sydney Sweeney als een soort pornoactrice stond hij niet achter. En Vesco is er ook uit. Heel gezeik. In elk geval, dit nummer wat ik nu ga afspelen... er zijn dus continu edits van Euphoria op dit nummer. En ik moest eraan denken en toen dacht ik... Even kijken of deze mannen het kennen. Maar ja, zoals jullie al hadden verwacht en ik ook... kennen ze het programma niet, maar Sydney Sweeney wel. In elk geval... ze kijken mij heel boos aan.
2: Nou ja, we hebben net een heel gesprek gevoerd.
0: Feline mute ons gewoon.
1: Ja, omdat...
3: Ik was gewoon aan het takken, wij waren een gesprek aan het voeren.
0: Ik vind dat zo oneerlijk dat jij die powers hebt.
1: Ja, dat is heerlijk.
2: Ik wil dat ook.
1: In elk geval, wij gaan hier even bijkomen.
2: Je gebruikt alleen niet meer die knopjes van je, zeg maar, voor die sound effects.
1: Ja, omdat jullie waren net geïrriteerd erdoor. Floris zei nog één keer, dan ga ik naar huis. En ik moest hem wel een soort van credits geven. Want ik zat te luisteren en toen dacht ik, hij heeft wel gelijk. Ik was iets te vrolijk.
0: Hè? Hey, kan iemand dit even clippen? Dat Feline zegt, je hebt wel gelijk tegen mij.
2: Dik.
0: Dik. Dik.
1: Dat is mijn ventje.
2: Dik.
1: Anyway, sorry, dit wordt nu cringe.
2: Ze noemt je Dik.
1: Ja. We gaan even luisteren naar Charlie Jer met My Madonna. En daarna heb ik een nummer afgemixt.
2: Charlie Jer.
1: Oké, en dat is dus ook van Charlie Jer. En dat is Her Eyes. Ik vind het hele mooie nummers.

0: geven dan advies. Hoe? Nou, via de socials. @vanienvalen slijt in de DM. Alleen voor radiorubriekjes. Maar dan denk je misschien, waarom geven jullie uit iedereen jullie nou advies? Nou, dan kan ik jou eens even heel haarfijn uitleggen.
1: Dat ik een liefdesexpert ben.
2: Mees is lerende. Feline heeft een relatie. En Floris is tussenin.
0: Ik heb het uitgespeeld. Floris begint het te begrijpen. En Mees...
2: Mees is bij stap 1 van de 100. Nee, stap 2.
0: Dit is echt zo gemeen. Ik vind dat Mees inmiddels wel bij stap 2 is.
2: Ja, maar hij heeft er nog 98 te gaan.
1: 100 stappen.
0: Misschien heeft hij wel gewoon een vriendinnetje en dan weten wij dat helemaal niet.
1: Ja, misschien wel.
0: Dat kan gewoon.
2: Oh, nou, ik denk eerder een vriend dan.
0: Oh, laten we snel beginnen nou met de vragen. Snel beginnen met de vragen. Even kijken. Vraag nummer 1. Hoe snel mag je zijn ouders ontmoeten?
2: Wat?
0: Godver.
2: Wat zei je?
0: Nee, dit wil ik niet eens nog een keer.
2: Hoe snel mag je je ouders ontmoeten?
0: Hoe snel mag je vragen of je zijn of haar ouders mag ontmoeten?
1: Dat vraag je toch niet?
2: Dat gebeurt dan. Zijn we nog van de mentaliteit. De eerste keer afspreken is gewoon bij iemand thuis. Dus dan is het gelijk ouders ontmoeten. Toch?
0: Mees denkt gelijk, we gaan naar iemands huis.
1: Nee, laat maar.
0: Mees heeft grote plannen.
2: Ja. Viespeuk. Mees is een vies mannetje ben je.
0: Onze oude viespeuk.
1: Maar wat zouden jullie zeggen? Op het moment dat jullie een relatie hebben of daarvoor?
2: Nee, nou daarvoor.
0: Ik zou gewoon wachten totdat hij het vraagt aan je. Ik ga dat echt niet vragen. Ik hoef nooit iemands ouders te
1: ontmoeten. Maar dat gaat toch uit nature? Je gaat toch op een gegeven moment...
0: Wat?
1: Uit nature. En dan zeg maar op een gegeven moment ga je toch gewoon uit nature ga je toch gewoon mee naar iemands huis. En dan zijn daar die ouders ook gewoon. En dan ontmoet je ze, ja. Weet je. Het is
0: en
1: toch
0: dan?
1: Gewoon zo, hè?
0: En dan?
1: Ja, dan ontmoet je ze. En dan zeg maar.
0: En dan?
1: Ik vind wel dat het belangrijk is.
0: En dan?
1: Dat je de ouders ontmoet voordat je een relatie neemt.
0: Ja, dat
2: want,
0: vind ik ook.
2: Ja, die fout heb ik ook wel eens gemaakt, ja.
1: Want op het moment dat je zeg maar een relatie neemt. En dan zeg maar, dan kom je erachter dat. Ze eigenlijk, nee, dat niet echt per se. Maar stel je voor, hè, je neemt een relatie met iemand en je komt thuis met zeg maar je vriendin en je ouders die denken van, ja, wat is dit nou eigenlijk? Snap je? En je, ik vind...
2: Volgende vraag. Ja, maar Mees, jij gaat alweer 20 minuten doorlullen.
1: Eén ding. Ik vind het Ik vind het belangrijk dat mijn vriendin een goede relatie heeft met mijn ouders. Een goede band. Goed, nu kunnen we verder. Ik snap niet waarom jullie dit zo grappig vinden. Ik ben gewoon mijn mening erover aan het uiten. Ik probeer hier gewoon advies te geven en dan...
2: Oké, volgende vraag. Mag jouw vrouw...
0: Mag jouw vrouw...
1: Met jouw kinderen naar een mannelijk...
2: Het is weer gemuwd. Oké, voor die volgende vraag.
0: Sorry. Klaar met pesten. Volgende vraag. Kan je vrienden blijven met iemand die je leuk hebt gevonden?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja. Ja.
0: Maar je hebt niks gehad, maar je hebt elkaar wel leuk gevonden en nu ben je bevriend.
2: Ja, dat kan toch gewoon.
1: Ik vind Floris nu ook nog leuk.
2: Ja.
1: En we zijn ook bevriend.
2: Jij hebt Mees toch ook ooit leuk gevonden? En je hebt nog...
0: Ja, volgende vraag.
2: Jullie hebben nu toch ook gewoon vrienden, hè?
0: Ja, volgende vraag.
2: Snap je?
0: Is afstand een echte reden om niet te daten?
2: Ja.
0: Ja.
2: Frakka,
1: Nee.
2: Ga niet anderhalf uur in de trein zitten voor een vrouw.
1: Ik heb dus, laatst was ik aan het werk met Antje, heet zij. En zij vertelde dus, ze had dus een vriend. Die woonde dus in Alphen en zij woonde eerst in Groningen. Ze hebben dus via TikTok hebben ze elkaar ontmoet. En gewoon even, laat mij maar even een verhaal doen. En zij hebben via TikTok hebben ze elkaar ontmoet. En op een gegeven moment ging ze gewoon delen met de trein. Ging ze dan naar Alphen. Alleen toen kregen ze een niet zo goede band met de ouders. En vervolgens toen ging ze...

0: Toen was ze verhuisd naar de vriend in Alphen aan den Rijn. Deze mocht eerst inwonen bij de ouders van haar vriend. En toen gingen ze samen wonen in Alphen. Dus uiteindelijk, weet je, ook al wonen ze heel ver van elkaar af, ze zijn wel, nu wel gelukkig samen. Snap je? Dus ik zou zeggen, afstand...
1: Goed.
2: Hij is er zo klaar mee.
0: Afstand zou je relatie niet tegen moeten houden. Je liefde, de liefde. Maar misschien woont je ware liefde wel ergens in Frankrijk. Of in Spanje. Misschien zelfs in Thailand voor jou, Floris. Hè? Dat er een ladyboy van jou daar zit.
2: Oh, die gaat hem opeens terugpakken, hoor.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Ik heb gewoon buikpijn.
2: Ik ook.
0: En van jou zit een Bosnier nou, hè?
1: In Bosnië.
0: Toch? Daar zit hij toch?
2: Ja. Daar zit hij toch, in Bosnië.
0: Ja. Jouw vriend zit nu in Bosnië.
1: In Bosnië. Daar houden
0: jullie de relatie toch ook niet tegen, of wel?
2: En waar zit jouw vriend?
1: Nou, het zit op het randje.
0: Nou, Tijn, je hoort het, hè?
1: Nee, ik hou van Tijn.
2: En waar zit jouw vriendin mee eens?
0: Dat weet ik nog niet.
1: Slijten ze erin?
0: Misschien zit ze hier wel af. Misschien zit ze wel ergens in...
2: Ergens.
1: Nou, we gaan
0: door. In Amerika.
1: De volgende vraag. Hoe weet je of iemand...
0: zeggen en dan... Misschien is het wel Sydney Sweeney.
1: Volgende vraag. Hoe weet je... Zo mijn stem. Sorry hoor. Wat is de grootste afknapper tijdens een eerste date? Ja, maar die hebben we vorige keer al gezegd, lieve schatten. Hoe weet je of iemand je echt leuk vindt of alleen aandacht fijn vindt?
0: Oh, ze heeft toch gewoon zich uitgezet? Hè?
1: Ja, je luistert dus weer niet. Ook niet als ik ze uitzet.
2: Wow.
1: Ik dacht dat even kijken.
0: Zou je gecanceld kunnen worden op het moment dat je Bonnie Blue hebt geneukt?
1: Ja.
2: Nee hoor, dat is gewoon flex.
0: Oh, dat is verkeerd. Helemaal flex? Andere stellen in.
1: Wow.
0: Dat is een hele andere rubriek.
1: Van alle rare shit die ik heb gehoord, is het wat raarste, man.
0: Wat was het dingetje nou ook weer?
1: God, gaan we weer. Hoe weet je of je iemand echt leuk vindt of alleen de aandacht fijn vindt?
2: Nou, als diegene dus geen aandacht meer geeft, dat je dus... Ik weet het even niet.
0: Dan heb je de aandacht ook niet meer. Weet je dat ook, ja. Weet je... Ik zoek gewoon geen aandacht. Ja, wat fuck die shit.
2: KUT, lange KUT vraag.
0: Kwalitatief, uitermate teleurstellend.
1: Wat zeg je als je betrapt wordt tijdens de daad? Door je ouders.
0: Wat je dan zegt.
1: Yeah.
0: Zo, die zag ik laatst op TikTok, weet je wel. Dan moet je zo stikken in de comments.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Maar wat je dan doet.
1: Ja.
0: Gedag zeggen.
1: Je gaat gewoon zwaaien of zo.
2: Hoi papa, mama. Oh, ja.
1: Mensen ook wel verschillen.
0: Nee. Maar als de ouders van zeg maar degene bij wie je bent zeg maar binnenkomen.
1: Stel je voor, je ligt met jouw meisje in bed en haar schoonouders komen naar binnen.
0: Haar schoonouders, zou ik meenemen.
1: Nee, schoonouders. Dus haar ouders komen.
0: Haar schoonouders, nee, die zou ik niet meenemen. Nee.
1: Jij bent met haar aan het seksen en
0: schoon is heel iets anders.
2: Stel, jij bent aan het de daad aan het plegen met je vriendinnetje en de vader van je vriendinnetje komt binnenlopen.
1: En zegt zo, jongeman.
2: Ik ben binnen 1 seconde buiten en ik kom nooit meer daar terug.
1: Nee, Joesu, hè?
0: Nou, hij ligt eraan wat zeg maar, diegene, zeg maar, wat die ouders doen.
2: Ja,
0: stel je
2: voor,
0: die komt binnen en die begint opeens naar je te schreeuwen. Ja, weet je, flikker op, dan stop het.
1: Maar
2: piemel aan
1: zijn nek. Mensen hebben twee reacties, hè? Ja, misschien mensen hebben twee reacties. Of je verstijft en je blijft gewoon in die houding liggen en zo.
0: Hoi. Ik zou doorgaan, denk ik.
1: Of ze springen eraf en een deken omheen en
0: Nee, maar het ding is, kijk, op het moment dat de deur open wordt gedaan, zeg maar, en die vader of moeder die piekt gewoon en die doet de deur gelijk weer dicht, want die heeft door wat er aan de hand is. Kijk, dan is het gewoon een lachmomentje, weet je wel. Dan ga je lachen en dan ga je dan weer door.
1: Wat?
0: Maar, denk ik, kijk, ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt, maar dat denk ik, hè. Maar stel je voor, die vader komt binnen, wat ik net zei, die vader komt binnen, ja, ik sla mijn piemel aan zijn nek.
2: En zijn vader aan de trek.
0: Tabon je mek, sla mijn piemel aan je nek en je vader aan de trek. Nee? Ken je die niet, Felina? Sorry, zo oud is die, hè? Ik kan hem ook nergens meer vinden.
1: Doe hem nog eens?
0: Ik ging. Tabon je mek, sla mijn piemel aan je nek en je vader aan de trek. Skibra.
1: Nee, ken ik niet.
0: Maar ik kon hem dus nergens vinden.
1: Nee.
0: Okay. Ik ging hem opzoeken, maar ik kon hem nergens meer vinden.
2: Volgende vraag.
0: Stop wel.
1: Even kijken. Volgende vraag. Hoe weet je of je...
0: Dat weet je niet.
1: Oh nee, kut. Dat hebben we ook al gehad. Kan je iemand terugnemen die met een ander heeft gezoend?
2: Wacht, terugnemen
1: in de relatie.
2: Huh?
1: Ja, maar mensen gebruiken ook zulke moeilijke woorden. Oké, als iemand is vreemd gegaan in de relatie, daarna hebben jullie weer een relatie genomen.
2: Eens een cheater, altijd een cheater.
1: En daar ben ik het helemaal mee eens.
0: De helft van de zin is Nederlands, andere helft is Engels.
1: Ik vind dat je dat mooi hebt
0: gezegd. Hoe je dat formuleert.
1: Ja, vind ik ook.
2: Zeg gewoon eens een cheater, altijd een cheater. Dat zijn twee woorden.
0: Je zei toch once?
1: Woordstroom zit ik, jongens.
0: Je zei once. Nee, cheater. Cheater, nee. Nee, cheater.
1: Fool me one time,
0: wat is,
1: shame
0: wat
1: on
0: is,
1: you.
0: Nee, nee, maar
1: fool
0: wat is...
1: Fool me twice, I put the blame on you.
0: What the fuck?
1: Fool me three times, fuck the pizza, load the chip and let it rain on you.
0: Maar cheater is toch niet Nederlands?
1: Nee, klopt, want het is een soort fire inside of me.

0: Ja, je hebt geluisterd naar A Fire Inside of Me en daarna Who Loves the Sun. Heerlijke nummers. En ik moet zeggen, we hebben nog maar 5 minuten om deze uitzending af te sluiten. Dus Floris en Mees, hebben jullie nog wat zinnigs te vertellen om deze week eventjes af te sluiten?
1: Ja hoor, ik ben heel blij dat ik deze week mag afsluiten. Want hoe zeg je dat? Ik ben volgende week vrij. Oh, nou, 1 examen, jongens, en dan beneden.
2: Ja, wij hartstikke gezellig. Tot de volgende keer.
0: Nee, dat is veel te vroeg. Ik zeg 5 minuten.
2: Oh, sorry.
1: We hebben nog 6 minuten. Zullen we praten over de Big Bang Theory? De Big Bang Theory. Dat de aarde is ontstaan doordat er een hele grote knal was. Een implosie van verschillende sterren, dacht ik, met elkaar.
2: Geloof het niet.
1: Hoe denk je dat de aarde is ontstaan? En
0: dat
1: de wereld?
0: Weet ik niet.
2: Dat weet ik niet.
1: Ik ook niet. Geloof je God?
2: Nee.
1: Jij gelooft niet dat er een creator is?
0: Nee.
2: Wie heeft de creator gemaakt?
1: Ja.
2: Dat dacht ik.
1: En wie heeft de creator van de creator gemaakt?
2: Daarom. Het gaat eindeloos door. Het heelal is wel echt oneindig. Ik geloof dus wel dat het echt oneindig is, man.
1: Maar hoe kan iets oneindig zijn?
2: Ja, dat is dus het hele aparte.
1: Want als je denkt...
2: Ik vind het dus ook raar dat je de tijd, zeg maar, kan buigen.

0: Vind ik ook heel vet.
1: De tijd kan je niet buigen.
0: Hoe noem je dat dan?
1: De tijd is een meten. Meet iets.
0: Ja, maar je komt toch... Bro, ik zag dat iets.
1: Nee, dat heb je op die film gezien. L-Star
0: nee,
1: of zo.
0: Nee, wat is dat? Ik kijk geen films.
1: Nee, op TikTok.
0: Ja, op TikTok. Maar dat je zeg maar dat je op die manier, op het moment dat je tijd kan buigen, dat je dan kan teleporteren.
1: Nee, je kan de ruimte... Teleporteren. Een wormgat. Je bedoelt een
0: ja,
1: wormgat.
0: Zoiets. Ja,
1: dat
0: zoiets.
1: Je in plaats van... Dat je soort van hem zo doet, dat je ook zo kan gaan, maar het is alleen maar zo.
0: Mensen zien niet wat je sowieso...
2: Shoutout naar Tijn. We love Tijn. We love het leger. We love everybody in Bosnië.
1: Goed, volgende.
0: Tijn wil dat ons je... doodslaan.
1: Hè?
0: Tijn wil ons doodslaan. Ja.
1: Dat hoorden we, dat lazen wij net ook. Jammer weer, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ongelooflijk. Tijn wil ons dood hebben. Nou. Goed. Die wormgaten vind ik ook heel
2: interessant. Jongens, geloven jullie in de egg-theory?
1: Ik vind het zo jammer dat ik geen mute-knop voor haar heb.
0: Ja, juist zo, Brecht.
1: Ja, de egg...
0: Maar wat is dat?
1: De egg-theory is, dat heeft Lien nooit aan mij laten zien... Dat is soort van dat alle, dat je zeg maar elk leven een keer hebt geleefd. En dat als je dus een déjà vu hebt, dat je dus alle, dat jij... Oké, okay, de egg-theory is dat jij elk leven wat er bestaat leeft. En als je dat alles hebt geleefd, dat je dan een soort van god wordt. Maar als je dus dat sluit aan bij het feit déjà vu, dan denk je van, oh, ik heb dat al een keer meegemaakt, toch?
0: Ja.
1: Dus stel, wij lopen samen over de gang en je denkt, oh, dit heb ik al een keer meegemaakt. Dan heb ik dus het idee dat ik in jouw leven heb, dan heb ik jouw leven al een keer geleid. Als zeg maar, ik dat heb met jou samen of zo. Snap wat ik bedoel?
0: Ja, dat is alsof het een soort van multiverse is. En dat,
1: ja, ja.
0: Dat je dan gewoon... Multiverse.
2: Multiverses.
1: Nou, stop mute. Maar. Mute jezelf even.
0: Ja, juist.
2: Gelukkig ben ik nog steeds de eigenares van deze. Jongens. Ze zijn een beetje boos op mij vandaag. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat maakt niet uit.
1: Gelukkig. Stel wij lekker in ons verhaaltje zaten.
3: Wat is dit?
2: Gabbe. Dat is...
3: Is dat?
2: In elk geval.
1: Dat is Verdiener de Pent.
2: Nou, leuk dat we hier mochten zijn vanavond weer in de studio. Ik vind het. Ik vind het leuk geweest. Wij gaan afsluiten. Weet je dat? Ik zoek dus vriendinnen, want ik ben het heel erg zat. Vooral dit. En ik hoop dat als je. Mocht je nou vriendinnen willen worden, slide in de DM. @Feline. Falen. Ik word een beetje gek van jullie. Weet je wat we gaan doen om het goed te maken?
3: Andreasus.
2: Ja, tuurlijk. We gaan even een kleine Andreetje erin knallen, toch? We moeten een kleine Andreetje erin knallen, dames. Dames en heren.
3: 23 miljoen. Sorry. Ik ga bij mijn poeder in de pak erop staan.
4: Ga mij met mijn boot in een paar krabben staan.
3: Maar is...
4: Zal ik er een job vreten?
3: Maar is Amarillo, moet je andere schoenen hebben?
2: Wat
3: jouw schoenen lijken op alle lelijke personen in deze aarde. In twee gesplitst.
4: In twee gesplitst.
3: Ik ben een jazzokker.
4: Ik ben er klaar mee.
3: Ik haat jazzokker.
4: Fair.
3: Oh, wat een prachtig nummer. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan.
1: Mees duet.
3: Als ik terugkijk.
5: Ik ken de tekst niet zo goed, man. Het spijt me.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.